0: bal nu weer door Van Berg ingebracht. En dan is het 1-4.
1: Met een 1-4 uitslag had ADO Den Haag weinig in te brengen tegen FC Groningen. Er is werk aan de winkel. Vanmiddag speelt ADO in Deventer tegen Go Ahead Eagles. En je hoort de wedstrijd natuurlijk live.
2: Ja, hij zit erin!
1: Go Ahead Eagles ADO Den Haag. Vanmiddag om 12:15.
3: Op 89.3 Radio West.

0: En nou moet ik zeggen, ik kan heel goed mensen lezen. Dus voor mij is het niet zo heel moeilijk om, ja, om dat te doen.
1: In Allemaal Haags zet Fred Zuiderwijk twee mensen die elkaar niet kennen tegenover elkaar. Daarna zeggen ze wat ze van elkaar vinden. Hebben ze vooroordelen?
2: Ik ben meer iemand inderdaad van eerst iemand leren kennen voordat je op uiterlijk oordeelt.
3: Ja? Ja, ik kan bij sommige mensen wel eens denken dat denk dat ze een nek.
0: Zonder dat ze
3: ooit... Ja, zeg ik eerlijk, ja.
2: Je weet nooit wat de binnenkant van een boek is natuurlijk.
0: Nee.
1: Je ziet het in Allemaal Haags. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

Contact met de radiostudio kan heel simpel via WhatsApp. Het nummer is 070 307 8080. Wil je reageren op een programma van Radio West? Heb je een nieuwstip of een verzoek? Stuur je bericht naar 070 307 8080 en je app komt rechtstreeks in de studio uit. 070 307 8080.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Die zou zich in de laatste fase hebben bevonden van de voorbereidingen voor een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval van Israël in Syrië deze week. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van Syrië. In het Amerikaanse nationaal park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. Een man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. Na 2 kilometer stopte de man en ging de andere toerist alleen verder. Toen parkwachters terugkwamen bij de man, werd hij doodgevonden. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van de auto te blijven. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds gisteren rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord zijn gisteren geklapt. Beide landen zeggen dat de ander op het laatste moment met nieuwe eisen kwam. De gemeente Rotterdam heeft 2 ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege corruptie. Het onderzoek van het Openbaar Ministerie bleek dat ze zich hadden laten omkopen bij bouwprojecten. Rotterdam stuurde de 2 deze zomer weg omdat hun gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. Het weer, het is bijna overal droog. Alleen in het noorden nog kans op een kleine bui. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 12. Komende dag in het noorden opnieuw kans op regen. Verder droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele week Amazing 80s. 89.3 FM. Dit is Radio 5.

instrumental break.

Aan het eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.

0: De bal nu weer door Van Berg ingebracht. En dan is het 1-4.
1: Met een 1-4 uitslag had ADO Den Haag weinig in te brengen tegen FC Groningen. Er is werk aan de winkel. Vanmiddag speelt ADO in Deventer tegen Go Ahead Eagles. En je hoort de wedstrijd natuurlijk live.
2: Ja, hij zit erin!
1: Go Ahead Eagles ADO Den Haag. Vanmiddag om 12:15.
3: Op 89.3 Radio West.

0: Omroep West is voor nieuwstips ook bereikbaar via de tiplijn.
1: Hartelijk dank voor het bellen naar de tiplijn van Omroep West.
0: Nieuwstips voor radio en TV West en omroepwest.nl. Bel 070 307 8008 of mail naar tip@omroepwest.nl.

0: Kiss.
1: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
2: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Het epicentrum lag in een gebied ten noordoosten van Tokio. Ruim 20 mensen raakten gewond. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er de komende week nog een aardbeving kan plaatsvinden. In het Amerikaanse Nationaal Park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. De man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. Na 2 kilometer kon de man niet verder en ging de andere toerist alleen op pad. Toen parkwachters terugkwamen bij de achtergebleven man, werd hij dood aangetroffen. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van hun auto te blijven. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Die zou in de laatste fase hebben gezeten van de voorbereidingen voor een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval van Israël in Syrië deze week. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van Syrië. In de Eredivisie werden gisteravond 3 wedstrijden gespeeld. AZ staat bovenaan in de competitie doordat ze 3 van de 3 wedstrijden hebben gewonnen. Tegen Fortuna Sittard won de club gisteravond met 2-0. Ook PEC Zwolle wist te scoren en won met 2-0 van SC Heerenveen. Bij FC Utrecht tegen Sparta eindigde het in een gelijkspel. Daar werd het 3-3. Het weer bijna overal droog, alleen in het noorden kans op een kleine bui. Het koelt vannacht af naar een graad of 12. Komende dag in het noorden opnieuw kans op wat regen. Verder is het droog en vrij zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De hele week, Amazing 80.3 FM.

Wat denk je? Kom je droog thuis vandaag? Check het regionale weerbericht in de Omroep West-app. Nieuws, weer, verkeer en sport. De feiten in één app. Download hem nu. En natuurlijk helemaal gratis.

0: Netwerkdag op TV West, het NOS-journaal in makkelijke taal. De belangrijkste onderwerpen uit het NOS-nieuws in duidelijke, rustige, begrijpelijke taal.
1: In de voorjaarsnota moeten de partijen in de regering het eens worden over extra geld. Bijvoorbeeld voor defensie. Nodig voor het versterken van het leger.
0: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Maandag tot en met vrijdag om 9 uur op TV West.

0: De Tegenpartij die is opgericht door de heer Teddy van Es en mij.
1: De jaren 80 melden zich.
2: De hele week ben je terug in de 80's dankzij muziek en herinneringen op Radio West.
3: Wat voel je nou van binnen?
2: Welke plaat uit de jaren 80 wil je zeker horen op vrijdag verzoekdag? App je favoriet naar 070-307-8080.
1: Je maakt kans op theaterkaarten en andere prijzen dankzij legendarische tv-programma's uit de 80's.
4: Hartelijk gefeliciteerd!
5: Ja hoor.
4: Eindelijk gevonden, de gewone man na 15 keer zoeken.
2: Amazing 80's, deze week natuurlijk op Radio West.
3: Kan nauwelijks meer gebeuren, hè?

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Het epicentrum lag in een gebied ten noordoosten van Tokio. Ruim 20 mensen raakten gewond. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er de komende week ook nog een aardbeving kan plaatsvinden. In het Amerikaanse Nationaal Park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. De man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. Na 2 kilometer kon de man niet verder en ging de andere toerist alleen hulp halen. Toen parkwachters terugkwamen bij de man, werd hij dood aangetroffen. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van hun auto te blijven. Syrië heeft een nieuwe aanval van Israël veroordeeld. In de buurt van de hoofdstad Damascus werd een civiel voertuig geraakt en vielen meerdere gewonden. Volgens Israël was een terrorist het doelwit. Die zou bijna klaar zijn met de voorbereidingen voor een aanslag. Syrië noemt de aanval een schending van het internationaal recht. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. Die maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% die zijn ingevoerd op producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. Het weer overwegend droog met in het noorden kans op een kleine bui. Het is zo'n 12 graden. Overdag in het noorden opnieuw kans op wat regen. Verder is het droog en vrij zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele week Amazing 80s. 89.3 FM. Dit is Radio.

0: je ook aan de bak?
1: Lekker bakkie!
2: Ik had er echt één nodig.
3: Koffie lekker?
4: Nee.
3: Lekker bakkie, lekker bakkie.
5: Elke werkdag tussen 10 en 12.
6: We moeten gewoon aan de bak en liefst zo snel en slim mogelijk.
2: Ja, maar wat zijn dan precies de symptomen?
7: Oh, dat wordt geweldig, jongens. Let maar op.
5: Elke werkdag tussen 10 en 12 met Patrick van Houten.
8: Oké, doei.

0: Dit vergeet je niet, we hebben een leven van voor 7 december en na 7 december.
1: Op die dag verandert een explosie op de tarwekamp in Den Haag het leven van zoveel mensen.
2: Ik denk nou, het gaat beginnen, oorlog.
3: Ik zag nog het huis van de buren naast mij. En daarna was er ook helemaal geen galerij meer. Alleen bergen stenen die naar beneden op de straat lagen.
0: We moeten spullen pakken, we moeten weg en we komen niet meer thuis.
4: In de podcastserie Tarwekamp na de explosie volgen we de wijk een jaar lang na deze dodelijke aanslag.
5: Abonneer je nu in je podcast-app en luister naar Tarwekamp na de explosie. Een podcast van Omroep West.

0: Hoor je, zit je al te luisteren, wanneer komt nou de eerste kievit? En op een gegeven moment hoor je hem, de eerste gutto. Ja, dan begint het voorjaar in maartje, ja.
1: Boeren in Zuid-Holland staan voor grote veranderingen. De politiek loopt erop vast, maar het platteland is volop in beweging.
2: Dus naast je gewassen heb je ook een strookje waar minder gebeurt, waar meer insecten zich op kunnen houden en die ook mijn luizen bijvoorbeeld aan zouden kunnen vallen.
3: Elk diertje, elk plantje heeft zijn rol in het ecosysteem. En zo proberen we zoveel mogelijk soorten zo divers mogelijk hier in het gebied te krijgen.
1: Je ziet het in Koplopers op Klompen. Dinsdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag in een gebied ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad zelf was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er ook de komende week nog een aardbeving kan plaatsvinden. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Die zou in de laatste fase hebben gezeten in de voorbereidingen van een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval deze week van Israël in Syrië. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van het land. In het Amerikaanse Nationaal Park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. De man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. Na 2 kilometer kon de man niet meer verder en ging de andere toerist alleen hulp zoeken. Toen parkwachters terugkwamen bij de man, werd hij dood aangetroffen. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van de auto te blijven. En sportnieuws. In de Eredivisie werden gisteren 3 wedstrijden gespeeld. AZ staat nu bovenaan in de competitie doordat ze 3 van de 3 wedstrijden hebben gewonnen. Tegen Fortuna Sittard won de club uit Alkmaar met 2-0. Ook PEC Zwolle wist te scoren en won met 2-0 van SC Heerenveen. Bij FC Utrecht tegen Sparta werd het een gelijkspel 3-3. Het weer overwegend droog met in het noorden nog kans op een kleine bui. Het is zo'n 12 graden. Overdag in het noorden opnieuw kans op wat regen. Verder is het droog en wordt het vrij zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele week, Amazing 80.3 FM.

0: bal nu weer door Van Berg ingebracht. En dan is het 1-4.
1: Met een 1-4 uitslag had ADO Den Haag weinig in te brengen tegen FC Groningen. Er is werk aan de winkel. Vanmiddag speelt ADO in Deventer tegen Go Ahead Eagles. En je hoort de wedstrijd natuurlijk live.
2: Ja, hij zit erin!
1: Go Ahead Eagles ADO Den Haag. Vanmiddag om 12:15.
3: Op 89.3 Radio West.

of 110 of 80. Het leven is wel prachtig, maar hoe weinig wordt geleefd. We leven langs elkaar en veel te oppervlakkig.

word je ziek. Er is maar weinig tijd, dus leef nu kort maar krachtig.

0: Zoals u van ons gewend bent, iedere zondagavond de samenvattingen van het afgelopen weekend.
1: Vanavond, TV West Sport.
2: Dit is een snoeiharde kopbal van een van die nieuwe spelers bij VVSB.
1: Met de top amateurvoetbal uit onze regio.
2: En hij maakt dan de 3-2. Spanning terug, nee.
1: TV West Sport. Vanavond vanaf 8 uur. Elk uur op het hele uur.
0: Alleen op TV West.

0: Eindhoven richting Maastricht tussen knooppunt Eckersweide en knooppunt De Hoogte.
1: Hattemerbroek en Kampen Zuid in beide richtingen. De A50 Os Arnhem.
2: Er staat nu al een file van 4 kilometer op de A6 bij Almere Zand.
3: Ja, lekker belangrijk. Actuele verkeersinformatie voor onze regio, dat wil je weten. Je hoort het op 89.3 Radio West.
4: Altijd dichterbij.

0: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
1: Van Uffelen, dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
0: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
2: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er komende week nog een aardbeving kan komen. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat ze slachtoffer is van een misdrijf. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur gistermiddag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Syrië heeft een nieuwe aanval van Israël veroordeeld. In de buurt van de hoofdstad Damascus werd een civiel voertuig geraakt en viel een onbekend aantal gewonden. Volgens Israël was een terrorist het doelwit. Die zou bijna klaar zijn met voorbereidingen voor een aanslag. Syrië noemt de aanval een schending van het internationaal recht. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% op bepaalde producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar ervan op het laatste moment veranderingen te eisen. De Canadese premier Carney heeft steunmaatregelen aangekondigd voor sectoren die worden getroffen door de Amerikaanse heffingen. Een politieachtervolging in Engeland is uitgelopen op een ongeluk met 7 doden. In de plaats Middlesbrough achtervolgde een politiewagen een verdachte personenauto. Die begon tegen het verkeer in te rijden en botste op een andere politiewagen. Onder de 7 slachtoffers zijn 2 politieagenten. Het weer nog zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
6: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
7: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
8: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien.
1: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
9: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
1: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
10: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
11: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
12: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
13: vakantie!
12: ANWB en gaan!
14: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
15: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
16: Zijn we er al?
15: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
17: Oh ja, verzekering.
15: En weer door met de Ora autoverzekering.
18: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
19: Rustig, adem in,
18: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
19: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
20: Het Greatest Hits concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
21: Tot 9 uur, Klassiek op West.

Vandaag een zeemeermin om u welkom te heten voor 2 uur klassiek. Het is 23 augustus en we hebben een liedje uit het Engeland van toen. Over de zeemeermin die de zeelui lokt naar een plek waar prachtige schatten en glinsterende koralen op de zeebodem verborgen liggen. De noten zijn van Joseph Haydn. Vandaag vertolkt door Anna Sophie von Otter en Melvin Tan. En dat is bij een bijzondere herdenking, want in Kopenhagen besloot men de zeemeermin te vereeuwigen met een klein standbeeld in de haven. Die onthulling vond plaats op 23 augustus 1913. En sindsdien is zij het symbool van de stad. En nu we dan toch aan het herdenken zijn, heb ik hier de op 23 augustus 1879 in het Letse Chesis geboren Alfred Koningsz, violist en componist. Nou, van hem vandaag een lied met de naam Supla Zesma, wat betekent een slaapliedje of een wiegeliedje.

Wiegeliedje van de jarige Alfred Skalnins, componist uit Letland. U hoorde Elina Garantja en Malcolm Martino. En we feesten nog even door met Morris Moskowski. Hij werd geboren in Polen op 23 augustus 1854. Veel pianisten noemen hem in één adem met die andere grote Poolse componist die we wel allemaal goed kennen, Frédéric Chopin. En dan is het tijd dat we wat meer van deze Moskowski horen. Ik heb hier twee van zijn Spaanse dansen. Nummer 4, een Allegro commodo, en nummer 5, de Bolero.

De Bolero van Moskowski en daarvoor nog een Allegro. Beiden uit de Spaanse dansen van deze Poolse componist... geboren op 23 augustus 1854. Voor viool en piano door Nazrin Rashidova en Daniel Greenwood. Dan nog een laatste geboortedag. En die is voor Ernst Krenek, geboren in het Oostenrijkse Wenen... In een lang leven werkte hij in Berlijn, maar verhuisde in 1938 naar de Verenigde Staten. Tussendoor werkt hij als dirigent en trouwt met Anna Mahler. Inderdaad, de dochter van. In Amerika zal hij zich vooral bezighouden met het onderzoeken van de atonaliteit. Ik heb van hem twee van de zes motetten op teksten van Franz Kafka. Allereerst over de duif op het dak... En vervolgens de zweep, die pijntje.

Over de zweep en de duif. Uit de 6 motetten op teksten van Franz Kafka van de jarige Ernst Krenek. U hoorde het Rias Kammerkoor onder leiding van Hans-Christoph Rademan. Dan voor de agenda's een concert op 11 september in Amare. Daar speelt pianotalent en winnaar van het Elisabeth Concours Nicola Meelsen, samen met het residentieorkest. Op het programma onder meer het tweede pianoconcert van Sergei Prokofjev. Dat is een stuk met geschiedenis. Prokofjev maakte het in 1912, maar het manuscript ging verloren tijdens een brand als gevolg van de revolutie. Ruim 10 jaar later maakt de componist een nieuwe versie. En die verschijnt dan weer kort na zijn derde pianoconcert. Nou, ingewikkeld, maar de reactie van het Russische publiek is zeer verdeeld. Van lovend tot een opmerking: de kat op mijn dak maakt betere muziek. Nou, luistert u zelf en oordeel eventueel zelf. Derde deel, intermezzo.

Het derde deel intermezzo uit het tweede pianoconcert van Sergei Prokofjev. Vandaag hoorde u Yevgeny Kissin met het Philharmonia Orchestra onder leiding van Vladimir Ashkenazy. 11 september door Nicolas Meeuwsen en het Residentieorkest in Amare. Dan deze week, de 27e, dat is donderdag, in Galerie de Twee Pauwen. En dat is in de Haagse Oranjestraat. Daar concertpianiste Karin Lechner met muziek van de Franse componiste Cécile Chaminade. Ik heb van deze Chaminade het derde deel, Presto Leggero, uit haar eerste pianotrio.

Uit het eerste pianotrio van de Franse componiste Cécile Chaminade. Het werd gespeeld door het trio Parnassus. Maar muziek van deze componisten donderdag aanstaande in Galerie de Twee Pauwen aan de Oranjestraat. En als we dan Cécile Chaminade laten klinken, kan ik het niet laten om een stuk van haar te laten horen dat voor mijzelf een bijzondere betekenis heeft. Want ik speelde het op mijn eigen eindexamen dwarsfluit. En dat is alweer een heel flinke tijd geleden. Het Concertino, opus 107. Ik bespaar u mijn eigen capriolen op de fluit. Want hier komen Sharon Bezilly met het Residentieorkest.

Nogmaals, Cécile Charminade. Haar concertino voor fluit werd gespeeld door Sharon Bezeli met het residentieorkest. Veel meer Charminade, maar dan voor piano, in Galerie de Twee Pauwen aanstaande donderdag. En nu we dan toch zo lekker aan het fluiten zijn, heb ik hier nog een bijzondere productie voor u. Als ik zeg John Williams, zult u zich misschien afvragen, wie is dat ook weer? Wanneer u naar Star Wars keek, of Schindler's List, Indiana Jones en nog tal van andere films, zag u zijn naam misschien op de aftiteling. Hij won ook ongeveer alle prijzen die er in de filmwereld te winnen zijn voor zijn muziek. Wat bijna niemand weet, is dat hij voor zijn filmcarrière heel serieuze klassieke muziek componeerde. En het is fijn dat het Singapore Symphony Orchestra de moeite nam daar wat stukken van op te nemen. Ik heb hier het vierde deel, Allegro, uit zijn concert voor fluit, strijkers en slagwerk.

Een vrijwel onbekende kant van misschien de grootste componist van filmmuziek, John Williams. Het Allegro uit zijn concert voor fluit, strijkers en slagwerk, gespeeld door Jin Ta en leden van het Singapore Symphony Orchestra. Dan een nieuw deeltje uit de monsterproductie 401 Nederlandse opera's. Bijeengebracht door René Zegers samen met veel prominente muzici, en dat dan weer in samenwerking met het Nederlands Muziekinstituut. Vandaag van Giovanni Battista Zingoni. Deze in 1718 geboren Italiaanse componist verwierf in 1764 een vaste aanstelling aan het hof van Willem de Vijfde. Voor het Franse theater in de Haagse Casuaristraat componeerde hij een viertal opera's. Vandaag twee stukjes uit Le Passant d'Amour, oftewel Liefde als tijdverdrijf. Over de oorlog en de mooie codinet gaan de volgende fragmenten.

Opera in de 18e eeuw in het Haagse Théâtre Français. Dit was van Giovanni Battista Zingoni. Uitgevoerd door muzici onder leiding van Albert-Jan Roelofs. Dan kreeg ik wat reacties op de uitzending van vorige week. Als opwarmer van het Delft Chamber Music Festival kondigde ik het reisje van Tchaikovsky naar het Italiaanse Florence aan. Souvenir de Florence werd naar slechts een paar maten afgebroken door reclame en nieuws. Dus voor de liefhebbers een stukje meer naar het nieuws van 8 uur. Zoals altijd daarna nog een heel uur klassiek, dus graag tot zometeen.

0: Klassiek of West is ook als podcast te beluisteren op elk gewenst tijdstip. Kijk voor meer informatie op omroepwest.nl.
1: Wie Zeeman, dames basic t-shirts, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
3: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een 2-jarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
5: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
4: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
6: Van Uffelen. Das Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
7: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070-311-4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
6: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
8: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
9: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
10: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
11: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
12: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Iraanse hackers hebben vorige maand een energiecentrale in het Verenigd Koninkrijk platgelegd. De centrale lag 4 dagen stil, meldt de Britse krant The Telegraph. Om welk complex het gaat, is niet bekend. Het zou een kleine centrale zijn, omdat de hack geen gevolgen had voor de stroomvoorziening. Volgens The Telegraph was het de eerste keer dat hackers van de kant van het Iraanse regime een energiecentrale in het VK platlegden. De gemeente Rotterdam heeft 2 ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege corruptie. Uit onderzoek van het Openbaar Ministerie bleek dat ze zich hadden laten omkopen bij bouwprojecten. Rotterdam stuurde de 2 deze zomer weg omdat hun gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat ze slachtoffer is van een misdrijf. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur gistermiddag iets gezien hebben langs de Maas in Venlo. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds gisteren rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord zijn na een paar dagen stuk gelopen. Beide landen zeggen dat de ander op het laatste moment met nieuwe eisen kwam. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De meteorologische dienst van Japan waarschuwt dat er komende week nog een aardbeving kan komen. En het weer nog. Zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
6: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
13: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
14: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
13: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
15: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergse Hoek. Met topmerken als Alping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
16: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
17: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
18: Dus het maken van staal wordt schoner?
19: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
20: Maar moet dat dan in Nederland?
21: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
16: En wat levert dat dan op?
19: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
16: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
22: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
23: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
24: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
25: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
24: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
26: Mensenrelatie, Radboud Visser.
27: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
26: Jazeker.
28: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
29: Hey, Remon!
30: Je hebt minder last van een droge huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
28: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
30: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
31: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
32: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
33: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
34: Oké, we gaan.
35: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
36: Tot 9 uur, klassiek op West.

Welkom terug voor een tweede uur klassiek op deze vroege augustusochtend. Mooi moment voor een stukje uit The Faerie Queen, de muzikale vertaling die Henry Purcell maakte van Shakespeare's Midsummer Night's Dream. Sing while we trip upon the green. We gaan zingend over de velden. U hoorde de versie voor viool en gitaar door Rafaela Gomez en Julian Green. We doen nog een stukje. Opnieuw een arrangement, maar dichter bij het origineel door ensemble L'Arpeggiata. Over One Charming Night.

Nog eens uit The Fairy Queen van Henry Purcell. Dit was ensemble L'Arpeggiata met de stem van Vincenzo Capezzuto. En dan, onvermijdelijk in deze vakantieweken, veel aandacht voor het orgel. We volgen de zondagse concerten in de Loosduinse Abdijkerk op de voet. Vandaag om 16:30 de Belgische organist Bernard Rogier. Ik zie op het programma nogal wat muziek en arrangementen van André Isoard, een in 1935 geboren Franse organist en natuurlijk ook componist. Hij werd beroemd om zijn uitvoeringen en opname van de muziek van César Franck. Maar vandaag ook muziek van zijn hand. Luister naar zijn Exultavit Spiritus Meus voor orgel en vrouwenkoor. En daarna speelt hij van Bach een lofzang.

twee stukken van de Franse organist en componist André Isoard. Vandaag kan hij helaas niet aanwezig zijn in de Abdijkerk, maar wel zijn muziek. Gespeeld straks om 3:30 door Bernard Gauthier. En dan is het volgende week zondag eindelijk zover voor de bezoekers van de concerten in het Zuiderpark. Want dan het residentieorkest op het podium. Een van de stukken is van Carl Maria von Weber. En dat is dan uit zijn grote romantische opera Euryanthe. Over de liefdesgeschiedenis tussen, en ik lees maar even uit de programmatoelichting, de très noble et chevalereux prins Gérard, comte de Nevers. In gewoon Nederlands, de hoogedele prins Gérard, hertog van Navarre. En de zeer deugdzame en ook kuise prinses Euryanthe van Savoie. Nou, laten we gewoon maar even luisteren naar de ouverture.

Overture bij de opera over het liefdesverhaal van prins Gérard van Nevers en prinses Euryanthe van Savoie. Dit was de London Symphony Orchestra onder leiding van Elliot Gardiner. Maar volgende week zondag live in het Zuiderpark door ons eigen residentieorkest. Dan is het tijd voor onze zomerbelofte. Meer koper op de podia en dus ook in dit programma. Residentieorkest. Dan is het tijd voor onze zomerbelofte. Meer koper op de podia en dus ook in dit programma. In de tijd van de

Canadian Brass met een stukje zomer uit de jaargetijden van Antonio Vivaldi. En daarvoor hetzelfde ensemble met Canzona nummer 5 van Giovanni Gabrieli. En dan is het vandaag in de tuin van Museum Rijswijk weer genieten van Green Notes. Vandaag om 3 uur pianist Bert van den Brink en trompetist Ruben Drent. Laten we gewoon even proeven. Ruben Drent met Ruby Tuesday.

Ruby Tuesday. Maar dit was de versie van trompetist Ruben Drent. En hij is vanmiddag te horen in de tuin van Museum Rijswijk samen met pianist Bert van den Brink. Het programma Green Notes. En er is deze zomerse tijden heel wat meer swing te beleven. Want ik zie deze week 27, 28 en 29 augustus... dat is donderdag, vrijdag en zaterdag... is het aan de Veer en andere kaders genieten van het programma Jazz in de Gracht. En er is een site met deze naam, met daarop het omvangrijke programma. Dan is er vandaag nog een bijzonder concert voor de liefhebbers van Georgische polyfone zangkunst. In de Albaanskerk aan de Rietzangerlaan zingt het ensemble Kiatura. Met Tamar Detpal, oftewel koningin Tamar, kunnen we even kennis maken met deze mooie muziekcultuur.

Tamar Detbal, traditionele zang uit Georgië. Dit was het Baziani Ensemble. Vandaag in de Albaanskerk aan de Haagse Rietzangerlaan, Ensemble Chiatura, met veel meer van deze fraaie muziek. Dan nog een moment vakantie. Misschien kwam u er langs of zelf er dwars doorheen op heen- of terugreis. En dan heb ik het natuurlijk over Parijs. Mooi moment om hem weer even uit de kast te halen. De opname van Thomas Odimans samen met Amsterdam Sinfonietta. Sous le ciel de Paris.

onder de hemel van Parijs. Vaak de laatste stad voordat je weer thuis bent. Sous le ciel de Paris van Hubert Giraud door Thomas Odiemans en Amsterdam Sinfonietta. En Thomas Odiemans is zeker niet de enige die verslingerd raakte aan het Franse chanson. Liedjes aan de oevers van de Seine. Zo was Charlie Parker in 1949 een aantal dagen in Parijs. Daar in Salle Pleyel maakte hij een aantal opnamen die legendarisch zouden worden. De titel Bird in France. Hij raakt verknocht aan de stad en draagt ook een belangrijk nummer op aan diezelfde stad Parijs. Luister naar Charlie Parker met April in Paris.

April in Paris, Charlie Parker. En ik roep nog maar even voor de jazzliefhebbers donderdag, vrijdag en zaterdag langs de bierkades en het groene wegje heel veel jazz. En zo zie ik dat de klassieke tijd voor vandaag bijna op is. Het residentieorkest volgende week zondag in het Zuiderpark. Maar ze zitten niet stil, want vrijdag zijn ze te beluisteren in het Amsterdamse Concertgebouw. Daar klinkt dan onder meer het celloconcert van Edward Elgar. En met de uitvoering door Jacqueline Dupré ga ik u met dit concert voor vandaag gedag zeggen. Nog een heel fijne zondag.

0: Klassiek of West is ook als podcast te beluisteren op elk gewenst tijdstip. Kijk voor meer informatie op omroepwest.nl.
1: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
2: Oma!
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
1: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
4: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
5: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
6: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
7: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
5: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
8: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
9: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
10: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
11: Oké, we gaan.
8: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
12: Van Uffelen. Dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
13: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
12: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
14: Zomervakantie draait om onbezorgd maken van nieuwe herinneringen. Maar stel nou dat je een kind hebt dat wel zorg heeft, omdat het een zeldzame ziekte heeft. Ja, dan wil je toch mooie herinneringen maken. Bij het Zeldzame Ziektefonds voelen we die urgentie. Met medisch onderzoek bieden we gezinnen concrete hoop en tastbare oplossingen op weg naar nieuwe, mooie herinneringen. Steun ons, geef de patiëntjes een toekomst. Ga naar zzf.nl en doneer gewoon.
15: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
16: In Schipluiden is het 17 graden en in Gelderswoude 16. Het is droog, periode met zon bij een noordwestenwind kracht 3.
17: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
16: Goedemorgen, het is 9 uur. Ik ben Jolanda Baaiens met een overzicht van het regionieuws. Meerdere verdiepingen van een flat in Nieuwekerk aan de IJssel zijn gisteravond ontruimd vanwege een kleine brand met veel rook. Eén bewoner is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. DHL opent in Den Hoorn een nieuw pakketcentrum waar straks zo'n 10.000 pakketjes per dag voor onze regio worden verwerkt. In de nieuwe vestiging op industrieterrein Arnaspolder worden meer dan 80 mensen te werken. En begeleiders van woonzorgpark Het Westerhonk in Monster zijn op zoek naar speciale babyspiegeltjes, speciaal voor bewoner Klaas. Hij gebruikt al meer dan 60 jaar hetzelfde model en accepteert geen andere, maar het wordt niet meer gemaakt en zijn voorraad raakt op. Tot zover de hoofdpunten uit de regio. Nu het overige nieuws.
18: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Een overnachting in Amsterdam wordt komende tijd flink duurder. De toeristenbelasting gaat stapsgewijs omhoog van 12,5 naar 20%. De stad heeft daarmee straks bijna de hoogste toeristenbelasting ter wereld. In Amsterdam wordt veel geklaagd over massatoerisme en de nieuwe coalitie van Pro en D66 wil daar iets aan doen. De verhoging komt bovenop de landelijke BTW op hotelovernachtingen. Die is gestegen van 9 naar 21%. Iraanse hackers hebben vorige maand een energiecentrale in het Verenigd Koninkrijk platgelegd. De centrale lag 4 dagen stil, meldt de Britse krant The Telegraph. Om welk complex het gaat, is niet bekend. Het zou een kleine centrale zijn, omdat de hack geen gevolgen had voor de stroomvoorziening. Volgens de Telegraaf was het de eerste keer dat hackers van de kant van het Iraanse regime een energiecentrale in het VK platlegden. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er komende week nog een aardbeving kan komen. Een Fransman van 68 is om het leven gekomen toen hij in het Amerikaanse natuurgebied Death Valley autopech kreeg. Samen met een andere man ging hij te voet op zoek naar hulp. Door de hitte moest hij na een paar kilometer stoppen en bleef hij alleen achter. Toen parkwachters hem later terugvonden, was hij overleden. Death Valley staat bekend om de extreme hitte. In dit geval was het er 47 graden. Dan de weersverwachting. Zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui en het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
16: En na de reclame muziek van Wham. Meer nieuws? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
2: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-op stoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
12: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
2: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
12: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
19: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
20: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
21: Dus het maken van staal wordt schoner?
22: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
23: Maar moet dat dan in Nederland?
24: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
19: En wat levert dat dan op?
22: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
19: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
25: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
26: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
27: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
28: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland.
29: Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
30: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
31: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
32: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
33: Hallo, eet smakelijk voor straks.
32: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
34: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan, schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven, ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften, maakt bereikbaar.
32: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
34: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
0: De hele week Amazing 80's. Tot 10 uur.

0: When was dat? Freedom. Goedemorgen. Zelf een batterij bouwen, leren hoe je energie moet opwekken, wetenschappers het hemd van het lijf vragen, dat kan allemaal op het evenement Expeditie Next op het Lange Voorhout in Den Haag. Dat is vooral leuk voor kinderen en families. Wat het precies is en of je er nog naartoe kunt, hoor je zo meteen hierin uit. Ga je erop uit vandaag, houd er dan wel rekening mee dat je misschien een beetje nattigheid zou kunnen voelen. Ik wil daar niet over klagen, want we hebben die regen hard nodig. Maar als het precies valt wanneer je buiten bent, dan is dat toch een beetje jammer. Nou, luister goed zometeen naar het actuele weerbericht. En gisteren zijn de Amazing 80's van start gegaan hier bij Radio West. Een week lang muziek uit de jaren 80 en ook cabaret uit de jaren 80. Vandaag van een dame die niet meer onder ons is, maar die in de jaren 80 haar beste theatervoorstellingen maakte. Maar eerst naar het landgoed Duivenvoorde in Voorschoten. Een landgoed waarvan eigenlijk niemand precies weet hoe oud het is. Maar feit is dat het 800 jaar geleden voor het eerst werd genoemd in officiële documenten. En daarom gaan ze maar vanuit dat het 800 jaar oud is. Een feestje dus dit hele jaar, 800 jaar Duivenvoorde. Dat wordt door de maanden heen uitbundig gevierd met allerlei activiteiten. Antoinette van Dorsen was tot 2 maanden geleden de directeur van Duivenvoorde. Inmiddels is ze met pensioen, maar ze mocht zich toch nog wel even bezighouden met alle activiteiten rondom dat bijzondere jubileum. Een plek dus met een enorme historie.
1: Ja, het is heel lang. Er zijn maar weinig landgoederen in Nederland die zo oud zijn. Het Binnenhof is iets ouder, heb ik begrepen. Maar het is heel, heel, heel oud. Ja, met een hele, hele lange geschiedenis.
0: En wat voor plek was Duivenvoorde 800 jaar geleden toen het voor het eerst genoemd werd?
1: Nou, Duivenvoorde is door een broer van Wassenaar aan zijn broer in onversterfelijk leen gegeven in 1226. Dat weten we in ieder geval zeker. En toen was het echt een jachtgrond. Toen stond er een vierkante donjon, zoals je dat noemt, een verdedigingstoren. Maar nog niet het kasteel zoals het er nu staat natuurlijk. Dat is echt een kasteel wat in 1631 deze vorm heeft gekregen.
0: Ja.
1: Dat staat ook boven de deur te lezen van Duivenvoorde. Het was dus eerst de jachtgrond waar de heren van Wassenaar woonden in Den Haag en gingen dan in de zomer vooral en in de jachtperiode naar Duivenvoorde toe, naar het landgoed. Het was toen ietsje kleiner dan nu. Langzamerhand is het groter geworden en nu is het 270 hectare grond ongeveer.
0: En in die hele lange geschiedenis gaan jullie dit jaar delen met de bezoekers, met een tentoonstelling. Wat kunnen we daar zo zien?
1: Dan zien ze beneden in de kelder ook een deel van de donjonmuur die nog in het hart van het kasteel zit. Mm-hmm. En die hebben wij deze winter, toen we verbouwd hebben in de wc's, hebben we die vrijgemaakt. Dus die is te zien, dat is al helemaal nieuw. En daarnaast is een tentoonstelling in het museale gedeelte waarbij we op acht plekken aan de hand van grote veranderingen die door de eeuw heen zijn gebeurd, dat laten zien. Bijvoorbeeld bouwen we nieuwe de herenkamer na. Of hebben we nagebouwd. Die eruit is gehaald bij de grote restauratie van 1960. Mm-hmm. We hebben een ongelooflijk mooie aankoop kunnen doen. Een zilveren wijnkoeler. Die in bezit is geweest van de familie van Wassenaar. En nu voor het eerst weer, na zoveel eeuwen, die is in 1763 vertrokken van het kasteel. Dat een meisje van Wassenaar trouwde met een heer van een ander kasteel, zeg maar.
0: Dus toen
1: is hij verdwenen.
0: Zo ging dat,
1: en nu is hij weer terug. Nou, dat is heel uniek. Dus die is voor het eerst weer te zien. En dan hebben wij ook, om je zei net al, het heden. Dus het is verleden, heden, maar ook de toekomst. Mm-hmm. Hebben wij 3 moderne kunstenaars gevraagd om een interpretatie te geven op het verleden en dat ter uiting te brengen in het heden.
0: En zijn dat kunstwerken die blijven of is dat alleen voor dit jubileumjaar?
1: Die blijven. Nu zijn ze zichtbaar binnen die veranderingen. En uiteindelijk blijven ze binnen het kasteel zichtbaar. Ja, dus dat is fantastisch.
0: Ja. Er gaat nog heel veel meer gebeuren. Hè? We kunnen het misschien niet allemaal noemen. Maar wat ik bijvoorbeeld heel leuk vond. Er komt een kinderboek over Duivenvoorde.
1: Ja, ik heb een kinderboek geschreven samen met Marieze Kok. Die heeft het fantastisch geïllustreerd. En dat is eigenlijk een verhaal waarbij een kleine barones, een beetje brutaal ondeugende barones, die denkt dat ze een spook ziet. En die neemt dat naar tuinvriendjes mee naar binnen. Dan gaan ze door het kasteel, gaan ze op zoek naar het spookje. En uiteindelijk blijkt het gelukkig natuurlijk helemaal geen spookje te zijn. Maar die figuren die in dat kinderboek voorkomen, die komen ook weer terug in het 800 stappenpad wat we hebben aangelegd.
0: Ja.
1: Want wij hadden eigenlijk nog te weinig voor families, nog te weinig voor de jeugd. En dit is een van de belangrijke stappen waarbij we hopen dat ook families zich thuis voelen op Duivenvoorde.
0: Je hoorde de inmiddels voormalig directeur van Duivenvoorde, Antoinette van Dorsen, nu met pensioen. Maar de activiteiten op Duivenvoorde die duren nog een heel jaar. Dit is Swing Out Sister, Surrender.

0: Swing Out Sister, Surrender.
1: De agenda.
0: Op het landgoed op Hodenpel gaat het vrijdag en zaterdag om bewustwording. Ze hebben daar dan de Happy Spirit Days. Dat is een spiritueel festival dat 3 dagen duurt. Er zijn workshops, er is muziek, er zijn ontmoetingen. Denk aan zaken als familieopstellingen, klankschaalsessies, cacao en blauwe lotusceremonies en ademwerk. Van de meeste dingen weet ik eigenlijk niet precies wat het zijn, maar daar kan ik dan eventueel achterkomen. Deze Happy Spirit Days zijn in op Hodenpel in Schipluiden aankomende vrijdag, zaterdag en zondag. In Zoetermeer gaat donderdag het Dakenfestival van start. Muziek en acts op daken. Je kunt dus films kijken in de open lucht. Er is live muziek van bandjes. Er zijn straat- en theatervoorstellingen. Oud-Hollandse spelletjes, een goochelshow. En dat is allemaal op daken. En ze hebben dat ingedeeld in verschillende locaties. Dus dat is het oudste dak, het hoogste dak, het mooiste dak en het festivaldak. Het meeste is in en rond de Dorpsstraat. En dit wordt allemaal georganiseerd door het Architectuurpunt Zoetermeer. Van donderdag tot en met zondag. En je hebt het gisteren al kunnen horen hier en uit. Het Holland Dahlia Event komt er weer aan in de Bollestreek. Een evenement waarbij het helemaal draait om de dahlia. Een hele sympathieke bloem, zonder kapsones, als je het mij vraagt. En er zijn honderden soorten. Ze hebben daarvan 120 mozaïeken gemaakt. En ook sculpturen, een reuzenmozaïek, een dahlia tapijt. En die zijn allemaal gemaakt door zorginstellingen, sportclubs en buurtverenigingen. Allemaal te bekijken bij Kasteel Keukenhoven. Het is aankomende vrijdag en volgend weekend.
1: Heb je ook een uittip? Mail hem naar uit@omroepwest.nl.

0: The Pretenders, The Line Between Love and Hate. Dat is ook een heel dun lijntje, geloof ik, hoor. Amazing 80s bij Radio West. Voor het cabaretfragment van deze zondagochtend wil ik je even vragen om mee terug te gaan naar het showbiznieuws in de jaren 80. Shownieuws en juice-kanalen die bestonden nog helemaal niet. Het waren dan ook de hoogtijdagen van de papieren roddelblaadjes. Martine Bel die heeft in die tijd de oorlog verklaard aan dat soort blaadjes, want zij weigerde consequent om Henk van der Meijden en Joop van Tellingen en weet ik hoe die types allemaal heten, te woord te staan. Maar ze waren wel een inspiratiebron. En zo ontstond het typetje Agnes de Boer, redactrice van het roddelblad Inkijk.
1: Ja. Ja. Ja, natuurlijk vind ik het erg leuk dat je even belt dat je een babytje hebt gekregen. Maar met dat soort informatie heb ik natuurlijk echt niet een lekker artikel, hè? Nou kijk, het is dus zo, de lezers van ons zeer veel gelezen weekblad Inkijk, die zijn dus iets meer geïnteresseerd in, nou laat ik het maar noemen, de wat meer persoonlijke details. Nou, wat mij bijvoorbeeld hevig interesseert is bijvoorbeeld of het babytje misschien toevallig ook een kleinigheidje mankeert. Oh kind, ik ben met alles blij. Open ruggetje, gespleten verhemeltje, je zegt het maar. Oh. Ja, natuurlijk is dat fijn voor je, maar daar heb ik geen artikel mee, hè, met een gezonde baby. En het had ook helemaal niet een klein beetje ademhalingsmoeilijkheden bij de geboorte. Nee, en jij bent ook niet ingescheurd. Oh, wel ingescheurd. Hoe ver? Oh, kind, zeg dat dan meteen. Dan stuur ik vanmiddag even een fotograaf op je af. Doei. Als ze Agnes de Boer toch niet hadden. Ik voel me soms net een artiestenmoeder. Hallo Albert, met Agnes de Boer. Zeg, wat hoor ik, is je poes dood? Oh, fantastisch. Hoe is het gebeurd, hoe is het gebeurd? Zeker vergiftigd, zeker? Nee? Nou, doodgeknuppeld dan natuurlijk, hè? Door zo'n overspannen type dat je de tuin in kwam en dat je... gewoon ouderdom. Oh. Nou ja, daar maak ik dan wel wat van. Ik heb een fantastisch idee. Ik wou dus vanmiddag even langskomen met een fotograaf voor een dramatisch plaatje met de dode poes. Heb je de dode poes bij de hand? Nou, dan graaf je hem toch even op, alleen voor de foto? Hoe lang geleden? Oh, 3 weken. Nee, dat is niet zo bijster fris meer dan natuurlijk, hè? Zeg, kunnen we het niet met een andere dode poes doen die er een beetje op lijkt? Oh, 3 weken. Nee, dat is niet zo bijster fris meer dan natuurlijk, hè? Zeg, kunnen we het niet met een andere dode poes doen die er een beetje op lijkt? Oh, nou, laat dat maar aan mij.

0: Ik helemaal één grote pak. Hallo? Albert? Opgehangen. Nou, daar word je toch gek van, hè? Ik zit hier toch ook gewoon mijn werk te doen, ja? Nou, hij kan krijgen zoals hij het hebben wil, hoor. Even denken, wat zetten we daar eens boven? Even, ja, ik heb hem al. Waarom moest Moortje sterven? Daar maak ik wel wat van. Ach, dat is het morgen middag. Oh, hallo, Sonja. Oh, wat leuk dat je belt. Hè? Ik? Ja, en jouw show? Maar wat moet ik daar dan doen? Oh. Nou, nee, voel ik niet zo heel erg veel voor, hoor, Son. Nou, ik laat me niet ter verantwoording roepen, natuurlijk, hè? Waar heb je dat gehoord? Nou, in de eerste plaats heb ik dus geen verhouding met mijn hoofdredacteur. Dat is dus absoluut niet waar. En in de tweede plaats gaat dat natuurlijk niemand wat aan, ja? Ja, dat kan wel wezen, Sonja, maar je gaat... Nou zeg, je gaat toch niet iemands privéleven maar een beetje open en bloot voor iedereen maar te grabbel gooien? Dat doe je toch niet? Oh, nou, dat vind ik dan goed misselijk van je. Dat is toch verdomme een toppunt, zeg. Waar bemoeit zo'n mens zich mee?
1: Tot 12 uur, uit.

0: Michael Jackson, I just can't stop loving you. Het woord wisselvallig is wekenlang niet gevallen in het weerpraatje hier op de zondagochtend. Maar ik ben blij dat ik het weer eens in de mond kan nemen, want het was de afgelopen dagen af en toe licht wisselvallig. En hoe is dat vandaag? Dat weet Jordi Bloem van de Weerexpress. Jordi, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Rogier. Ja, nee, voor vandaag is het ook nog wel wat wisselvallig. Maar het is niet zo dat het heel de dag regent. Een heel plaatselijk buitje passeert. Maar dat is eigenlijk de komende uren. En dat is dan vooral in het noorden en oosten van de regio. Zeg maar ook rondom Alphen aan de Rijn. Maar het is een enkel buitje vanaf de Noordzee. Daarna droog, wolkenvelden, af en toe zon. En dat met een west-noordwestelijke wind. Op sommige plaatsen nu noordelijk. Maar de wind is gemiddeld noordwestelijk, zwak tot matig. Dus het is een vrij rustige zondag. Best wel een aardige zondag om erop uit te trekken. Dus met vanmiddag geen hogere temperatuur dan 20 graden. We zitten nog steeds in vrij koele lucht. Nou, vanavond en vannacht is het ook te merken, want op veel plaatsen gaat de temperatuur uiteindelijk dalen in de loop van de nacht tot 9 of 10 graden. En vooral in het buitengebied, dus niet in de steden, kan er wat mist ontstaan. Van die weiland- en slootmist. En dat kan weer prachtige plaatjes opleveren morgenochtend. Toch wel een beetje een herfstteken. Morgenochtend zijn die mistbanken dan snel aan het oplossen. Dan krijgen we meer zon dan vandaag, minder bewolking dus. En dat met een naar oost gedraaide wind, die toeneemt 's middags tot matig. En dan wordt het wat warmer dan vandaag, 22, 21 graden. Morgenmiddag. Dat is een lekkere temperatuur om voor alles bij te doen. En dan dinsdag na een koele nacht gaan we naar 24 graden. Nog wat warmer. Er zijn zonnige perioden. Er komt ook al wat bewolking. En heel misschien 's avonds al een enkele regen- of onweersbui. En woensdag is die kans toch al wat groter geworden. Eerder leek het er nog naar uit te zien dat het een droge, zonnige dag zou worden. Maar dat wordt nu wat minder. Met ook meer bewolking, maar wel een zuidoostelijke wind. En dan kan het nog 25 graden worden. Ook donderdag 25, 26 graden. De luchtvochtigheid wordt hoger, de nachten worden warmer, het wordt wat benauwder. De kans op onweersbuien wordt toch duidelijk groter. Maar het zou kunnen zijn dat het pas donderdagavond is, dat het overdag donderdag nog even meevalt. Dat is nog wat onzeker. En wat zekerder geworden is, is dat het vanaf vrijdag duidelijk weer minder warm wordt. En ook onbestendig. Iedere dag wel vanaf vrijdag wel buien. Af en toe nog een beetje zon, meer wind uit het zuidwesten. En vanaf vrijdag dan een tijdje middagtemperaturen zo rond 21 of 22 graden.
0: Dankjewel, Jordi. Dit is Cyndi Lauper. Girls wanna have fun.

0: Bal nu weer door Van Berg ingebracht. En dan is het 1-4.
1: Met een 1-4 uitslag had ADO Den Haag weinig in te brengen tegen FC Groningen. Er is werk aan de winkel. Vanmiddag speelt ADO in Deventer tegen Go Ahead Eagles. En je hoort de wedstrijd natuurlijk live.
2: Ja, hij zit erin!
1: Go Ahead Eagles ADO Den Haag. Vanmiddag om 12:15.
3: Op 89.3 Radio West.

0: Phil Collins, One More Night.
1: De agenda.
0: Het Milan Summer Festival is er weer dit weekend. Het grootste Hindoestaans-Surinaamse festival van Europa is dat in het Zuiderpark in Den Haag. En het gaat om muziek, cultuur, om eten. Het programma is een enorme waslijst. En het varieert van een internationale kookwedstrijd tot onder meer een Milanloop. Er zijn activiteiten voor kinderen, er is heel veel live muziek. Foodstands met Surinaams, Indisch en Indiaas eten. En het festival wordt afgesloten met een vuurwerkshow. Bijzonder is dat het Milan Festival ook toegankelijk is voor mensen met een mobiliteitsbeperking. En het is vandaag nog in het Zuiderpark in Den Haag. Stel, je bent net terug van vakantie in Italië en je zit nog helemaal in die vakantiesferen. Dan kun je donderdag naar het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden naar een Italiaanse avond. Er klinkt mediterrane muziek, er is kunst, er is dialoog tussen kunstenares Elisa Pessepan en professor Willem Korsten van de Universiteit Leiden. En die spreken over helden uit de mythologie. En de avond wordt afgesloten met muziek van DJ Svik van der Rijt en DJ Charlie. Twee mensen die helemaal dol zijn op vinyl. Dat is donderdagavond van 7 tot 8 in het Rijksmuseum van Oudheden. En het is een gratis activiteit. Ja, je kan wel merken dat mensen weer zo'n beetje aan het terugkomen zijn van vakantie. Want het stikt ineens weer van de evenementen en de festivals. Zo is daar in Den Haag het culinaire festival Trek in het Westbroekpark. Het grootste rondreizende foodfestival van Nederland. In Den Haag is het dus vrijdag, zaterdag en zondag. Het Westbroekpark wordt veranderd in een Bourgondisch dorp met foodtrucks, bars en een breed aanbod aan entertainment. Er zijn ook uit-Hollandse spelletjes, theatervoorstellingen en een silent disco. Het festival is helemaal gratis toegankelijk.
1: Heb je ook een uittip? Mail hem naar uit@omroepwest.nl.

0: George Benson, Lady Love Me. 1001 vragen kunnen aanstaande vrijdag worden gesteld aan wetenschappers op het evenement Expeditie Next. En dat is een middag eigenlijk waarop kan worden geëxperimenteerd. Proefjes kunnen worden gedaan of waar je van alles kunt leren. Bijvoorbeeld hoe je een batterij moet bouwen. Dit evenement over wetenschap is vooral voor families. Het is op het Lange Voorhout in Den Haag en het is helemaal gratis. Ik ga het erover hebben met Anca Mulder. Anca, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Dit evenement heeft alles te maken met de Nationale Wetenschapsagenda. Wat is dat precies?
1: Nou, de Nationale Wetenschapsagenda gaat erover dat we kennis die in Nederland wordt ontwikkeld, dat we die naar de maatschappij willen brengen. Dus naar alle Nederlanders. En daar gaat ook Expeditie Next over. Dat is het wetenschapsfestival van MWO voor kinderen in Nederland en hun ouders en verzorgers.
0: En is het idee of de hoop dan eigenlijk dat je kinderen enthousiasmeert om later een carrière in de wetenschap te kiezen?
1: Nou, dat natuurlijk ook. Want daar moet je natuurlijk eerst nieuwsgierig voor worden. En daar hopen we ook op. Maar het is eigenlijk voor alle kinderen bedoeld. Kinderen tussen de 4 en 12 jaar. En hun ouders en verzorgenden. Ja.
0: Ja, er zijn meer dan 30 activiteiten op het Lange Voorhout. Wat kunnen we zoal verwachten?
1: Ja, het gaat over wetenschap in de volle breedte. Over de volle breedte. Dus je kunt echt van alles beleven. Bijvoorbeeld, er is iets over piraten en hun geschiedenis. Maar ook over de Romeinen. Je kunt iets meer te weten komen over de rol van wetenschap in de topsport. Kennis over planeten. Nou, en je kunt bijvoorbeeld ook naar een rechtszitting gaan. Of ervaren hoe het is om zelf schilderijen te restaureren.
0: Er kunnen proefjes worden gedaan. Hè? Wat voor soort proefjes zijn dat zoal?
1: Nou, je kunt inderdaad van allerlei proefjes doen. En dat is juist ook een van de leuke dingen van Expeditie Next. Het is niet wetenschap op afstand. Maar alle dingen waar je naartoe gaat, daar kan je ook meteen activiteiten doen. Dus proefjes kun je doen. Wat ik al zei, je kunt schilderijen restaureren. Maar je kunt bijvoorbeeld ook, als je naar die rechtszitting gaat, kan je ook zelf meedoen in de rechtszaak. Dus het gaat er echt om wetenschap. En dan zelf doen.
0: En wetenschappers kunnen ook allerlei vragen beantwoorden.
1: Ja, dat klopt ook. We hebben bijvoorbeeld ook, en dat is misschien ook leuk om te weten, we hebben ook een feit- of fabelquiz. Mm-hmm. Die wordt geleid door Klaas van Kruistem. Ja. En daarom krijgen kinderen en hun ouders krijgen informatie over dino's, maar bijvoorbeeld ook over poep en wat dat zegt over gezondheid, over jouw gezondheid. Maar bijvoorbeeld, er is ook dan een wetenschapper, Evelien Kroonen. Zij is hoogleraar bij de Erasmus Universiteit van Rotterdam. Mm-hmm. En zij vertelt juist iets over de sociale wetenschap. En haar thema gaat dan volgende week over waarom kinderen eigenlijk pesten. Dus gewoon hele interessante informatie voor iedereen.
0: Ja, en een hele uiteenlopende disciplines, hè?
1: Klopt, ja. Ja, want vaak denk je bij wetenschap aan proefjes en aan scheikunde. Nou, dat doen we ook. Maar dus ook dingen juist over hele andere kanten van de wetenschap. Want de wetenschap is hartstikke breed.
0: Dit is vrijdag van 11 tot 5 op het Lange Voorhout in Den Haag. Het is gratis. Advies is wel om even te reserveren.
1: Dat klopt, ja. Want het is nu al zo goed als uitverkocht. Maar je kunt ook gewoon langskomen. Want als er nog plek is, kun je gewoon meedoen. Maar de mensen die een kaartje hebben, die krijgen voorrang.
0: Expeditie Next in Den Haag op het Lange Voorhout. Dankjewel, Anca. Maak er een mooie middag van.
1: Graag gedaan.

0: En zometeen na het nieuws van 10 uur muziek van alle tijden met Rob Langeveld. Goedemorgen, Rob.
1: Goedemorgen. Ik heb een hoop klaar liggen.
0: Dat gaan we horen straks.
1: Wat denk je van De Woonboot? Van Stef Eckel bijvoorbeeld. Of Reinhard Maai komt ook voorbij. En natuurlijk niet alleen Nederlandstalig. Julio Iglesias komt bijvoorbeeld ook langs.
0: Eerst wel even te denken over De Woonboot van Stef Eckel. Die ken ik geloof ik niet. Nou, ik ben benieuwd.
1: Hij komt als tweede aanbod, dus blijf gewoon lekker luisteren.
0: Volgende week ben ik er weer met een nieuwe uit. Vanmiddag natuurlijk ADO hier op Radio West. Dus mooie middag bij de radio. Tot volgende week.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
7: Ik mag graag tuinieren.
8: Elke dinsdag ga ik naar de markt. Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
9: Ik niet.
6: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
10: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
11: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
10: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
12: Van Uffelen, dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
13: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
12: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
13: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
14: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien!
15: In Benthuizen en Ter Aar is het 17 graden. Het is droog, periode met zon bij een noordwestenwindkracht 3.
16: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
17: Goedemorgen, het is 10 uur. Ik ben Jolanda Baaiens met een overzicht van het regionieuws. De olie, door olie op de weg zijn vrijdagmiddag zeker 11 mensen uitgegleden op de Stille Mare en de Stille Rijn in Leiden. De olie kwam uit een lekke leiding van een trekker en verspreidde zich over tientallen meters. Een deel van natuur- en recreatiegebied Madestein in Den Haag blijft voorlopig afgesloten vanwege het risico op omvallende bomen. De gemeente gaat de bomen eerst controleren voordat het gebied weer open gaat. En in het kader van de 100ste verjaardag van racingclub Leiderdorp wordt daar vandaag een drakenbootrace georganiseerd. Op de dwarswatering strijden steeds twee teams om wie het hardst kan varen. Tot zover de hoofdpunten uit de regio, nu het overige nieuws.
18: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op de laatste dag van de Dutch Grand Prix was het in Zandvoort alweer vroeg druk. De extra treinen tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort zaten vanmorgen soms zo vol dat mensen moesten wachten, meldt het ANP. Ook gisteren was het voor de middag recorddruk volgens NS. De Formule 1-race begint straks om 3 uur. Een overnachting in Amsterdam wordt komende tijd flink duurder. De toeristenbelasting gaat stapsgewijs omhoog van 12,5 naar 20%. De stad heeft daarmee straks bijna de hoogste toeristenbelasting ter wereld. In Amsterdam wordt veel geklaagd over massatoerisme. En de nieuwe coalitie van Pro en D66 wil daar iets aan doen. De verhoging komt bovenop de landelijke BTW op hotelovernachtingen. Die is gestegen van 9% naar 21%. Iraanse hackers hebben vorige maand een energiecentrale in het Verenigd Koninkrijk platgelegd. De centrale lag 4 dagen stil, meldt de Britse krant The Telegraph. Om welk complex het gaat is niet bekend. Het zou een kleine centrale zijn, omdat de hack geen gevolgen had voor de stroomvoorziening. Volgens The Telegraph was het de eerste keer dat hackers van de kant van het Iraanse regime een energiecentrale in het VK platlegden. Noodweer heeft in de Baltische landen aan zeker 2 mensen het leven gekost. In Litouwen kwam een man onder een boom terecht. In Letland werd iemand bedolven onder vallend puin van een gebouw. De schade door omgewaaide bomen en takken is groot. In beide landen zaten enkele honderdduizenden mensen een tijd zonder stroom. Volgens de Litouwse Weerdienst is de schade door het noodweer in 20 jaar niet zo groot geweest. En het weer, zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui, wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
17: En na de reclame, muziek van alle tijden. Meer nieuws? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
9: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
19: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
20: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buijsen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buijsen.
21: Leren mediteren? Zen.nl.
20: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement van Huub Buijsen.
22: Leren mediteren? Zen.nl.
23: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
24: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
25: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
26: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
27: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
27: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
28: Tot 12 uur, muziek van...

Een hele goede dag. Zondag 23 augustus. U luistert naar muziek van alle tijden. Dit is editie 339. Ik ben Rob Langeveld. Ik mag u de komende twee uur weer gidsen door dit verzoekplatenprogramma. Waarin onder andere voorbij komen André Hazes, Julio Iglesias, Bruce Hornsby en de Kromme Jongens. En natuurlijk veel muziek uit de Amazing 80s. Alles met de onmisbare steun van technicus Kees Zuurbier. Kees, op verzoek van Marianne van Wijngaarden, graag de Platters.

Dit was natuurlijk nog niet uit de jaren 80. Daar straks veel meer over. Dit was een grote hit in 1959. Het origineel komt overigens uit 1933. De Platters met Smoke Get In Your Eyes. Aangevraagd door Marianne van Wijngaarden uit Katwijk. En ze vroeg hem aan voor Frans van Wijngaarden, ook uit Katwijk. 16 augustus. Toen werd Frans 72 jaar. En deze plaat heeft voor beiden veel herinneringen. Tineke Heemskerk uit Leiden, die vraagt een plaat aan voor drie personen. Voor Ageet, voor Joke en voor Femke, alle drie uit Leiden. En, dat is wel grappig, het was naar aanleiding van een uittip van Radio West, dankjewel Rogier, zijn ze afgelopen zondag van Katwijk naar Leiden gevaren. En daar hebben ze eerst koffie gedronken, daarna een strandwandeling gemaakt. En toen kregen ze trek in een drankje en een hapje en ze belanden in een strandtent waar live muziek was. En tijdens het diner hoorden ze het lied over een woonboot. En uiteraard hebben ze die met z'n allen uit volle borst meegezongen. Ik wil Ageet, Joke en Femke bedanken voor de gezellige dag, meldt Tineke Heemskerk. En graag wil ik de woonboot aanvragen en natuurlijk ook Radio West bedanken voor deze leuke uittip. De woonboot van Stef Eckel.

Kijk nou eens leedje hoe dat nou toch komt. Ik zit hier verdorie met mijn voeten in het water. Er zit een gat als een vuist in de romp.

sokken, daar stopten ze heel vakkundig het lek. Leentje kon toen haar meubels gaan poetsen, want de stof van de clubje zag blauw van de drek.

Stef Eckel. Zelf komt hij uit Kampen, maar hij zingt natuurlijk over zijn woonboot op de Amstel. Op verzoek van Tineke Heemskerk voor Ageet, Joke en Femke. En dan Yvonne Bloemestein, bent u daar? Ja, Rosemarijn de Roy die heeft namelijk een verzoeknummer voor u aangevraagd. En ze schrijft erbij: mijn moeder heeft er heel lang op moeten wachten. Ze luistert iedere zondag met veel plezier naar jullie programma. En nu eindelijk stuur ik dan ook eens een verzoekje. Een plaat speciaal voor haar vanwege haar 80ste verjaardag. En dit is een nummer dat ze nooit voorbij hoort komen en toch fantastisch mooi vindt. Dus speciaal voor Yvonne Bloemestein. Van harte gefeliciteerd. Maywood met Mother, How Are You Today?

0: Een vraag voor de 80 jaar geworden Yvonne Blommestein uit Den Haag. Maywood was dit, aangevraagd door Rozemarijn de Roy.
1: Jouw verzoek in muziek van alle tijden op zondag.
2: Je luistert naar muziek van alle tijden met Rob Langeveld.
1: Dit is Radio West.
0: En natuurlijk doen we in muziek van alle tijden ook mee aan de Amazing 80's. Het vorige nummer dat u hoorde was al een hit in 1980. En de komende week hoort u hier bij Radio West nog veel meer jaren 80 muziek. De Amazing 80's zijn het. Nou, daar past ook Herbert Grönemeyer in. Het nummer dat is aangevraagd heet America. Degene die de voicemail insprak, die zei alleen zijn voornaam, denk ik, Cohan. En voor wie die dit nummer aanvraagt, dat is voor zijn vrouw muziek uit 1984.

Voor de vrouw van Cohan, Herbert Grönemeyer. Amerika, een muziek dus, om precies te zijn uit 1984. En we blijven nog eventjes in het kader van de Amazing 80s. En dat doen we naar aanleiding van een verzoek van Bonnie Groen. Bonnie, altijd zeer compleet in haar verzoekjes en duidelijk. Maar toch denk ik dat hier misschien een klein tikfoutje in is geslopen. Ik zou graag een oud nummer willen horen. Ze dacht uit 1956. Bruce Hornsby met The Way It Is. Nou, we hebben overal opgezocht en aangezocht en gecontroleerd en gecheckt en gewikipediaat. Wij denken dat hij uit 1986 komt.

En tegenwoordig hoor je iedereen zeggen, ja, het is wat het is. The way it is, Bruce Hornsby was dat. Martin Dijkshoorn, die tast in de buidel en die zorgt ervoor dat zijn Joke Dijkshoorn in de bloemen wordt gezet voor mijn lieve vrouw. 80 jaar wordt ze aanstaande dinsdag op 25 augustus. En Martin grijpt ook in het verleden, namelijk met een plaat. 80 rode rozen van Wilma Landkroon.

0: Voor Joke Dijkshoorn uit Vlaardingen, aangevraagd door Martin Dijkshoorn.
1: Zoals u van ons gewend bent, iedere zondagavond de samenvattingen van het afgelopen weekend.
2: Vanavond, TV West Sport.
3: Dit is een snoeiharde kopbal van een van die nieuwe spelers bij VVSB.
2: Met de top amateurvoetbal uit onze regio.
3: En hij maakt dan de 3-2. Spanning terug, nee.
2: TV West Sport. Vanavond vanaf 8 uur. Elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.
0: En u weet het, hè, natuurlijk ook alle voetbalwedstrijden in de Eredivisie van ADO Den Haag. Die worden live verslagen op Radio West. Zoals bijvoorbeeld ook vandaag. En vandaag is ook de dag dat Kees van den Boom voor Riet van den Boom uit Katwijk een plaat aanvraagt. En namelijk in het kader van hun 60-jarig huwelijk. We blijven dus nog even in die goede oude tijd. Muziek uit 1975, Reinhard Meij als de dag van toen.

Ik weet nog goed hoe alles eens begon. Hoe vol geheimen was de weg die voor ons lag. Een weg waarvan je soms de rand niet zag. Maar wat er ook gebeurde, aan het einde scheen de zon. Ik tel de dagen die sindsdien verstreken. Allang niet meer op de vingers van één hand. Maar ook de tijd kan niets meer van jouw beeld verbleken. Al is de weg ook nog zo lang naar ons land. Als de dag van toen

Ik heb zo vaak geprobeerd je te doorgronden, zoals je in ieder boek lezen kan waardoor. En zag na al die lessen toch het doel versomberen, want van dag weet ik.

als troost slechts een herinnering. Nog meer dan gisteren wacht ik nu op jou. Maar minder nog dan morgen als

83 jaar is hij inmiddels, geboren in Berlijn, Reinhard Meij. Dit nummer maakte hij in 1975 en de tekst is op het lijf geschreven van Kees van der Boom en zijn Riet van der Boom. 60 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd. En dan 3 verzoekjes in 1. 3 voor de prijs van 1, zou je kunnen zeggen. Rob Rijntjes, die uit Leidschendam, vraagt een plaat aan voor Yvonne Rijntjes. En laat Joke Posma nou ook een plaat aanvragen voor Yvonne Rijntjes. En dan is er ook nog een voicemail binnengekomen. Ik kan helaas de afzender niet goed verstaan, maar ook dat is een verzoek voor Yvonne Rijntjes. En hoe komt dat dan allemaal? Nou, dat komt vanwege het feit dat Yvonne vandaag, zondag 23 augustus, 76 jaar is geworden. En 2 van de 3 verzoekjes, die hebben dus de meerderheid, die hebben gewonnen. Die gaan over Julio Iglesias, het lied voor Galicië, oftewel Un Canto a Galicia.

Aangevraagd door Rob, aangevraagd door Joke en aangevraagd door Onverstaanbaar. Alle drie voor Yvonne Rijntjes in verband met haar 76e verjaardag vandaag. Van harte. Julio Iglesias hoorde u uiteraard. 82 is die inmiddels. En dit lied, daarmee bezinkt hij dus een landsdeel van Spanje. Galicië. Heeft u enig idee waar dat dan ligt in Spanje? Nou, ik ook niet hoor. Ik heb het even opgezocht. Helemaal linksbovenin, dus boven Portugal. Daar ligt Galicië. Peter Marx, die vraagt een nummer aan uit 1968. Vanuit Voorburg doet hij dat. En hij wil deze plaat graag aanvragen voor alle mensen die vanwege hun donkere huidskleur negatief worden bejegend. Het liefst vandaag de 23e uitzenden. Hij schrijft erbij, het gaat over een kind dat zich afvraagt waarom die Blackie wordt genoemd. Zijn moeder zegt dat de kleur niet uitmaakt als je hartje maar blank is. Gert en Hermien Timmerman.

0: tekst en muziek uit 1968. Toen kon dat zeker nog. Blackie, gezongen door Gert en Hermien Timmerman. En aangevraagd door Peter Marks uit Voorburg.
1: Wil je ook een verzoekje aanvragen? Ga naar omroepwest.nl, klik op luister en dan op plaat aanvragen. Via de post kan natuurlijk ook. Muziek van alle tijden, Laan van Schravemade 2, 2495 AJ in Den Haag. En dan is er ook nog de voicemail 070 307 8061.
2: Dit is Radio West.
0: Aanstaande dinsdag, dat is 25 augustus, dan is Tom de Koning jarig. En dat weten Frans en Rien Abbenhuis maar al te goed. En daarom vragen ze een plaat aan, ook uit een grijs verleden, uit 1960. En weet u nog wie dat toen namens Nederland meedeed aan het Eurovisie Songfestival? Daar 12e werd? Rudy Karel met Wat een Geluk.

ben. Dat ik de meisjes van de zeisjes en de merels ken. En dat ik mee mag doen met al wat leeft. En mee mag ademen met al wat adem heeft. Ik ben zo blij dat er in mij altijd narcissen zijn. En dat er vruchten, vlinders, steun en vogels, vissen zijn.

Kortom, de koning, aangevraagd door Frans en Rien Abbenhuis. Het volgende verzoekje dat komt van Jaap de Gorter en Jules Mentink uit Leiden. En het is bestemd voor Maria Peters, ook uit Leiden. Maria heeft onlangs een zware behandeling gehad, waarvan ze nu moet bijkomen. En daarom willen we haar een hart onder de riem steken met dit prachtige nummer van Madrugada. En de uitleg hierbij die volgt ook nog. Madrugada betekent ochtendgloren of dageraad. En voor Maria gloort er weer licht na haar vervelende behandelingen. En het nummer dat u gaat horen van Madrugada, dat heet Majesty. En Madrugada is een Noorse band.

Een hart onder de riem voor Maria Peters uit Leiden. Aangevraagd door Jaap en Jul. En van wie was die prachtige stem? Van Sivert Hoyum, de zanger van deze Noorse band Madrugada. De laatste plaat in dit eerste uur van Muziek van Alle Tijden, die ontlenen we, die is eigenlijk razend actueel, namelijk aan het Haags Beat Festival van afgelopen week. Back Home, in de uitvoering van Jet Rebel en nog vele anderen.

0: Nu bij Zeeman, 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor €5. En kinder onesies, €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Oma!
2: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
3: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
4: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee. Met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
5: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
6: Hey, Remon!
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
8: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
9: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
10: Van Uffelen. Dat is Boss, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
11: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
10: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
12: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
13: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
14: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
15: Dus het maken van staal wordt schoner.
16: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
17: Maar moet dat dan in Nederland?
18: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
13: En wat levert dat dan op?
16: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
13: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
19: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
20: In Karenlis is het 18 graden. Verder is het droog, periode met zon bij een noordwestenwind kracht 3.
21: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
22: Goedemorgen, 11 uur geweest. Ik ben Jolanda Baaiens met een overzicht van het regio nieuws. Een automobilist is gisteravond op de N470 bij Pijnakker van de weg geraakt en er daarna vandoor gegaan. De auto botste tegen een verkeersbord en kwam zwaar beschadigd achter een geluidswal tot stilstand. Van de bestuurder ontbrak ieder spoor. Een deel van natuur- en recreatiegebied Madestein in Den Haag blijft voorlopig afgesloten vanwege het risico op omvallende bomen. De gemeente gaat de bomen eerst controleren voordat het gebied weer opengaat. En tot 25 september wordt gewerkt aan de verkeerslichten op de kruising van de Bezuidenhoutseweg en de Prins Klauslaan in Den Haag. De weg blijft tijdens het werk open, maar vooral in de spits kan vertraging ontstaan. Daarom worden er verkeersregelaars ingezet. Tot zover de hoofdpunten uit de regio, nu het overige nieuws.
23: Jan van der Putten met het NOS Journaal.
0: Bij de Amerikaanse stad Reno woedt een grote natuurbrand. Het vuur heeft al ruim 4000 hectare in de as gelegd. De gouverneur van de staat Nevada heeft een noodtoestand uitgeroepen voor het gebied ten noorden van Reno. Volgens de brandweer breidt het vuur zich snel uit vanwege de harde wind. Brandweerlieden proberen woonwijken te beschermen. Inwoners worden geëvacueerd. Eerder deze maand woedde iets ten westen van Reno bij San Francisco ook grote branden. Die zijn zo goed als onder controle. Ook in Australië is nu vogelgriep vastgesteld bij een zoogdier. Een dode langsnuitzeehond blijkt te zijn bezweken aan de dodelijke variant H5N1. Het dier werd gevonden aan de kust ten zuiden van Adelaide. Eerder was al vogelgriep vastgesteld onder een populatie zeeolifanten op een eiland tussen Australië en Antarctica. Tot voor kort kwam H5N1 in Australië niet voor. Maar 3 maanden geleden werd het virus toch gevonden in een dode vogel. In het land is grote bezorgdheid dat de vele unieke dieren slachtoffer kunnen worden van het virus. De hotelbranche is niet te spreken over de aangekondigde verhoging van de toeristenbelasting in Amsterdam. De nieuwe coalitie verhoogt de heffing stapsgewijs van 12,5 naar 20% bovenop de BTW. Volgens Koninklijke Horeca Nederland wordt Nederland internationaal zo steeds minder concurrerend. Noodweer heeft in de Baltische landen aan zeker 2 mensen het leven gekost. In Litouwen kwam een man onder een boom terecht. In Letland werd iemand bedolven onder vallend puin van een gebouw. De schade door omgewaaide bomen en takken is groot. In beide landen zaten enkele honderdduizenden mensen een tijd lang zonder stroom. Dan het weer nog. Zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
22: En na de reclame muziek van alle tijden. Meer nieuws? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
10: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
23: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
24: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
25: En hoe was het bij het ING servicepunt?
26: Hij is onderweg.
25: Wie?
26: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
25: Top. Koffietje, ik trakteer.
26: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
27: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
28: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
29: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
28: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
29: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
30: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
31: Je vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
30: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
32: Hey,
31: ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
33: Tot 12 uur, muziek.

is yet to come. De eerste plaat in muziek van alle tijden. Het tweede uur, om precies te zijn. En u had het waarschijnlijk al verwacht. Ella Fitzgerald hoorde u dus aangevraagd door Marie-José Wagener van der Kamp uit Den Haag. Ze geeft er nog wat info bij. Ze meldt dat dit een nummer is uit 1982. Ja, dat klopt. De Amazing 80's, hè, deze week bij Radio West. Dus ook vandaar. Gearrangeerd en gedirigeerd door Nelson Riddle. En, nou komt die, de echte kenners die weten dat. Op 12 juli 1985 heeft Ella opgetreden op, zo schrijft zij, ons Noordzee Jazz Festival. En ze weten het nog precies, dat was in het Tuinpaviljoen. Jawel. En de tweede plaat in muziek van alle tijden is naar aanleiding van een verzoek van Jan Konings uit Pijnakker. Hij wil graag een nummer horen voor alle hardwerkende tuinders. En dan denk je natuurlijk al gauw aan de Kromme Jongens. Inderdaad, echte Westlanders. En ze verzorgen de tweede plaat en die heeft nou toevallig ook de titel nummer 2.

Jan Konings uit Pijnakker die vroeg dit nummer aan als hommage aan het harde en onzekere tuindersleven. U hoorde de Kromme Jongens met voorman Peter Kruithof en al zijn Westlandse makkers. En als u nou meer wilt weten nog over dat Westlandse dialect, moet u even googlen op Plukkial. En dan gaan we naar Italië. Annie Steenks uit Den Hoorn vraagt namelijk een nummer aan van José Feliciano met Que Será. En dat is bestemd voor haar man Chris Steenks uit Den Hoorn. Chris is vandaag precies op de kop af, de 23ste dus, 91 jaar geworden. En hij is een beetje mijn mantelzorger en dat gaat hem heel goed af. Hij is voor mij, let op, een vijfsterrenman. Zorgzaam, sociaal, gezellig, optimist en ook een realist. Ik ben dan ook heel dankbaar voor de jaren die we samen zijn en hoop nog zoveel gezond en vrolijk mogelijke jaren te kunnen laten volgen. En het bijzijn van alles, allen die ons dierbaar zijn. Tot slot, een dikke knuffel van je liefhebbende vrouw, Annie.

0: Ja, en als je dit dan weer letterlijk vertaalt, dan kom je ook weer uit in de buurt van wat zal het zijn? José Feliciano, que será. Zelf is hij geen Italiaan, ook geen Spanjaard. Hij is geboren in Puerto Rico.
1: Je luistert naar Muziek van alle tijden met Rob Langeveld. Dit is Radio.
0: En u heeft het ongetwijfeld al gehoord. Dit is de week van de Amazing 80s. En José Rapati die speelde daar heel mooi op in. José uit Zoetermeer. Ze vraagt namelijk een nummer aan uit 1988. André Hazes, Liefde, Leven, Geven.

Ja, ik had er misschien nog even bij moeten zeggen. André Hazes senior, maar dat had u ongetwijfeld zelf ook gehoord. José Rapati uit Zoetermeer vroeg hem aan in het kader van de Amazing 80's bij Radio West. Mevrouw Jannie Vlandrijn uit Leiden, die belt regelmatig, zo ook nu. En ze heeft weer een gecombineerd verzoek, namelijk voor haar dochter Claudia, voor haar schoonzoon Ron en ook nog eens voor haar kleinzoon Mark. En de dochter en schoonzoon die zijn maar liefst 35 jaar getrouwd. En net als de kleinzoon zijn het echte Leidenaars. En dan kom je uit bij, ja, eigenlijk een cabaretier, maar hij zingt ook, Jochem Meijer, La La La Leiden.

Meijer over zijn Leiden. Hoewel, ja, hij is inderdaad geboren in Leiden, maar hij groeide op in Zutphen en hij studeerde in Groningen. En toch mag hij zich met recht een echte Leidenaar noemen. Net als Jannie Vlandrijn, die dit nummer aanvroeg voor dochter Claudia, schoonzoon Ron en kleinzoon Mark. En dan zijn we alweer halverwege het tweede uur van Muziek van alle Tijden. En dat betekent dat we weer kunnen gaan snorren naar de oude joekel. En we hebben er eentje gevonden, niet eens zo heel oud, maar zeker ook onderdeel van Leen Huismans archief, muzikale archief. Jan van der Pol die hielp ons bij de zoektocht uit Rijswijk. Hij vraagt namelijk een plaat aan voor zijn vrouw Connie en voor alle leden van zangkoor Voices Unlimited uit Rijswijk en uit Den Haag. En hij heeft er als motivatie bij, omdat mijn vrouw en ik weer zoveel storm doorstaan. En voor de leden dus van het zangkoor, omdat we alweer zo ijverig aan het repeteren zijn voor ons komende, ja, het is, komt er zo aan, voor je het weet, kerstconcert, namelijk op zondag 13 december. Ik zou zeggen, save the date. Veel succes met jullie geweldige programma. Dankjewel Jan uit Rijswijk. We gaan draaien uit 1962, dus Roy Orbison, I Can't Stop Loving You.

De oude joekel van Roy Orbison uit 1962. En dan, als het mag, een persoonlijke noot. Mijn eigen drie geliefden, José, Lisa en Marley, die vieren vandaag namelijk gezamenlijk dat ze vandaag en de 31ste en de tweede alle drie jarig zijn. Ik koos een nummertje uit van Yves Berendsen en Emma Heesters. En voor alle drie geldt eigenlijk wel alleen met jou.

Voor José, voor Lisa en voor Marley, alle drie van harte gefeliciteerd. En eet smakelijk straks. En bij Den Haag hoort natuurlijk ook Voorburg. En vanuit Voorburg vraagt Hetty Zuurmond een nummer aan voor Jan Zuurmond. Het heeft namelijk alles te maken met het feit dat hij de 26e jarig is. Op die dag hebben we geen uitzending, maar dat maakt ook niet uit. Jan is dan gewoon aan het vissen. Dus graag vandaag de Guitar Man van Brad.

0: Muziek uit 1972 in Muziek van alle tijden. De Guitar Man van Brad hoorde u. Speciaal voor Jan Zuurmond, die over 3 nachtjes slapen jarig is. Van harte, Jan. En dan gaan we nog even terug naar vorige week. Want het viel wel op dat we een unplugged nummer versie van de Engelbewaarder uitzonden. Ja, Sam van der Meulen die reageerde daar onder andere op. Sam uit Den Haag. En hij heeft daar een verhaaltje bij. Ik hoorde in de uitzending van 16 augustus dus die versie van de Engelbewaarder. En die kende ik nog niet en ik vond hem erg mooi. Maar in 2023, tijdens een muzikale wandeltocht door mijn wijk, Ypenburg, maakte ik kennis met de Haagse band Meijendel. Hij weet zelfs uit wie die band bestaat, namelijk Jesse Evers en Ingmar Spai. En ze maken gevoelige luisternummers waar ik persoonlijk als rustig type heel fijn bij kan wegdromen. En ze zijn ook wel eens te gast geweest, ja, bij jullie collega's van Den Haag FM. Vorig jaar op hun nieuwe album De Verademing hebben ze een hele mooie rustige cover van De Engelbewaarder uitgebracht. En die wil ik bij deze graag aanvragen voor alle luisteraars.
1: Duizenden strepen

0: Is dat een mooie versie of is dat het niet? Meijendel, de Haagse band, met hun versie van De Engelbewaarder. En dat dankten we aan een verzoek van Sam van der Meulen uit Den Haag.
1: Wil je ook een verzoekje aanvragen? Ga naar omroepwest.nl, klik op luister en dan op plaat aanvragen. Via de post kan natuurlijk ook muziek van alle tijden. Laan van Schavenmade 2, 2495 AJ in Den Haag. En dan is er nog de voicemail 070-307-8061.
0: Dit is Radio West. Ja, en dan zeggen we er altijd bij. Ja, bij voorkeur uiterlijk woensdag die aanvraag bij ons binnen laten zijn. Dan kunnen we het allemaal keurig netjes verwerken. Nou, exact 7 minuten voor het verstrijken van de deadline sprak Marianne uit Nootdorp de voicemail in. En ze vraagt om een nummer van NSYNC. En daar ga ik even over op het Engels, want this request is for a special friend, zegt Marianne uit Nootdorp daarbij. This I promise you.

Special request van Marianne from Nootdorp voor een special friend. En die special friend die woont in het buitenland. Vandaar dit nummer van de boyband uit de Verenigde Staten. Muziek uit 2000 was dit. NSYNC. Dan pakken we nog even de verjaardagskalender erbij. Er zijn natuurlijk al meerdere mensen langsgekomen die vandaag jarig zijn. Zijn er dan ook nog jarigen die we uit de muziekwereld kennen? Jazeker. Vicky Leandros is 77 jaar geleden geboren op 23 augustus op het Griekse eiland Corfu. En waar werd ze mee bekend? Nou, onder andere met dit nummer, Après toi.

Vicky Leandros, van harte gefeliciteerd met uw verjaardag op 23 augustus. 77 jaar jong is ze vandaag geworden. En ja, ze was nog veel jonger natuurlijk toen ze winnares werd met dit nummer van het Songfestival. En dat was in 1972. En deze klanken betekenen dat we alweer aan het eind van het tweede uur van Muziek van Alle Tijden zijn beland. Het zondagse verzoekplatenprogramma van Radio West. Kees Huurbeer, dankjewel voor de technische ondersteuning. Straks, na 12 uur, dan geen Franstalige muziek, maar natuurlijk een live verslag van de derde eredivisiewedstrijd van ADO Den Haag. Om 11:15 dan beginnen ze al tegen Go Ahead uit Jim van der Del en Gert Barnhorn. Die doen natuurlijk rechtstreeks verslag van misschien wel de eerste punten die ADO Den Haag haalt in de eredivisie. Nou, we gaan het allemaal meemaken hier live op Radio West. Muziek van Alle Tijden is er elke zondagochtend van 10 tot 12 uur. En in de herhaling van 5 tot 7 uur. Ik wens u een heel fijne dag.

0: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Hey Raymond!
6: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Wee-hoo! Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
9: Van Uffelen, Das Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
10: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem. Zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp, kennis van kracht.
9: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
11: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
12: In Roelof Arendsveen en Oude Aarde is het 19 graden. Het is droog, periode met zon, bij een noordwestenwind, kracht 3.
13: Op 89.3 FM, DAB+, en overal online. Dit is Radio West.
14: Goedemiddag, het is 12 uur. Ik ben Jolanda Baaiens met een overzicht van het regionieuws. Een automobilist is gisteravond op de N470 bij Pijnakker van de weg geraakt en daarna is hij vandoor gegaan. De auto botste tegen een verkeersbord en kwam zwaar beschadigd achter een geluidswal tot stilstand. Een deel van natuur- en recreatiegebied Madestein in Den Haag blijft voorlopig afgesloten en dat komt omdat er risico is op opvallende bomen. De gemeente gaat de bomen eerst controleren voordat het gebied weer open gaat. En tot 25 september wordt gewerkt aan de verkeerslichten op de kruising van de Bezuidenhoutseweg en de Prins Klauslaan in Den Haag. De weg blijft tijdens het werk open, maar vooral in de spits kan vertraging ontstaan. Er worden daarom ook verkeersregelaars ingezet. Tot zover de hoofdpunten uit de regio, nu het overige.
15: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden. De verdachte is vanochtend aangehouden en zit vast. De politie wil niet zeggen of het een man of een vrouw is. En ook wil de politie niet kwijt wat de relatie is tussen de overleden bewoner en de verdachte. Ook in Australië is nu vogelgriep vastgesteld bij een zoogdier. Een dode pelsrob blijkt te zijn bezweken aan de dodelijke variant H5N1. Het dier werd gevonden aan de kust ten zuiden van Adelaide. Eerder was al vogelgriep vastgesteld onder een populatie zeeolifanten op een eiland tussen Australië en Antarctica. Tot voor kort kwam H5N1 in Australië niet voor. Maar 3 maanden geleden werd het virus toch gevonden in een dode vogel. In het land is grote bezorgdheid dat er vele unieke dieren slachtoffer kunnen worden van het virus. In de Amerikaanse staat Nevada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand bij Reno. Het vuur is sinds gisteravond 4 keer zo groot geworden. Brandweerlieden proberen de woonwijken in het noorden van Reno te beschermen. Zeker 3000 mensen moesten hun huis uit. Zandvoort maakt hierop voor de Nederlandse Grand Prix die over 2 uur begint. De pole position is voor Lando Norris. Achter hem starten George Russell en Kimi Antonelli. Max Verstappen begint op plek 7. De Nederlander is wat ziekjes. Hij heeft naar eigen zeggen niet veel energie, maar denkt dat het geen invloed heeft op zijn prestatie. Verstappen won de Dutch Grand Prix 3 keer. Het is de laatste editie van het race-evenement in Nederland. En het weer, stapelwolken, afgewisseld met zon. In het noorden nog een bui, in de rest van het land droog. Het is 18 graden aan zee tot 22 in het binnenland. Morgen begint zonnig, later wolken en dan zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: En na de reclame, Radio West Sport. Meer nieuws, blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
16: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
17: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
16: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
18: Hey, Remol!
17: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
19: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
20: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
21: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
22: Reis weer met Golden eSIM.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
21: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
22: Reis weer met Golden eSIM.
23: Sport.
24: Dit is Radio West.
25: Een hele goede middag. Welkom vanuit de Adelaarshorst, waar ADO Den Haag straks over een klein kwartier gaat starten tegen Go Ahead Eagles aan de Vetkampstraat. Een van de mooiste stadions misschien wel van Nederland. Het ademt de voetbalsfeer die je zo graag wil meemaken, waar je zo graag bij wil zijn. Kort op het veld, midden in een woonwijk. En dan zie je al van veraf die grote lichtmasten staan. Dan ga je door een paar mooie straatjes en dan kom je daaruit bij het stadion dat de afgelopen jaren steeds groter en groter geworden is. Er is volop uitgebouwd, terwijl we hier een mooie traditie voorbij zien komen. Een meter of 10 onder ons komt de Adelaar voorbij. Die gaat zometeen een stuk vliegen hier door het stadion heen. En dat betekent dat we daarna gaan starten aan het duel tussen Go Ahead Eagles en ADO Den Haag. Om 11:15 is de aftrap. Kijk nu gelijk even naar de opstelling van ADO. Zie ik daar 3 wijzigingen ten opzichte van afgelopen week. Dat betekent dat Raterink gaat starten aan de rechterkant. De rechtsback die gehuurd wordt. Hij viel vorige week in. Mag nu dus vanaf minuut 1 laten zien wat hij kan. Gaat ten koste van Baam. Dat betekent dat Hokker, die vorige week rechtsback stond, naar de as gaat in het centrum naast Pascal Mulder. Kijken we verder voorin, zien we op links geen Ilai de Ruiter, maar Nigel Thomas. Dat betekent dat er iets meer snelheid en iets meer dreiging qua actie momenteel een voorkeur krijgt boven de ruiter. En in de punt van de aanval zien we Eduardo niet geflankeerd met bal, maar met een min of meer aanvallende middenvelder, Evan Rottier. Die zal iets controlerender spelen als Bal dat vorige week doet. Althans, dat zijn de verwachtingen voor wat betreft nu. Straks om 11:45 gaan we er goed voor zitten. Go Ahead Eagles, ADO Den Haag. Je mist niks hier bij Radio West, maar eerst muziek uit de jaren 80.

0: Trina and the Waves, Walking on Sunshine. Welkom in de Adelaarshorst. Dat is Engels en Nederlands door elkaar. En dan zit ik te denken, wat zou Adelaarshorst in het Engels zijn? Nou ja, dat is een letterlijke vertaling. Dat hoeft ook niet, want het is een naam. En daar zijn wij nu. En die Adelaar zien wij hier een meter of 30 onder ons. Hij zit keurig op een stukje hout bij een car die is meegenomen door zijn begeleider. En ze zijn in afwachting van de spelers van ADO Den Haag die in de catacomben klaarstaan aan beide kanten. Wordt er veel sfeer? Of is er veel sfeer zichtbaar? ADO heeft een prachtig mooi doek meegenomen met groen en rood. En ik denk dat de spelers opkomen, hè?
1: Ja, daar lijkt het wel op. We zien weinig met alle supporters die op dit moment op gaan staan. Het is heel erg druk in de Adelaarshorst. Je zei het eerder al, misschien wel het mooiste stadion van Nederland. Daar aan de Vetkampstraat. Met een ontzettend goede sfeer. En natuurlijk ook iconische lichtmasten hier in Deventer. Waar inderdaad een prachtig spandoek is, hoor. Met het rood, groen en wit. Het wat oudere bekende logo van ADO Den Haag. Daar aan de andere kant natuurlijk het rood met geel van de thuisploeg. Heel veel vlaggen meegenomen. Daar heel erg druk aan de linkerkant van het stadion. En nog altijd geen spelers. Dat gaat niet al te lang meer duren. Nou, sterker nog, er zijn ze al. Dan zien we dan de elf van ADO Den Haag. Eerder al benoemd. En ook de elf van Go Ahead Eagles met een wijziging in de punt. Daar is keuze voor Jozef Eusting. Was de trainer van Go Ahead Eagles heel erg blij mee. Hij zet daar vandaag geen Stefan Sigurdarsson neer. Maar hij kiest voor een andere man in de aanval. Dat is Victor Edvardsen, of Erik Vlathaker moet ik zeggen. Vlathaker. Dus de man om in de gaten te houden voor de defensie van ADO Den Haag. Die het zwaar had tegen FC Groningen vorige week. Vier doelpunten tegen. ADO wist maar één keer te scoren. Daar waar het tegen AZ in speelronde 1 toch best aardig ging. Was het vorige week, Jim? Jij was erbij bij die wedstrijd. Ja, eigenlijk niet heel veel positiefs om terug te blikken.
0: Ja, naïef is het woord wat eigenlijk het meest overheerste na afloop. En dat kwam omdat ADO haar eigen spel wilde spelen. Haar eigen identiteit onder Robin Peter ook tegen Groningen wilde laten zien. Alleen Groningen kon dat zo eenvoudig afstraffen. Dat was echt een kind in een snoepwinkel. Het kon alles doen, met name op het middenveld. En ja, daar komt het woord naïef genoeg vandaan. Omdat je toch zou denken dat een ploeg als ADO absoluut haar kracht wil gebruiken. En dat is de snelheid en pressing, maar ook wel binnen de realiteit dat je een niveau hoger speelt. Dat je niet al te veel ervaring in de ploeg hebt. Dat je tegen een goed spelend Groningen, want dat is echt een prima ploeg hoor, speelt. En als je dan daarbij kijkt naar de wedstrijd die ze een week eerder speelde tegen AZ, waarin je dat wel zag. Jij was daarbij. Ja. Dan komt gauw dat woord naar voren. Die drie wijzigingen zijn dan ook niet bijzonder gek. Rotier is meer een loper die wat meer in een controlerende rol kan spelen. Dus hij kan het middenveld versterken, maar ook onder de spits staan. De spits vandaag is Yannick Eduardo. Op links heb je Nacho Thomas die goed inviel tegen AZ. We hadden eigenlijk wel gedacht dat hij vorige week tegen Groningen ook zou invallen. Toen bleef hij op de bank. Hij heeft wel de snelheid en de actie en hij blijft dat ook voortdurend doen zoals je het graag ziet bij een buitenspeler. Dat viel bij de Ruiter vorige week wat tegen. Zijn acties kwamen er niet echt uit. En achterin staat er nu eindelijk een rechtsback op de plek waar een rechtsback moet staan in plaats van dat er een gelegenheidsrechtsback staat. En die gelegenheidsrechtsback heet Hokker, wordt gezien als de beste centrale verdediger. En die kan je nu weer in zijn kracht gebruiken centraal achterin naast Pascal Mulder. Dus eigenlijk logische wijzigingen aan de kant van ADO Den Haag waar nu gelijk de overtreding wordt gemaakt op Jan Zornboerek. Die kort op de bal zat. Gelijk de bal afsnoept. En nu een vrije trap krijgt. Een meter of 10 over de middenlijn. In het voordeel dus van ADO. En Kilo gaat die bal nemen.
1: 15 seconden onderweg in de Adelaarshorst. Go Ahead Eagles tegen ADO Den Haag. Met inderdaad Van Michem daar net buiten de middencirkel. Die de vrije trap zal gaan nemen. Heeft naast zich Juro Kilo staan. Misschien wordt het kort. Maar er staan ook 6 spelers van ADO rand 16. Dat is inderdaad waar hij heen gaat. Rotier legt hem vervolgens terug. Wat meer naar de linkerkant. Daar geen speler van ADO Den Haag die de bal over kan nemen. Maar Go Ahead Eagles weet er weinig mee te doen. Dat betekent dat Silla de bal weer teruggeeft. Via Van Michem terug naar de linkerkant. Silla, diepe bal in de richting van Rotier. Met zijn rug naar de goal op de rand van het 16 meter gebied. Samengespeeld met Yannick Eduardo. Maar dan is er uiteindelijk gevlacht voor buitenspel. En gaat de hele aanval niet door. Komt daar de vrije trap voor de thuisploeg. Go Ahead Eagles in de wedstrijd tegen ADO Den Haag. Dus Go Ahead Eagles dat een goede start kent van het seizoen. Het won ruim van Willem II met 4-1. En vorige week een knap gelijkspel in de Kuip. Na een 2-0 achterstand.
0: Het tekent ADO voor volgende week, denk ik.
1: 2-2 in de Kuip.
0: Ja, ja,
1: dat denk ik ook wel, ja.
0: Namen terugkomen inderdaad van die 2-0 achterstand. Uitvak, ramvol hier in Adelaarshorst. We zagen zojuist ook een mooi spandoek met rode en groene A3 papieren eromheen. En dan een mooi spandoek van het logo van ADO Den Haag. Dat nu teruggedrongen wordt als Silla helemaal terug moet naar Hokke. Hokke terug moet naar de man van de wedstrijd vorige week, Kilian Nikiema. Die heeft er echt meer dan 5-6 uit weten te houden. Hoog druk van Go Ahead Eagles. Onder andere van de spits die dat doet. Dat is Victor Edvardsen. En dan kan ADO eruit met Daryl van Michem. Die vandaag voor het eerst na heel lang wachten in zijn eigen ontworpen shirt mag spelen. Het was de bedoeling om dat vorig jaar te doen. En het is uiteindelijk niet gelukt. Hij gaat het vandaag doen, spelen in het shirt wat hij zelf gemaakt heeft. Als Go Ahead Eagles weer de bal heeft aan de rechterkant met Lindhorst. Lindhorst kiest voor de weg terug naar de rechterkant. Naar Samsted. Samsted terug naar doelman Houk. En Houk opent hem dan aan de linkerkant bij Kramer. Die dribbelt in. Kramer naar Dean James. James terug weer naar Kjetil Houk. Dat is de doelman. En die blijft rustig. Tikt dat eigenlijk in een driehoekje uit als Rottier jaagt. Maar Go Ahead Eagles laat zich niet gek maken door het druk van ADO Den Haag. Terug naar Houk. Eduardo staat erbij. Springt wel, maar kan de bal niet aannemen. Dan is de afvallende bal voor Rottier. Nigel Thomas voor het eerst in stelling gebracht. Moet dan zijn actie maken. Doet hij goed. Is er voorbij. Nu voorgeven naar Kilo. Kan er net niet bij.
1: Bal gaat over de zijlijn. Het is een inworp voor ADO Den Haag. Goede aanval. Zoals achteruit vanaf de linkerkant daar voor het uitvak. Waar de nodige supporters dus aanwezig zijn. Wordt een mooie vlag gezwaaid. Verder laten de supporters van ADO goed van zich horen. Aan de andere kant is het wat stiller bij de harde kern van de Go Ahead Eagles. Ook omdat de bal daar nog niet in de buurt is. Inworp genomen door Silla bij de korte paal. Is het de bedoeling dat Thomas de bal op komt halen. Uiteindelijk wordt eruit verdedigd. Wel over de achterlijn. Komt daar een hoekschop voor ADO Den Haag. Betekent dat Kilo die zometeen gaat nemen daar aan de linkerhoek van het veld. Gaat Silla weer naar achteren. En zijn er spelers van ADO. Een stuk of 6 die zich gelijk melden in het 16 meter gebied. Met daar onder andere Zamburek op het middenveld natuurlijk. Rottier en ook Pascal Mulder. Kilo gaat de hoekschop trappen. Doet hij laag. Het is misschien een variantje, maar niet heel goed uitgevoerd. Afvallende bal halverwege het veld voor Hokke. Is wat slordig, lijkt de bal in te leveren. Maar ADO heeft hem alweer terug aan de linkerkant van het veld. Teruggebracht voor de pot. Eduardo die niet kan koppen. En Go Ahead Eagles dat ermee vandoor gaat. Balbezit nu voor de thuisploeg. En dus de druk van ADO overleeft. We zijn ondertussen 4 minuten onderweg in de Adelaarshorst. Maar het staat nog altijd 0-0 bij Go Ahead Eagles tegen ADO Den Haag.
0: De wedstrijd Go Ahead Eagles ADO Den Haag wordt met extra belangstelling gevolgd door de supporters van ADO die shirts sparen. En ik zal je uitleggen waarom. Vorig seizoen heeft Daryl van Michem dit shirt waar ze in spelen ontworpen. Maar hij wijkt af ten opzichte van vorig jaar.
1: Oh.
0: Vorig jaar stond namelijk op de borst, op het moment dat ADO erin wilde gaan spelen, ADO Groen als sponsor.
1: Oh ja.
0: Vandaag staat daar Zelesta als sponsor. De sponsor die je ook normaal gesproken op de shirts bij ADO Den Haag zien. Maar de supporters konden destijds in een oplage van slechts 500... het shirt kopen waar ADO Groen op de borst staat.
1: Ja.
0: En nu gaan die verzamelaars natuurlijk op zoek naar dit shirt met Zelesta erop. En de vraag is, en die ga ik zo meteen aan de commerciële afdeling van ADO stellen, want die zitten achter mij, of dit shirt ook in de fanshop komt en of deze ook weer in een beperkte oplage te koop zal zijn. Het shirt met ADO Groen aan de voorkant, dat is een uniek shirt, want daar is nooit in gespeeld. En als je dan over een paar jaar een supporter of een verslaggever die shirts spaart ziet in een filmpje, zal hij ongetwijfeld dat shirt van het rek halen, want dat is een shirt met een verhaal.
1: Nou ja, dat is wel mooi met de gaten te houden dit. Ja, dat is voor de shirtverzamelaars mooi om te zien inderdaad. Het is het nieuwe sponsor van ADO die op de borst prijkt. Sowieso een fraai tenue. Daar hebben we het vorig seizoen natuurlijk ook over gehad. Het was een bijzondere avond daar met dat shirt dat uiteindelijk niet gedragen werd. Omdat het een eventuele kampioenswedstrijd kon zijn voor ADO Den Haag in de keukenkampioendivisie. Het shirt dat nu dus voor het eerst gedragen wordt in Deventer. 5,5 minuten onderweg in Deventer waar Go Ahead Eagles speelt tegen ADO Den Haag. En laatstgenoemde ploeg de bal heeft met Kilian Nikiema. Via Hokke gaat de bal naar links. Daar is het Sekou Silla halverwege de helft van ADO Den Haag. Terug naar de centrale verdediger die op alle posities kan spelen zo bijna. Vroeger op het middenveld centrale verdediger waar hij nu staat. En links en rechtsback heeft hij ook gehad bij ADO Den Haag. Maar Milan Hokke staat nu op de plek waar hij toch het sterkst is. Als Van Michem de bal inlevert. Het was de zoektocht naar de linkerkant. Het komt niet helemaal lekker uit. En dan kan Go Ahead Eagles overnemen. Doet het aan de linkerkant van het veld. Daar uiteindelijk de voorzet die geblokt wordt van Dean James. Gaat de bal weer terug. Even naar Meulensteen. Meulensteen met bewegingen gaat naar binnen. Vindt vervolgens Pascal Mulder. Kan Ado er misschien uit met Eduardo. Gaat daar met een lange rush richting de middenlijn. Wordt in de weg gezeten door een van zijn tegenstanders. Mag wel doorgaan en brengt de bal bij Silla. Linkerkant van het veld. Daar heeft Ado nu de bal met Kilo. Die hem terugbrengt naar Pascal Mulders. En gaat de bal naar rechts. Tikt Ado de bal even rond. Is er rust in de tent?
0: Het antwoord is bekend. Dit shirt zal ook in de fanshop te koop zijn. Niet meer in beperkte oplagen zoals vorig jaar.
1: Oh, dan wordt die geld waard.
0: Nou, deze is gewoon normaal koopbaar. Maar die 500 van vorig jaar, waar dus nooit in gespeeld is, die zijn op. Dus die gaan zo meteen uniek worden.
1: Helder.
0: Als Nikema de bal heeft, hij speelt vandaag in het groen. Oeh, levert hem heel makkelijk in. Dat is slordig van hem. Dus moet Ado gelijk omschakelen. Ligt er veel ruimte aan de linkerkant. Wordt ook gevonden bij Soerai. Soerai lepelt hem het 16 meter gebied in. Wie kan daar koppen? Nou ja, daar kunnen er twee koppen, maar dat doen ze de verkeerde kant op. En uiteindelijk is het Flataker die de bal niet lekker kan aannemen. Hij zocht daar Edvardsen, maar die vond hij uiteindelijk niet. En dan komt Ado door een slordige inspeelpaas van Nikema goed weg. Als Go Ahead Eagles nog altijd de bal heeft met Meulensteen. Meulensteen kan hem op links kwijt bij Edvardsen, die even uit positie is. Dan terug naar Kramer. Kramer naar de rechterkant, naar Samsted. Samsted die wordt eigenlijk vrijgelaten in de opbouw. Weinig druk van Nigel Thomas. Geeft de bal breed naar de rechterkant. En dan de lange crosspaas van achteruit. Wie gaat er achteraan? Het is Raterink. Die krijgt hem niet bij Van Michem, omdat Dean James ertussen zit. Maar ook de bal van Dean James richting de voorwaartse richting is slordig. En dus kan Ado overnemen met Nikema. Een metertje of twee buiten het 16 meter gebied. Geeft hij hem lang naar Rottier. Die verliest het kopduel. En dus kan Samsted overnemen namens Go Ahead Eagles. En springt de trainer van Go Ahead Eagles, Jozef Oosting, van zijn bank af. En die schreeuwt wat. Is niet tevreden met hoe het eruit ziet bij Go Ahead Eagles. Terwijl aan de andere kant Robin Peter rustig zit.
1: Zoals we hem kennen. Eigenlijk nooit echt in paniek of iets dergelijks. Ook als je hem spreekt over de eerste twee wedstrijden. En over misschien wel tactische wijzigingen die gebracht moeten worden. Blijft vasthouden aan wat hij doet. Aan waar hij in gelooft. Wat hij vorig jaar heeft gedaan. Dat is dus ook iets wat hij bij zich houdt. Het is Hokke nu aan de bal. Namens de ploeg van Robin Peter. ADO Den Haag dus. Over de linkerkant. Nigel Thomas gaat naar binnen. De rush naar voren. Op de achterlijn bijna staat hij nu. Probeert dan te kappen naar binnen. Terug naar achter even. Hokke. Hokke met de voorzet. Hokke bereikt daar geen even Rottier. Bal gaat over de zijlijn. Dat betekent dat er inworp komt voor de thuisploeg. Dat gebeurt allemaal in de 9e minuut van de wedstrijd. Nog altijd geen doelpunten gezien in de Adelaarshorst. Nog altijd ook geen echte grote kansen, mogelijkheden gezien. Dus is het tijd dat ADO Den Haag misschien wel eentje gaat creëren als Mulder en Kilo elkaar in de weg lopen. Een botsing is daar. Beide gaan naar de grond. Heeft geen gevolgen, want de bal schiet over de zijlijn. Komt daar de inworp opnieuw voor de thuisploeg. Met Dean James die hem gaat nemen. Doet hij halverwege de eigen helft. Aan de linkerkant met de rust. Even omdat er geen spelers vrij staan. Komt hij alsnog. Is daar de druk van even Rottier. Wordt de bal direct lang naar voren getrapt. En opgevangen door Milan Hokke. Haastig. Paniekerig lijkt het wel naar voren. Weet dan vervolgens geen ploeggenoot te vinden. Is de Go Ahead Eagles dat weer overneemt. Balbezit is daar achterin. We zitten in minuut 10 van de wedstrijd. Nog altijd geen doelpunten.
0: Kramer dribbelt in aan de linkerkant. Wil hem meegeven aan James. Die vertrekt. Maar daar gaat de bal niet naartoe. Want hij gaat via de rechterkant naar Samsted. Samsted dan weer terug naar Lindhorst. Lange bal naar Dean James. Neemt hem aan met het hoofd. Maar dat doet hij achter de zijlijn bij Raterink. Dus geeft de scheidsrechter meneer Van der Eijk een inworp aan ADO Den Haag. Meter of 10 voor de middenlijn aan de rechterkant. Gaat ADO dat doen, maar ze zijn hem snel kwijt. Dit is aardig gespeeld van Go Ahead Eagles. Daar komt de mogelijkheid afleggen naar wie? Ja, ze zoeken daar Soerai. Die wordt niet gevonden. Wordt er wel een corner toegekend aan Go Ahead Eagles? Nee, de fans achter de goal van Nikema, de harde kern, wil dat wel, maar krijgen het uiteindelijk niet, omdat hij hem toch echt net voor de lijn in zijn armen wist te pakken. ADO nu met de opbouw. Kilo. Kilo naar Mulder. Die eventjes vanuit het 5 meter gebied van Nikema vertrekt. En nu in kan dribbelen naar de middenlijn. Het wordt Van Michem. Van Michem terug naar Kilo. Kilo dan naar Hokke. En dan over de linkerkant naar Silla. Silla en Nigel Thomas staan bij elkaar. Thomas wordt niet gevonden. Zamburek wel. Die staat op het middenveld naast Kilo. Die gaat lopen. Kan hem niet kwijt. Loopt zichzelf eigenlijk vast. Dat vind ik dan zonde. Want dan kan je beter de bal het werk laten doen. En het tempo erin houden. In plaats van dat je rondjes om jezelf heen gaat draaien. En hem uiteindelijk toch terugspeelt naar Kilo. Hokker begrijpt dat wel. Die geeft hem gelijk aan Thomas. Thomas met aan de linkerkant wat dreiging. Hij steekt hem door. Naar Rottier is het te belopen. Het antwoord is nee. En dus een doeltrap voor Kjetil Houk, doelman van Go Ahead Eagles. Waar we op de bank Nick Marsman zien zitten. Die heeft een verleden bij ADO Den Haag. Heeft daar een half jaar gespeeld. Niet heel veel wedstrijden gespeeld overigens. Maar hij heeft wel onder contract gestaan bij ADO Den Haag. En hij zit daar op de bank. Kijken we of we nog andere bekenden op de bank zien. Nou, het antwoord is nee. Natuurlijk in het verleden hier wel bekenden uit Den Haag gezien. Onder andere Thomas Verheid heeft hier in de punt van de aanval gespeeld. En ook Randy Wolters. Die in de tijd dat hij naar ADO kwam eigenlijk werd geruild met Luciano Marengo. Die vertrok toen naar Go Ahead Eagles. En Wolters kwam voor een half jaar naar Den Haag toe. Ook hij heeft zijn hart verloren aan Go Ahead Eagles. Laatst op de open dag was hij nog een van de aanwezige artiesten / gasten. En ook hij komt graag hier in Deventer als ADO er nu goed uitkomt. Met Silla over links naar Nigel Thomas. Die kan de middenlijn oversteken met twee man in zijn rug. Dat lukt half, gaat naar de grond. Scheidsrechter vindt dat niks. Dean James vertrekt dan. En daar ligt heel veel ruimte. Als James hem uiteindelijk aflegt aan Soerai. Soerai, buitenspelscheids. Dat mag wel gezien worden. Wordt niet gevlacht. Dus kan Go Ahead Eagles doorgaan. Dit is een steekballetje naar een van die aanvallers. In dit geval naar Tengstedt. Maar die kan het niet binnenhouden. Dus een doeltrap voor Nikema. Ik had het idee, we zien hier de herhaling. Nee, het was de voet van Mulder. Ik dacht dat het de voet van Tengstedt was, maar het was Mulder. Ja, en van een voet van ADO kan een speler van Go Ahead Eagles niet buitenspel staan.
1: Doeltrap is er die genomen gaat worden door Milan Hokken. Nee, laat hem toch aan Nikema met de lange trap naar voren. Eduardo probeert daar het kopduel te winnen. Krijgt de bal vervolgens bij Evan Rottier. Rottier naar de linkerkant. Nigel Thomas in balbezit gaat er overheen. De linksback, Sekou Silla, wordt nu ook bediend. Silla met de voorzet. Eduardo met de kopbal. Ja, kan hem niet echt richting de goal koppen. Dat betekent dat het aan Silla is om de bal opnieuw terug te brengen. Uiteindelijk is de bal over de achterlijn geweest. Dat betekent dat daar de doeltrap komt voor Houg, de doelman van Go Ahead Eagles. En dan laat hij hem wel aan de aanvoerder. Die deze week verlengde zijn contract tot medio 2029. Go Ahead Eagles, hij trapt de bal nu richting Houk. En dan gaat ADO direct weer door met druk zetten. Evan Rottier is een van de mannen die dat doet. Ook Eduardo, het levert balverlies op voor Go Ahead. ADO heeft de bal dus terug met Kilian Nikema. Staat op de rand van zijn eigen 16 meter gebied. Paast hem even naar voren naar Pascal Mulder. Kilo komt hem halen. Dan is het vervolgens het balbezit met Zamburek. Zamburek terug naar Pascal Mulder. ADO tikt de bal even rond. Gaat langzaamaan richting de helft van Go Ahead Eagles. Daar is het Kilo in de middencirkel. Kilo die de midlijn over probeert te steken. Althans, blijft lang aan de bal. Had hem eerder kunnen pasen naar Hokken, wat hij nu alsnog doet. En Hokken kiest nu lang voor de rechtsback, Raterink. Raterink in de richting van Miegemiet. Wat gelukkig houdt die bal bezit, gaat naar binnen. Raterink kan niet uithalen, dus weer terug naar Milan Hokken. Hokken dan naar de linkerkant. Daar is het Nigel Thomas. Thomas met de bal 16 meter gebied in de handen van de doelman van Go Ahead Eagles. Ook deze aanval levert niets op.
0: Wel het duimpje van Eduardo naar Nigel Thomas. Die wat probeert vanaf de linkerkant. Dit was een lage bal. Eenvoudig voor een van die centrale verdedigers bij Go Ahead Eagles, Derksen. Derksen moet ik zeggen, die dat samen achterin oplost met Joris Kramer, de aanvoerder. Als Tengstedt eventjes uit positie is, komt de bal halen, min of meer op eigen helft. Vindt dan Kramer op links. Voor hem staat Dean James met aan hem gekoppeld Van Miechem. Het is James die hoog staat. Daardoor moet Van Miechem mee terug. Raterink is gekoppeld aan Soerai. En dan probeert Go Ahead Eagles het aan de rechterkant. Als Nigel Thomas eventjes het bos ingestuurd wordt. En hier een aanval komt met Edwardsen. Die de overtreding maakt op Silla. Tikt hem op zijn hakken. Grensrechter Fickert attendeert daar scheidsrechter Van Eikel. En die neemt het signaal over. Dus een vrije trap. Vaar Den Haag in de 16e minuut. Iets meer dan een kwartiertje dus gespeeld hier in een vol stadion. Kijk ik eventjes omheen. Politie links achter ons. Jou,
1: moet oppassen.
0: Zit helemaal vol, hè?
1: helemaal vol. Zeker hier aan de linkerkant met die staantribune waar het echt volgepakt staat. Zoals je dat ook kent van Midden-Noord, waar het natuurlijk ook altijd vol is in het stadion van ADO Den Haag zelf. De lichtmasten staan aan trouwens. Het is gewoon vroeg op de middag, maar dat is nodig blijkbaar. Als Go Ahead Eagles de aanval opzoekt over de rechterkant. Langzaamaan richting het 16 meter gebied van ADO. Waar de bal de voorzet eruit wordt gehaald door Zamburek. Maar hij weet geen ploeggenoot te vinden. Dus het Go Ahead Eagles dat in de middencirkel de bal zit heeft. Ruimte is daar aan de linkerkant bij Team James. De linksback van Go Ahead Eagles. Maar het is Joris Kramer, de aanvoerder van de thuisploeg. Die de bal krijgt aangespeeld. Mulder opnieuw of Kramer opnieuw. Kramer. Draait ook even om zijn as heen, heeft daar in zijn van Go Ahead Eagles. Maar het is Joris Kramer, de aanvoerder van de thuisploeg, die de bal krijgt aangespeeld. Mulder opnieuw of Kramer opnieuw. Kramer draait ook even om zijn as heen, heeft daar in zijn rug de spits van ADO Den Haag.

0: Dat is het signaal wat men dan krijgt. Ik vind dat die ruimte er ook wel moet zijn voor spelers. En het heeft voor hem ook overigens geen consequenties, want hij speelt gewoon. En heel eerlijk, de trainer heeft zich op 3 plaatsen ook wel aangepast. Heeft aangegeven dat Waam de concurrentiestrijd aan moet gaan met Hokken. Betekent dat hij dus vanaf nu Hokken wel als linker centrale verdediger ziet en gaat gebruiken. Heeft ook weer te maken met de komst van Ratering, die natuurlijk als rechtsback nu kan starten. Dat kon vorige week fysiek nog niet, heb ik me laten vertellen. En Rottier vult die rol ten opzichte van Bal anders in. Komt ook vaak naast Eduardo, maar maakt denk ik, als je de kilometerteller na afloop afleest, meer meters dan Bal. Ja, en dat is nodig. Zeker vorige week was dat nodig. Omdat Kilo en Zamburik echt heel kort voor de verdediging speelden. Waardoor er een heel groot gat op het middenveld was. En daar kon Groningen heel vrij spelen. En nu staat het wat dat betreft positioneel net even wat anders. En gaat het tot dusver ook veel meer gelijk op. En vorige week was het echt, ja, had het een hele grote uitslag kunnen zijn als je geen Nikema op doel had gehad.
1: 18 minuutjes op de klok die hier in het stadion een beetje is weggestopt. Daar in de rechterhoek. Wat laag, dus het is even zoeken als je de plek niet kent. Daar staat nog altijd 0-0, want dat is de tussenstand bij Go Ahead Eagles tegen ADO Den Haag. Nog geen echte grote mogelijkheden gezien in dit duel. Dat betekent dat het een beetje voortkabbelt. Nou, dat is wat overdreven, maar echt spectaculair kan je de eerste helft van de eerste helft ook weer niet noemen. Als ADO de bal heeft, had aan de linkerkant, nee toch heeft, met Zamburek, de nummer 8 van ADO Den Haag. Gaat de bal naar Silla en Nigel Thomas is er ook in de buurt. De druk is er wel van Go Ahead Eagles. ADO speelt zich er tot vooralsnog aardig onderuit. Is het Hokken die kiest voor Nikema. Die ziet daar de ruimte aan de rechterkant bij Ratering. Neemt hem aan. Ratering gelijk onder druk gezet. Dat is nu het spelletje van Go Ahead Eagles om ADO onder druk te zetten en van de bal te krijgen. Nikema naar Juho Kilo. Kilo weer terug naar Nikema. Je bent aan het wijzen.
0: Ja, nee, ik ben aan het tellen. Go Ahead Eagles speelt nu met 6 man op de helft van ADO. Als ADO de bal bij Nikema heeft, betekent dat ze er kort op zitten. En dat ze ADO eigenlijk al heel vroeg willen storen. Als Eduardo snel een vrij trap neemt, steekt dan Rottier weg. Tweede paal staat van Michem. Daar komt dan de Ratering. Alleen de bal van Rottier is niet goed. Resulteert wel in een corner. Die gaat ADO nemen met Kilo. Die zich daar in de hoek gaat melden. In de hoek waar het uitvak zit. Dat chockvol zit. Tot boven aan de nok aan toe. En het signaal van Kilo gegeven wordt waar de bal gaat komen. Lengte heeft ADO met Mulder en Eduardo. Hokker blijft achterin. Hetzelfde geldt voor Silla. En ook Nigel Thomas blijft wat teruggetrokken als daar de bal is. Er wordt gekopt door Mulder. Maar dat doet hij in de voeten van Go Ahead Eagles. En die komen er dan gauw uit. Lange bal naar een van die aanvallers. En die combinatie, kan hij hem dan wegsteken? Nee, want dat is buitenspel. Duurt wat lang. Als dan Dean James in één keer achter de laatste linie opduikt. James geeft hem voor richting Tengstedt. En die bal wordt er door Ratering uitgehaald. Maar levensgevaarlijk, die Dean James. We kennen zijn broer nog, Denzel. Speelde bij onder andere Noordwijk en ook Sparta, waar hij bijna niet gespeeld heeft. Hebben snelheid, zitten op hardlopen. En hij dook opeens achter de laatste lijn van ADO op. Ratering zag dat, liep mee en voorkwam dat de voorzet uitkwam bij Søren Tengstedt. Maar moest daar wel alle zeilen voorbij zetten. Nu dan de corner voor Go Ahead Eagles met Matisse Suray. Rechtspoot, legt de bal klaar, indraaiende bal. Daar komt Nikema, bokst hem weg. Legt hem wel klaar voor Alfons Semstedt. Die hem dan het 16 meter gebied in probeert te schieten via Nigel Thomas. Komt de bal op links bij Touray, de man van de corner. Die schiet hem naar de tweede paal. Daar is wat ruimte, Rottier werkt weg. Afvallende bal, Beuk. Dat is niet helemaal reglementair, denk ik. Maar de scheidsrechter laat het voor wat het is. De VAR is Ruperti. Het was een beuk van Mulder. Volgens mij tegen Meulensteen aan. Maar die beuk werd gegeven voordat hij de bal raakte. Dus dan krijg je, wat is er eerst? Maar inmiddels maakte de scheidsrechter een gebaar. En zegt hij dat er niks aan de hand was.
1: Nee, geen overtreding. Veel te licht van Pascal Mulder.
0: Beetje zwanger is ook zwanger, hè?
1: Ja. Dan is het helemaal geen overtreding. Het is toch gewoon een fair kopje wel. Gaat naar de bal. Hij heeft wat snelheid, dus het is logisch dat hij harder aankomt dan zijn tegenstander die daar niet staat. Dus Go Ahead Eagles gewoon verder speelt. bal kwijt is. En ADO misschien kan gaan counteren. Ja, daar gaat het niet snel genoeg voor. En Go Ahead Eagles zet ook wel heel erg goed druk. Heeft dan nu de ruimte. 20 meter bij de goal vandaan. Dit is een goede aanval. Komt er ook een doelpunt uit? Nee, nog niet in ieder geval.

0: Zandbuurk werkt weg. Maar je voelt hier in het stadion dat Go Ahead Eagles meer aan het drukken is richting de goal van Kilian Nkema. Als er een inworp blijft staan, daar aan de rechterkant met Sempstedt, en gaat nemen. We zien ook in de herhaling even een voorzet vanaf de linkerkant. Dus de inworp is genomen. ADO even alle hands aan dek heeft. Het is balverlies gelijk met Eduardo die hem overneemt namens ADO. Eduardo lang aan de bal. Terug naar Nkema. Moet hem naar voren janken. Dat doet hij dan ook. Daar is het Rottier. Die probeert hem op te vangen. De tweede bal is voor ADO met Van Michem. Snel weer kwijt. Een zonde. Maar Sekusila staat op te letten en heeft hem alweer terug. Balbezit aan de linkerkant met Nigel Thomas.
1: Zojuist bleef Nkema even in het 5 meter gebied liggen. Had het idee dat hij in bescherming genomen zou moeten worden door Van Eijk. Omdat Edvardsen hem aanviel. Maar het was in een duel met een hoge bal. Waarbij hij zich min of meer kwetsbaar opstelt. En Edvardsen wel bewust voor de speler gaat en niet voor de bal. Alleen dat moet Nkema denk ik toch wat slimmer uitspelen. Want hij bleef liggen. En dat gaf Go Ahead Eagles de mogelijkheid om van afstand te schieten zonder dat er een keeper op doel stond. Uiteindelijk deed de ploeg dat niet. Kon Nkema snel weer staan. Maar de tactiek vanuit Go Ahead Eagles gezien is wat dat betreft duidelijk. Edvardsen loopt door op de man. En hij kan daarachter misschien wel een inkomende speler op doel gaan schieten. Ik heb het al een paar keer gezien. Het is een bonkige spits, die Victor Edvardsen. En in deze werd Nkema dus niet in bescherming genomen. Als ADO eruit probeert te komen via Rottier kan de bal niet naar Eduardo koppen. Dus neemt Go Ahead Eagles over met Dean James. James met een harde bal kan gecontroleerd worden aan de rechterkant door Lindhorst. Lindhorst naar Sempstedt. Sempstedt terug naar de as. Daar staat Dirksen. Dirksen kan breed uit. Maar geeft hem mee aan Melle Meulensteen. Die op zijn beurt de bal naar de aanvoerder verplaatst. Kramer. Kramer kan naar James. Geeft een lage voorzet. Die is dan voor een van de verdedigers van ADO Den Haag. Pascal Mulder. Die probeert Nigel Thomas te bedienen. En Thomas dan gelijk met de lange opening naar Eduardo. Daar ligt Eduardo dan opeens op de grond. Gaat met de arm omhoog. Claimt een overtreding van Dean James. Maar als hij merkt dat de scheidsrechter daar niet voor fluit, staat hij snel op en gaat hij door. Want de inworp is voor Go Ahead Eagles. Halverwege de helft. De eigen helft van Go Ahead Eagles met Dean James. Die dat gaat doen. We gaan richting het half uur. We voelen wat meer druk van Go Ahead Eagles. We zien ADO iets meer in de verdrukking komen. Dat zijn de gevoelens tot zover en de afspiegelingen op het veld. Maar het staat nog altijd gelijk, 0-0.
0: Beetje vergelijkbaar als in de eerste speelronde, de wedstrijd tegen AZ, waar je goed start en vervolgens ook wat meer onder druk komt te staan. Die wedstrijd werd uiteindelijk verloren natuurlijk met 2-0 in Alkmaar. Want we hopen dat het vandaag in Deventer niet zo ver gaat komen. Dat ADO dat eerste punt gaat pakken van het seizoen. Het is natuurlijk een taai programma met volgende week ook gewoon Feyenoord uit. Niet de makkelijkste wedstrijd, even om het heel zacht uit te drukken. In dat opzicht zou het wel fijn zijn. Thomas Thijs straks. Nou, laten we, weet ik het hoeveel wedstrijden zeggen. Misschien nog wel zonder punten. Laten we hopen dat dat ADO bespaard blijft. Als het balbezit is voor Go Ahead Eagles op de eigen helft. Steken ze de middenlijn over, gaat de bal naar de linkerkant. Daar is het de aanvoerder, Joris Kramer. Dean James vraagt om de bal, krijgt hem niet daar aan de linkerzijlijn. Het moet over de rechterkant gaan gebeuren, zeggen ze bij Go Ahead Eagles, waar Joost Woosting nog altijd langs de zijlijn staat te coachen. Robin Peter eigenlijk weinig gezien. Hij zit daar nog altijd op de bank. Kijkend naar de wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en ADO Den Haag. 26e minuut wedstrijd. En nog altijd die 0-0 tussenstand waar de grootste mogelijkheden waren. Toch wel voor Go Ahead Eagles. Echt 100% kans. Die is uitgebleven, maar die gaat hier wellicht komen als de voorzet van Edvardsen moet komen. Of gaat hij zelf? Nou, het is de voorzet, maar het is ook Pascal Mulder met het blok. Bal gaat over de zijlijn. Wat een tijd en wat een ruimte voor Victor Edvardsen, die er uiteindelijk niet zo heel veel mee kan doen. Maar Go Ahead Eagles heeft de bal en is nog altijd rondom het 16 meter gebied van ADO Den Haag te vinden. Nu wat verder terug op de middenlijn. Sterker nog, terug bij de eigen doelman.
1: Het is niet de eerste keer, hè, dat er zoveel ruimte achter de rug van Raterink ontstaat. Hij speelt wat hoger dan Silla. En daarmee laat hij ook wat ruimte in zijn rug. Eerst was het Dean James, nu was het Edvardsen die dat wel heel slordig oplost, nou, trouwens. Dan kan je of beter zelf een blindlegger doen of hem echt goed terugleggen. Maar nu schiet hij eigenlijk tegen de voeten van Mulder aan. Voor ADO fijn. Die kunnen er daarmee op een makkelijke manier mee wegkomen. Maar Go Ahead Eagles, dat klopt meer en meer op de deur. Als de bal nu aan de rechterkant is bij Søren Tengsted. Tengsted probeert via een inworp de bal terug te krijgen bij Go Ahead Eagles. Dat lukt. Vertrekt dan zelf en krijgt hem ook mee. Tengsted met Silla. Probeert hem rechts te passeren met bal. Links dan zelf er voorbij te gaan. Dat lukt niet omdat Hokke backup geeft. En via Kilo komt Ado dan in balbezit met Samburek. Ik weet nog niet of ik dat een tandem vind waarvan ik denk dat gaat lekker. Want Kilo is een stofzuiger. Ja. En Samburek is eigenlijk een soort Kilo light. En dan heb je twee stofzuigers naast elkaar. Nou, heb je wel eens bij je moeder in huis stof gezogen?
0: Nou, heel sporadisch.
1: Nou, als je dat met twee stofzuigers moet doen, is het knap lastig. Dus dat gaat niet. Ik zou er altijd één op stellen. En dan wat meer voetballendere middenvelder naast zetten. Maar goed, ik ben geen trainer.
0: Wie zou je daar dan willen hebben als je kijkt naar de bank?
1: Een speler die nog gehaald moet worden.
0: Ja.
1: En daar wordt naar gekeken. ADO wil voor het sluiten van de transfermarkt nog minimaal twee spelers halen. Eén daarvan zal denk ik de vervanger zijn van Jari Vlak.
0: Voor 3 september, hè?
1: Zeker. Dan ga je natuurlijk vragen wie dat dan wordt. Maar ja, daar gaan denk ik pas in de laatste dagen wat dingen gebeuren. Wat verschuivingen bij andere clubs. Waardoor in één keer spelers wel beschikbaar zijn die dat tot op heden niet waren.
0: Mooi om in de gaten te houden zo de komende dagen. Waar we hier in de Adelaarshorst in Deventer ondertussen 29 minuten gespeeld hebben. En de bal bij Kilian Nikema is de doelman van ADO Den Haag. Pascal Mulder loopt terug. Maar Kilian Nikema lijkt de lange bal te hanteren. Brengt hem naar Eduardo. Aanname op de borst daar op de middenlijn. Houdt twee spelers van Go Ahead Eagles bezig. Sterker nog, is er voorbij. Dat is een heerlijke actie van Eduardo. Die Rotier vindt. Rotier naar de linkerkant. Daar is het dan vervolgens Nigel Thomas. Punt 16 meter gebied. Naar binnen. Thomas. Schot wordt geblokt. Gaat niet over de achterlijn. Want eindigt in de handen van Domon Ketelhauk van Go Ahead Eagles. Die kijkt waar de bal naartoe moet. ADO er even uit. Het was een goede actie daar op het middenveld van de spits. De kapstokspits. Yannick Eduardo, die hem vervolgens brengt bij Rotier. Jammer dat er daar vanaf de linkerkant niet meer in zat. Moest het dan toch over links hebben. Dat is waar de bal nu is. ADO mag een inworp gaan nemen met Milan Hokke. Gaat het niet doen. Laat hem aan Sekou Silla. Die gooit hem dan vervolgens wel naar Hokke. Hokke dan met de aanname via Kilo. Gaat de bal weer terug naar achteren. Kilian Nikema mag hem ontvangen. Man van de wedstrijd vorige week in de wedstrijd tegen Groningen. Je had het al over zijn goede optreden. Want ADO had meer doelpunten tegen kunnen krijgen. Maar het was de doelman vandaag in het groen. Die daar een stokje voor stak. Lange trap naar voren. Bal kwijt. Go Ahead Eagles neemt over. Balbezit is er voor aanvoerder Joris Kramer.
1: We vinden elkaar makkelijk achterin. In een driehoekje is het via Kramer naar Dean James. Die vertrekt dan. Dan moet Van Miechem mee. Gaat ook mee. En voorkomt dat James gevonden wordt aan de linkerkant. Dus blijft de bal in de as van het veld bij Kramer. Kramer naar Melle Meulensteen. Meulensteen dan naar Dean James. Met Raterink en Van Miechem tegenover zich. Moet hij terug. En hij kiest voor de weg naar Kramer. Kramer naar Dirksen. En Dirksen wil toch weer over die linkerkant wat gaan doen. Als Soerij uit positie komt. En dan staat Dean James naast hem. 2-1. Raterink wacht, kiest. En dan is daar de voorzet. En de handsbal, denk ik, van Nigel Thomas. Daar schreeuwt in ieder geval het publiek op. Zijn arm was wat atypisch hoog. Of er ook echt contact was, dat weet ik niet. Appelleren doet de rest in ieder geval niet. We gaan het nu in de herhaling zien. Nou, het is een rare bal, maar ook in de herhaling niet goed zichtbaar. Als Tengsted eruit komt. Tengsted met de opening wordt richting de buitenkant geschoten, richting Edvardsen. Maar daar komt hij niet aan. En dan kan Edvardsen de tweede bal wel overnemen. Steekt hij mee, gaat hij zelf. Hij legt hem breed, krijgt hem dan heel slordig terug. En dan stapt Kilo daar goed tussen. Kilo naar Rotier. En Rotier dan naar de zijkant, naar Nacho Thomas.
0: Silla met de trap richting Rotier vervolgens. Kopt hem richting Daryl van Miechem in de middencirkel. Houdt de bal bij zich? Nee, toch lang. Meegegeven aan Rotier. Naar de linkerkant gaat er het duel aan met Samsted. Rotier. De bal is al over de zijlijn geweest. Het is de inworp voor de thuisploeg. Hij wist hem niet binnen te houden. De aanvoerder van, of de aanvaller van ADO Den Haag. Die de bal kreeg van de aanvoerder. Daryl van Miechem zich daar in de middencirkel melden. Als de inworp daar is genomen door de thuisploeg aan de linkerkant van het veld. Bal opnieuw over de zijlijn. Opnieuw een inworp die genomen gaat worden door Semstedt. ADO zet daar goed druk. Met onder andere Nigel Thomas en Zamburek. Ook Jokilo wat meer mee naar voren. Om er in de weg te lopen. Het werkt, want ADO heeft de bal met Sekou Silla op de helft van Go Ahead Eagles. Gaat naar de grond, wordt er ook gefloten voor een vrije trap door scheidsrechter Van der Eijk. Het gebeurt allemaal een meter of vijf over de middenlijn heen. Silla die even aangeslagen blijft liggen. Maar wel terughoudend is met het roepen van de verzorger. Dat is logisch met de nieuwe regel. Dat je er dan ook een minuut uit moet blijven. En toch ligt hij nog op de grond. Sekou Silla, verzorger van ADO, staat wel klaar. Maar Silla die kruipt langzaam weer omhoog. Greep even naar het gezicht. Voelt vervolgens nog even aan het been.
1: Dat snap ik wel, ja. Aardige bodycheck van Victor Edvardsen.
0: Maar kan wel gewoon verder, want hij loopt ondertussen weer.
1: Ja, dat snap ik.
0: Shocked
1: maar.
0: Ondertussen weer, moet ik zeggen, in de middencirkel. Waar de vrije trap genomen is met Kilo. Kilo die hem hoog brengt richting het 16 meter gebied. Pascal Mulder die hem voorbrengt. Go Ahead Eagles dat wegwerkt. Is het nu Silla die juist op de grond lag. Die de bal krijgt bij Jo Kilo. Van Michum nu op de middenlijn. ADO heeft bal bezit.
1: Met de collega's van ESPN proberen ze dat moment van Thomas nog even te reproduceren. Het lijkt erop dat hij met de arm omhoog en dan de bal in zijn zij raakt. Maar omdat die arm zo raar beweegt, ja, zijn er mensen die appelleren voor hens. Het was niet heel goed te zien. Ze hebben het een paar keer stilgezet. Maar uiteindelijk was de bal niet op de arm, maar op zijn zij. Dus niks aan de hand. Maar wel door de collega's in ieder geval eventjes teruggekeken op het moment dat Silla zojuist de verzorging kreeg. Silla die overigens het veld niet uit geweest is, toch?
0: Nee, zeker niet. Stond zelf op, schokte wat rond. Had even een seconde of 20 nodig om weer helemaal zichzelf te zijn. Maar uiteindelijk is dat allemaal gelukt. Betekent dus dat hij er niet een minuut uit hoeft. Als Eduardo ook op de grond is gaan zitten, kreeg hij wel wat hulp bij. Onze tegenstanders gaan nog even in gesprek met de scheidsrechter. Dat was Routier. Die zich er ook meldt. Ja, hij krijgt daar een duw in de rug. Ah, dat is wat raar.
1: Met zijn postuur kan hij blijven staan. Hij heeft ook van de scheidsrechter te horen gekregen. Probeer het theater thuis te laten. Aan de andere kant neemt de scheidsrechter ook Melle Meulensteen apart. En zegt blijf met je handen van hem af. Hij doet het af zonder kaarten. En dat is denk ik de beste oplossing. Als een vrije trap door Dean James richting het 16 meter gebied wordt geslingerd. Het hoofd van volgens mij Meulensteen. Verlengt de bal dan tot naast het doel van Nick Jema. 35 minuten op de klok. Doeltrap voor hem. Hij heeft Mulder bij zich staan. Hokke neemt dan de doeltrap. Dat is een bijzondere variant. Hokke neemt hem vanaf de linkerkant in het 5 meter gebied. Legt hem dan breed in het 5 meter gebied naar Nick Jema. Die op zijn beurt de bal opent op rechts bij Ratering. Dat zou je denken, dat kan je toch ook zonder Milan Hokke doen. Als Zamburek nu het spel verlegt. Via Nikema en Zamburek komen we uit bij Silla. Silla, Thomas. Thomas op de middenlijn, sterk aan de bal. Speelt een goed duel met zijn tegenstander. Komt er als winnaar uit. Via Kilo wil hij hem eigenlijk terug. Maar Kilo bouwt even de rust in de ploeg van Robin Peter. Hokke met een lekkere bal naar Routier kan schieten. Routier legt af. Ah, daar is Van Michum dan. En dan Eduardo. Kan hij hem nog afdrukken? Eduardo staat met zijn kont naar de goal. Legt hem dan af naar de speler van Go Ahead Eagles. Daar had misschien Routier zelf moeten gaan. Als de aanval nog altijd gaande is. Van Michum brengt in. Routier kan de bal niet aannemen. Maar de afvallende bal is wel voor ADO. Met Nigel Thomas. Nigel Thomas, hij schiet kort de hoek. En dan is die voor de doelman van Go Ahead Eagles. Voor Houk. Maar ik denk als we de herhaling bekijken dat misschien Routier zelf af moet schieten.
0: Toch wel een moment van mogelijkheden met Van Michum onder andere. Even de druk van ADO Den Haag, maar geen echte 100% kans die ontstaat. Wel een moment van dreiging dus. ADO laat van zich horen. We gaan nu de herhaling zien met Routier. Rand 16 legt hem dan af inderdaad aan Van Michum. Ja, twee spelers voor zich. Zelfs schieten kan, beslissing. Maar is lastig. Ja, precies.
1: Van Michum heeft een goed schot ook. Hij ziet hem komen. Dus ik snap dat. Maar hij had ook wel even de tijd en de ruimte om
0: staat niet per se bekend als de aanvaller van ADO met het beste schot. Zagen we bijvoorbeeld in de wedstrijd tegen AZ. Na 30 seconden met een 100% mogelijkheid die vervolgens om zeep werd geholpen. Dus ik snap wel dat hij hem aflegt. Het is jammer dat de inzet van Michem geblokt werd. En ook Eduardo die geen echte gevaarlijke kans kon creëren. Maar ADO laat van zich horen. Dat is ook niet onbelangrijk. 8 minuten voor rust. 0-0 nog altijd de tussenstand in de Adelaarshorst in Deventer. Aan de Vetkampstraat waar de thuisploeg het balbezit heeft. Met Joris Kramer. Aan de linkerkant ook nog Dean James. Kramer draait weer even naar achteren. Vindt dan vervolgens zijn collega centrale verdediger. En dan gaat de bal weer naar voren met de loopactie. En het duwtje van Raterink. Die de bal vervolgens met het hoofd weer naar voren brengt. ADO raakt de bal echter snel weer kwijt. Kan Go Ahead Eagles er misschien wel uit aan de linkerkant met Soerij. Soerij brengt hem dan bij Edvarsen. Edvarsen naar de rechterkant. Drie man in het 16 meter gebied namens Go Ahead Eagles. En de bal komt daar gevaarlijk terecht bij Tengstedt. En dan is daar de openingstreffer voor Go Ahead Eagles. 8 minuten voor rust. Voorzet vanaf de rechterkant. Ruimte om aan te nemen bij Søren Tengstedt. En de openingstreffer voor de thuisploeg. Te laat Raterink om iets aan te doen. Nadeel op achterstand in Deventer. Raterink wordt in de close-up genomen door de collega's van ESPN. Staat heel erg vrij.
1: Ja, Mulder gaat onder die bal door.
0: Loopt naar achter uit de rug van Mulder, die hem inderdaad mist.
1: Ja, hij is natuurlijk ook wel kiezelhard, die bal.
0: Zo.
1: Als je kijkt naar de positie van Nick Jema, snap ik dat hij bij de eerste paal blijft staan. Want ja, daar kan Tengstedt natuurlijk ook voor kiezen om hard in de eerste de korte hoek te schieten. Hij doet dat niet. Hij kiest voor de verre hoek. Als de scheidsrechter nog even wacht op goedkeuring van Rupetti. Dat is er nu. En dan kunnen we verder. 1-0. Wat mij met name opviel was de vrijheid die Edvardsen kreeg om van links naar rechts over te steken. Dat was in de tweede lijn. Meter of 5 à 10 achter het 16 meter gebied. En om daar de bal eigenlijk heel makkelijk naar zijn medespeler te schieten. Die duel opende op links bij Tengstedt. Afronding overigens bijzonder fraai van hem. En hij zet Go Ahead Eagles op 1-0 als ADO de bal nu heeft met Kilo. Kilo probeert het dan via Hokken het 16 meter gebied in. Daar staat Van Michem. Van Michem naar Silla. Wie kan er schieten? Niemand. Nou, misschien nu Van Michem. Van Michem. Oeh, het scheelt heel weinig. In de draai probeert hij daar doelman Houk te verrassen. Maar de bal gaat naast.
0: Kansje voor ADO Den Haag dat direct probeert te reageren. 5 minuten voor rust. Nou, die openingstreffer van Go Ahead Eagles. 1-0 de tussenstand is in Deventer. Waar het uitvak ook even stil is geworden. Deze klap in het gezicht. Want dat is het toch wel. Als we in de herhaling de inzet zien van Michem.
1: Hij loopt 1-op-1, hè, die Tengstedt. Tegen Willem II, tegen Feyenoord en nu.
0: Dat zijn mooie statistieken voor de speler van Go Ahead Eagles. Dat er opnieuw uit kan, de thuisploeg aan de linkerkant. Met het verdedigen van Raterink. Zet daar zijn directe tegenstander in de rug. Soerij. Maar die weet de bal nog wel bij Dean James te krijgen. Nu terug. Soerij. Dan komt daar opnieuw Go Ahead Eagles. Onbegrepen. De bal van Evert Lindhorst. Het 16 meter gebied in. Hij weet geen ploeggenoot te vinden. Dus de bal terecht bij Kilian Nkema. Die gelijk Nigel Thomas wegstuurt. Nigel Thomas die daar richting de middenlijn gaat. ADO heeft het balbezit. Hij gaat de helft van Go Ahead Eagles op. Althans, dat is de bedoeling. Dat lukt ook met Van Michem. Die hem hard naar de linkerkant brengt. Is het Milan Hokke die aanneemt. Milan Hokke naar voren met Silla in de buurt. Silla steekt hem door naar Nigel Thomas. Kan niet in één keer voorgeven. Moet terug naar Milan Hokke. Hokke met voorzet. Rotier. Bal blijft liggen in het 16 meter gebied. Maar Go Ahead Eagles lijkt hem weg te kunnen werken. En dat doet het met Alfons Samsted. Het kan niet voorkomen dat er een inworp komt voor ADO Den Haag. Die is al genomen. Kilo terug naar Hokke. Hokke dan naar Evan Rottier. Bal gaat naar de linkerkant. Komt er ook een voorzet. Dat is een goede in de richting van Eduardo. Maar eindigt in de handen van Houk, de doelman van Go Ahead Eagles. Dus ook deze aanval die geen kans oplevert.
1: Ja, Houk heeft nog 3 wedstrijden in het shirt van Bodo
0: Klint.
1: Tegenstander van NEC gekiept. Weliswaar over 2 seizoenen. Was daar dus de reservekeeper. Maar toch heeft hij daar wel onder de lat gestaan. Als hier ADO bijna kan profiteren van Meulensteen en zijn fout. Alleen lukt het niet bij Van Michem. En komt Go Ahead Eagles eruit. Op links is het Dean James. Hij moet terug naar Meulensteen. Dat is toch wel de man waar alles begint bij Go Ahead Eagles. Geeft hem breed naar Lindhorst. Lindhorst dan naar Dirksen. En dan gaat Go Ahead Eagles het over de rechterkant proberen. Via Tengstedt. Tengstedt loopt zich vast op Silla. Moet dus terug. Terug naar Dirksen. Dirksen dan naar de aanvoerder, naar Kramer. Kramer wil naar James, maar daar zit nog een stationnetje tussen. En dat is Soerai. Die gaat de bal krijgen als Rottier druk zet. Overigens hier door de speaker Rottier genoemd. Dat is een naam die we vaker horen. Oeh, daar komt doelman Nikema net buiten het 16 meter gebied goed uit. Neemt hem aan op de borst. Krijgt hem dan met wat geluk bij een medespeler. Je moet er niet aan denken dat hij hem daar met zijn arm raakt. Want dan wordt Go Ahead Eagles ADO weer een wedstrijd voor een doelman. Net zoals jaren geleden. Toen Ernesta Setkoes hier met rood van het veld ging. Dus dat jij nog in de luiers denkt. En Dion Malone op doel moest.
0: Mooi dat je die kennis paraat hebt zo. Heel goed.
1: Het is je moeder nog wel eens. Die hebben het er vaak over.
0: Het is een minuutje voor de rust. Dan gaan we zo naar de kleedkamer. Het is Go Ahead Eagles ADO dat 1-0 staat. Vrije trap. Scheidsrechtersbal voor ADO. Genomen door Kilo Silla naar Nigel Thomas op de helft van Go Ahead Eagles. Met Rottier zich die daar komt melden. En een vrije trap voor ADO. En ook de gele kaart aan de kant van Go Ahead Eagles. Was het dan zo'n stevige overtreding aan het adres van Evan Rottier? Kennelijk wel. Scheidsrechter die er ook nog even tussen zat. Bal raakte. Ja, ik snap hem wel. Gele kaart. Stevige.
1: Ja, hij is gewoon te laat, Dirksen.
0: Precies.
1: En niet op de bal. Omdat die twee dingen bij elkaar komen.
0: En de vrije trap is dus voor ADO Den Haag. Linkerkant van het veld. Halverwege de helft van Go Ahead Eagles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 spelers van ADO op de rand van het 16 meter gebied. Met onder andere Hokken, Mulder, Raadrink. Een belangrijker achter de bal. Hugo Kilo en Daryl van Michem. Kilo heeft hem nog in de handen. De vrije trap gaat zo genomen worden. Maar eerst moet de scheidsrechter een aantal spelers op de rand van het 16 meter gebied aanspreken. Dat betekent dat de vrije trap nog even op zich laat wachten. Wat is er dan aan de hand met de scheidsrechter? Er komt 1 minuut extra bij.
1: We gaan hier 2 man weg.
0: Is er dan iets aan de hand op de tribune? Dat is toch niet te hopen?
1: Dan gaat iemand met een AED naar de zijkant.
0: Er werd gewezen naar de hoek van het stadion. En inderdaad, ook stewards die het publiek inspringen. Dan lijkt er iets aan de hand.
1: Ah ja, de dokter gaat zich daar ook melden. De dokter van Go Ahead Eagles. Je ziet ook dat de verzorger daar loopt.
0: Ja.
1: Die loopt nu zeg maar een meter of 5-6 voorbij de cornervlag richting de achterkant van het doel van Nikema. Gaat daar naar boven.
0: Volgens mij hebben ze al iemand gevonden en meegenomen. Het is een wat jongere supporter.
1: Ja, maar die verzorger loopt nog steeds naar boven daar.
0: Er lopen hier 2 verzorgers met de dokter mee links het stadion uit vanaf de tribune. Dus ik denk dat ze ondertussen de juiste persoon hebben gevonden.
1: Scheidsrechter wacht overigens keurig tot hij het signaal krijgt dat het weer kan.
0: En dat is er nu. De vrije trap zal genomen gaan worden. Duimpje is er van scheidsrechter Van der Rijk naar de zijkant. Waar het dus ook gemeld werd. En de vrije trap gaat genomen worden snel door Van Michem. Ja, dat is geen beste vrije trap. Wordt al heel vroeg teruggekopt door Go Ahead Eagles. Dat eruit wil aan de rechterkant van het veld. En eruit gaat komen aan de rechterkant van het veld. 3 tegen 4 als het snel gaat. En dan is het aan de bal Soerai. Aan de rechterkant steekt hem dan vervolgens door. Dat is geen goede bal op Tengstedt. En dan heeft ADO hem weer terug. 1 minuutje extra zou erbij komen. Nou, ik denk dat we dan nog 30 seconden gaan spelen. En dat we dan...
1: Tegenwoordig is het minimale extra tijd.
0: Zeker waar.
1: De scheidsrechter heeft de ruimte om daar eventueel nog iets aan toe te voegen. Zeker omdat het nu in die extra tijd nog wat stil heeft gelegen. Als Go Eagles de bal heeft aan de linkerkant met Edvardsen. Die gaat op de bal staan, wacht tot ADO wat doet. Ja, Rottier doet eigenlijk niks. En dus denkt Edvardsen, nou als jij niks doet, dan doe ik ook niks. Hij paast hem terug naar de aanvoerder Kramer. En dan fluit de scheidsrechter voor de rust. Meneer Van der Eijk gaat de bal ophalen. ADO Den Haag staat na 45 minuten met 1-0 achter. Door een doelpunt van Søren Tengstedt. En daarmee gaan ze nu de rust in. Eén ding is ten opzichte van vorige week duidelijk. Het staat beter dan tegen Groningen. En het zit ook meer in de wedstrijd dan tegen Groningen. Laten we hopen dat ADO in de tweede helft daarvan kan profiteren. En misschien wat terug kan doen tegen de ploeg van Jozef Oosting. Wij gaan naar het nieuws van 1 uur en de reclame. En zijn straks bij u terug met de tweede helft van Go Eagles tegen ADO Den Haag.
2: Je luistert naar Radio West Sport met Jim van der Del en Gert Barnhorn. Radio West
3: Sport. Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maakt bereikbaar.
4: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw. 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
3: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
5: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
6: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
5: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
6: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
7: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
8: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
9: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
10: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
11: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
12: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien.
11: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
13: In Warmond en in de Pan is het 20 graden. Het is droog, periode met zon bij een noordwestenwind kracht 3.
14: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
15: Goedemiddag, het is 1 uur geweest. Ik ben Jolanda Baaiens met een overzicht van het regio nieuws. Rechtbankpresident Robine de Lange Tegelaar van de rechtbank Den Haag wil dat wijkrechtspraak een vast onderdeel wordt van de rechtspraak in Nederland. Volgens haar voelen mensen zich bij de wijkrechtbank meer gehoord en geholpen. Ze wil de aanpak ook uitbreiden naar Leiden, Gouda en Zoetermeer. Door olie op de weg zijn vrijdagmiddag zeker 11 mensen uitgegleden op de Stille Mare en de Stille Rijn in Leiden. De olie kwam uit een lekke leiding van een tractor en verspreidde zich over tientallen meters. En tot 25 september wordt gewerkt aan de verkeerslichten op de kruising van de Bezuidenhoutse weg en de Prins Klauslaan in Den Haag. Tot zover de hoogtepunten uit de regio, nu het overige nieuws.
16: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Zandvoort maakt zich op voor de Nederlandse Grand Prix, die om 3:00 begint. De pole position is voor Lando Norris en achter hem starten George Russell en Kimi Antonelli. Max Verstappen begint op plek 7. De Nederlander is wat ziekjes, hij heeft naar eigen zeggen niet veel energie, maar denkt dat het geen invloed heeft op zijn prestatie. Verstappen won de Dutch Grand Prix 3 keer. Het is de laatste editie van het race-evenement in Nederland. Op de plek waar gisteren een ernstig ongeluk was, in Middlesbrough in het noordoosten van Engeland, komen mensen bloemen brengen voor de 2 omgekomen politieagenten. In totaal kwamen 7 mensen om het leven na een achtervolging van een verdacht voertuig door de politie. De auto reed tegen de rijrichting in en botste toen op een politieauto. De inzittenden van beide auto's kwamen om het leven. Wie de personen in het verdachte voertuig waren, is nog niet bekendgemaakt. Rond de plek van het ongeluk wordt onderzoek gedaan om te achterhalen waarom de Engelse politie die auto achterna zat. In de Oostenrijkse Alpen zijn afgelopen dagen 2 klimmers verongelukt. Gisteren verongelukte een Duitser van 64 bij de afdaling van een berg bij het Zillertal. Volgens medeklimmers maakte hij een val van 80 meter. Vrijdag maakte een Duitser van 19 een val van 40 meter voor de ogen van zijn 3 vrienden. Of de ongelukken te wijten zijn aan slecht klimmateriaal of een andere oorzaak wordt onderzocht. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet natuurlijk overlijden. En het weer, stapelwolken en zon, in het noorden nog een bui. Het is 18 graden aan zee tot 22 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
15: En na de reclame, Radio West Sport. Meer nieuws? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
17: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
18: Nu bij Zeeman, 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor €5. En kinderonesies, €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
19: Leren mediteren? Zen.nl.
20: Je geniet van stralend sanitair met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
21: Leren mediteren? Zen.nl.
20: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
22: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
23: Wat een goed plan.
22: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
23: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
22: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
24: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
25: Voor wie zijn we ook alweer?
24: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
26: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
24: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
27: Radio West Sport.

0: Zoals u van ons gewend bent, iedere zondagavond de samenvattingen van het afgelopen weekend.
1: Vanavond, TV West Sport.
2: Dit is een snoeiharde kopbal van een van die nieuwe spelers bij VVSB.
1: Met de top amateurvoetbal uit onze regio.
2: En hij maakt dan de 3-2. Spanning terug, nee.
1: TV West Sport. Vanavond vanaf 8 uur. Elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Goedemiddag, welkom terug in de Adelaarshorst voor de tweede helft. Go Ahead Eagles, ADO Den Haag, tussenstand 1-0. Doelpuntenmaker Søren Tengstedt. Aan beide kanten geen wisselingen wat we nu kunnen zien. En dus gaan we met dezelfde 22 starten aan de tweede helft. Als scheidsrechter Van Eijk wacht op het signaal om te mogen fluiten, is ADO Den Haag nu met de supporters in eigen rug gaan jagen naar de harde kern van Go Ahead Eagles. Daar moet het minimaal één keer scoren voor een punt. En mocht het twee keer scoren en deze stand vast weten te houden, dan pakken we de eerste driepunter van dit seizoen. Dat is de inzet. Conclusie in de eerste 45 minuten. Het is beter dan vorige week. Veel beter. Het staat beter. Het geeft minder weg. Maar het staat wel met 1-0 achter. Het verdedigende aspect gaat goed. Nu nog het aanvallende aspect. Kijken of Eduardo misschien daar zijn tweede van dit seizoen kan maken. Bal rolt inmiddels weer als Silla de bal heeft namens ADO Den Haag.
1: 1-0 de achterstand is die ADO weg zou moeten werken in het tweede bedrijf. Balbezit is er voor de ploeg van Robin Peter. Naar de rechterkant, daar is het Terrel van Michem. Die wordt gevonden terug via Pascal Mulder naar Juho Kilo. Als er nog wat supporters van Go Ahead Eagles naar beneden lopen vanaf de trap, dan zien we dat Nigel Thomas de bal weer terugpaast aan de linkerkant van het veld naar Sekou Silla. Via Hokken is het dan vervolgens weer Kilian Nikema, de doelman van ADO Den Haag. Zodat mensen recht voor mijn beeld blijven staan. Gelukkig gebeurt er op het veld, behalve rondtikken, nog niet heel erg veel. Is het ADO dat de inworp mag gaan nemen. Dat doet het met Raterink aan de rechterkant. In de richting van Rotier. Maar ADO lijkt de bal daar kwijt. Kan Go Ahead Eagles er misschien uit. Het vervolg is echter niet echt goed van de thuisploeg. Dat betekent dat ADO direct erover kan nemen met de doelman Nikema. Die even wacht met het pasen naar links. Naar Milan Hokken. Pakt de bal zelfs even op. En gooit hem dan vervolgens naar Pascal Mulder aan de rechterkant van het veld. Draait even om zijn man heen. En gaat terug naar Nikema. ADO speelt daar wat risicovol in het eigen 16 meter gebied. Nu naar de rechterkant is het Mulder. Komt ADO er goed uit. Mulder met de steekpaas in de richting van Routier uiteindelijk. Wordt het balverlies geleden.
0: Baam, Rijssel, De Bruin en De Ruiter. Als ik het goed zie. Hawkins en ook De Ruiter zijn begonnen aan de warming-up voor ADO Den Haag. Heb jij iets besteld, Gert?
1: Nee, ik heb niets besteld.
0: Linie achter ons gaat broodje kroket naartoe. Als ADO de bal heeft achterin. Met Hokken. Hokken naar Kilo. Kilo terug naar Hokken. Die wordt dan opgejaagd door twee man. Vindt Zamburek op het middenveld. Zamburek terug naar Hokken. Hokken dan breed uit naar Kilo. Kilo kan dan door naar Silla. Hij brengt hem daar min of meer. Als Silla dan de bal in voorwaarts richting naar Kilo kan spelen. Kilo naar Nacho Thomas. Thomas gaat daar zijn man niet voorbij. Komt daar vervolgens tegen de benen aan van Samsted. En die geeft de bal aan doelpuntenmaker Tengstedt. Tengstedt eventjes terug naar Edwardsen. Dat is toch wel een blokkige, bonkige speler. Waar Silla in de eerste helft kennis mee heeft gemaakt. Klapte tegen zijn schouder aan. Was wat groggy. Maar kon uiteindelijk wel door. Als nu Rotier jaagt voorin bij Dirksen. En Dirksen geeft hem mee aan de aanvoerder Joris Kramer.
1: Kramer. Die de helft van ADO Den Haag opgaat aan de linkerkant van het veld. Gaat de bal terug naar Melle Meulensteen. Meulensteen draait open naar de rechterkant. Ziet daar ook heel veel ruimte voor Go Ahead Eagles. Om naar voren te gaan met Tengstedt. De doelpuntenmaker gaat naar binnen. Moet dan toch even de rust kiezen bij Samsted. Een linie naar achter. Zo heeft Go Ahead Eagles de bal weer op de middenlijn. Met Julius Dirksen terug naar de aanvoerder Joris Kramer. Dus het Go Ahead Eagles dat even rondtikt. En balverlies leidt. Goed ingestapt daardoor Pascal Mulder. Zamburek nu namens ADO Den Haag. Daar in de middencirkel wordt in de weg gezeten door een van zijn directe tegenstanders van Go Ahead Eagles. Weet de bal wel nog bij een medespeler te krijgen via Kilo. En Silla is het nu, of Raterink is het nu vervolgens Nikema, Kilo, Mulder. ADO weer even helemaal terug. Bal in de laatste linie. Dan gaat Raterink kijken naar wie hij hem kan spelen. Van Michem ging er overheen. Nu aan de bal. Brengt hem bij Eduardo. Lukt niet. Tussenkomst is daar van Kramer. Maar Kramer weet de bal niet in de ploeg te houden. Dat betekent dat ADO weer over kan nemen. Doet het met Kilo. Kilo kijkt naar de linkerkant. Wie daar aan te spelen valt. Dan moet dat wel Silla zijn. Silla, lastige bal niet aan te nemen door de linksback van ADO Den Haag. Die Nigel Thomas niet achter zich had staan. Die stond even wat verder terug om de plek van Silla op te vangen. Silla was doorgelopen. Als er ook zes man aan het warmlopen is bij Go Ahead Eagles. Zo aan beide kanten van het veld. De warming-up die wordt gedaan. 4 minuten bezig in het tweede bedrijf. Nog altijd dus die achterstand van ADO Den Haag. Op bezoek bij Go Ahead Eagles in de Adelaarshorst aan de Vetkampstraat. Prachtig stadion. Met met name de lichtmasten die opvallen. En ADO in een verdrukking komt, maar wel een overtreding op zich gemaakt ziet worden.
0: Ja, het ligt natuurlijk ook echt nog in een wijk. Dat zie je niet zo heel vaak meer.
1: Het doet echt Engels aan.
0: Ja, zeker. Ook hoe kort je op het veld zit. En het is een club die leeft hier in de stad. Veel mensen hangen de vlag buiten.
1: Ja, en het mooiste vind ik dan nog hier bij die staantribune. Dat je gewoon lekker, net als in het amateurvoetbal, gewoon lekker over het hekje kan leunen. Dat daar tegen het veld staat. Je ziet het ook bij Telstar, bij MVV heb je dat ook. En wel wat meer clubs. Dat is toch leuk om te zien dat het daar ook zo ontzettend druk is. En voetbal daar beleefd wordt. Druk stadion, uitverkocht. En ja, helaas toch ook wel een keer tot juichen uitgebarsten vandaag.
0: Zeker, door die goal van Tengstedt. We zagen hem in de rust nog even in de herhaling. Daar waar Mulder vooruit stapte en dus onder de bal doorging, deed Tengstedt een stapje naar achter. Werd het verschil 2-3 meter, kon hij de bal aannemen en daarna kiezelhard achter Nikema leggen. Als nu Go Ahead Eagles een vrije trap krijgt, ver van de vijandelijke goal af. Wel overleg. Hoe gaan we dat doen? In één keer? In twee keer? Zoeken naar de tweede paal. Dat lijkt het gesprek te zijn daar tussen Dean James. En volgens mij Soerij. Dus wat ver weg. Punt 16 meter gebied. Aan de linkerkant. Twee man in de muur. Het wordt een linkspoot. Hij draait hem naar de tweede paal. Daar ligt een speler op de grond. Dat is Tengstedt. Die kijkt naar de scheidsrechter. Met vragende ogen. Zag je dat niet? Nee, want ik zag het niet. Jij zag het niet. Niemand zag het niet. En dus geeft de scheidsrechter daar de corner aan Go Ahead Eagles. Jij zet gelijk je laptop weer aan om te kijken of daar wat zichtbaar is. Maar inmiddels wordt de inworp is het net naast de cornervlag toegekend aan Go Ahead Eagles. En ook genomen als Kilo de bal wegkomt. En dan is de overtreding daarvan, ik denk, Kramer op Kilo. En kan ADO de vrije trap in eigen 16 meter gaan nemen met achter de bal Hokken.
1: Al gedaan. Kilo wordt aangespeeld voor Samburek. ADO ziet hier dat de bal wordt overgenomen door Go Ahead Eagles met Lindhorst. Lindhorst vanaf de linkerkant. Rand 16, de uithaal. Schot gekraakt. Gaat over de achterlijn. De hoekschop is er voor de thuisploeg. Weer het dreigend uitkwam. In de herhaling nog. Zo'n Boerek zien die naar de grond gaat.
0: Maakt de hands. Maar er werd gefloten voor de overtreding op hem.
1: Hoekschop, die is blijven staan voor Go Ahead Eagles. Daar aan de rechterkant van het stadion. 1-0 de voorsprong voor de ploeg uit Deventer. 53ste minuut. En dan is het volgens mij James die hem gaat nemen. Daar aan de linkerkant. 6-7 man in het 16 meter gebied van de thuisploeg. En niemand die zijn hoofd er tegenaan kan zetten. Bij de tweede paal was het Julius Dirksen die het meest dichtbij kwam. Kreeg de bal niet terug voor de goal. Het is een doeltrap voor ADO Den Haag. Die ondertussen al genomen is. En het is Mulder die de bal bij Kilo probeert te brengen. Tussenkomst van een speler van Go Ahead betekent wel dat de bal over de zijlijn schiet. Dat ADO Den Haag op de middenlijn een inworp mag gaan nemen met Raterink. Gooit hem. Althans, dat was de bedoeling. Richting Kilo doet het nu naar Pascal Mulder. Een paar meter naar achter. Bal weer terug in de eigen 16 voor ADO Den Haag. Met Nikema Zamburek wordt daar in de rug gelopen. Door Lindhorst krijgt de bal wel bij Mulder. Mulder rolt hier van Michum. Van Michum wil hem meegeven aan Zamburek. Maar het is Eduardo die komt helpen. Nu alsnog Zamburek. Uitbraak ADO zit hier misschien wat in voor de ploeg van Robin Peter. Met Rottier in het 16 meter gebied. Net op tijd verdedigd door Julius Dirksen. ADO met
0: waardeloze bal van Zamburek.
1: Raakte zacht, hè?
0: Lekker, ja.
1: Nee, klopt. Kom Rottier heel erg weinig mee. Dat is zonde, want hier had wel wat ingezeten voor ADO Den Haag.
0: Voor mij was er een overtal voor ADO. 3-2, er komt er dan 1 bij op, aan de andere kant.
1: Ja, maar daar had licht moeten gaan, ja.
0: Meer ingezeten voor de ploeg van Robin Peter. Zeker als die bal van Zamburek naar Rottier goed had geweest. Hier gaat Mulder even onder de bal door. Tot hij in de achtervolging krijgt hij ook de backup van Kilo. Als Kilo daar de overtreding maakt, nee, zegt de scheidsrechter. Het stadion hier claimt van wel, maar de scheidsrechter zegt een schouderduel tussen beiden. Niks aan de hand. En dus kan ADO gewoon doorgaan. En geeft Kilo de bal aan Hokke. Hokke met de lange bal naar Eduardo. Die kopt hem door naar Nacho Thomas. Kan hij hem binnenhouden? Nee, zegt de grensrechter. Heb ik mijn twijfels over.
1: Ja, ik ook. Volgens mij houdt hij hem gewoon op de lijn. Maar de inworp wordt tegengegeven. Is al genomen door Go Ahead. Dat dan ook snel weer kwijt is aan Milan Hokke. Die de bal even rustig aan kan nemen op de eigen helft. Driehoekje gemaakt met Kilo en Silla. Hokke heeft hem alweer terug. Terug naar Silla. Steekt de middenlijn over. Gaat de helft van Go Ahead Eagles op. Maar levert de bal ook in bij Evert Lindhorst. Dan kan Go Ahead er misschien uit met Soerij. Nu naar de linkerkant. Dean James weet dan vervolgens Soerij weer te vinden. Punt 16 meter. Wie trekt een voorschot. Is daar geblokt door Kilo. Dan is het Go Ahead weer met een mogelijkheid. Nu opnieuw. Als Ado niet lekker wegwerkt. Dan is daar de doelpunt te maken opnieuw. Tengstedt voorzet. Uiteindelijk geen echte doelpoging die er komt voor de thuisploeg. Nu Dean James. Nee, ook niet. Gaat daar het publiek in. De tribune daar achter de goal van Kylian Nkema. Die een doeltrap mag gaan nemen. Laat dat over aan Milan Hokke. Als daar ineens wat opleving is. In het thuisvak. Iedereen gaat staan. Dat bemoeilijkt het zicht wel op de tribune. Thuispubliek laat van zich horen. De lange uitbal van Nkema in de richting van Eduardo. Rotier krijgt hem terug over de middenlijn. Kopt hem naar achter, maar daar stond geen medespeler. Zo neemt Go Ahead Eagles weer over. En dat doet het met Soerij. Soerij schot van afstand. Dat scheelt niet veel.
0: Meter.
1: Is niet veel.
0: Nee.
1: Ja, je probeert er ook wat van te maken. Ik zie niks door de mensen voor me. Dus.
0: Ik keek er precies tussendoor.
1: Oh, heel goed.
0: De bal daalt niet op het laatste moment. Had wel een goed vertrek. Alleen,
1: ik zag hem alleen op het net landen. Boven net. Dus het dak.
0: Nkema zag het aankomen. Als hij nu een bal richting Rotier probeert in te spelen. Komt met een gelukje via Kilo alsnog in handen van ADO. Even terug naar Mulder. Mulder kijkt naar de afspeelmogelijkheid voorin. Snapt dan niet wat Van Mieghem wil. En levert uiteindelijk de bal slordig in. Zit nog niet helemaal in de fase die we van hem gewend zijn ten opzichte van vorig jaar. Toen hij echt onaantastbaar leek. Hij heeft nu wat moeite. Met de inspeelpaas, maar ook met de timing soms met kopballen. Nog niet zo heel lang geleden nog spelend bij de amateurs. Via Emmen bij ADO Den Haag terechtgekomen afgelopen winter. En nu een basisplek naast Milan Hokke als Go Ahead Eagles gaat schieten vanuit de tweede lijn. Go Ahead Eagles. Goeie redding van Nkema op de vuist. Zag hem van ver komen. Zo'n bal moet dan onderweg niet aangeraakt worden. Als er nu een voorzet wordt gegeven. Wegwerken via Zamburek en Silla. Maar je voelt dat de dreiging van Go Ahead Eagles gaat toenemen. Het staat nu met alle manschappen op de helft van ADO Den Haag. Met een lage voorzet. Silla zit ertussen. Zamburek laag naar niemand. Dus kan Go Ahead Eagles weer verder voetballen met Meulensteen. Meulensteen tegen de knie van Zamburek aan. Nou, kan Eduardo hem vasthouden? Nee. Het is een duel wat hier aangaat met Dirksen. En Dirksen die komt daar als winnaar uit. Als de mensen nu gaan staan en gaan klappen. Heeft dat denk ik iets te maken met wat we in de perskamer ook zagen staan.
1: Klopt.
0: Overlijden van... Ik denk een supporter van Go Ahead Eagles.
1: Grote kans tijdens het applaus. Grote kans tijdens het applaus. Had wel een moment geweest. Voor

0: nu bijna alle veldspelers van ADO op de helft van Go Ahead Eagles. Silla halverwege de helft van Go Ahead met de voorzet. Rotier wordt daar niet gevonden in het 16 meter gebied. Maar Go Ahead is de bal ook snel weer kwijt. Rokke. En dan wordt daar wel balverlies geleden. Slordig van de centrale verdediger van ADO Den Haag. En Go Ahead Eagles dat eruit kan. De thuisploeg met Soerij. Soerij brengt daar de bal het 16 meter gebied in. Maar daar wordt slordig mee omgegaan. Er komt geen kans. We zijn ondertussen 60 minuten onderweg. Bijna een uur.
1: Slordige fase van beide kanten. ADO levert makkelijk in. En Go Ahead kan er dan uitkomen. Maar is onzorgvuldig in de eindpas. En dan kan Nikema de bal oprapen en meenemen als De Ruiter en De Bruin klaarstaan voor een invalbeurt. Stamboerek en Thomas zullen er uitgaan. Thomas ook weinig gezien. Een paar acties in de eerste helft, maar te weinig aan de andere kant. Zo verschrikkelijk vaak is ADO ook niet op de helft geweest van Go Ahead Eagles. Nu dan wel. Met Raterink. Raterink terug naar Stamboerek. Die kan schieten, maar schiet er bijna het stadion uit. En dan kan de wissel plaats gaan vinden. Klopt het wat wij denken dat er gaat gebeuren? Daar gaat het bord omhoog.
2: Wissels bij ADO Den Haag af met nummer 7.
1: Nee, Van Michem gaat eraf.
2: In het veld met nummer 10, Ilja De Ruiter.
1: Ilja De Ruiter komt er dus bij. Aanvoerdersband gaat nu naar Mulder.
2: En dan met nummer 8, Jan Zamburek. In het veld met nummer 16, Finn De Bruin.
0: Op het uur de dubbele wissel aan de kant van ADO Den Haag. Waar de wedstrijd gebleven was bij een doeltrap voor Go Ahead Eagles. Genomen door aanvoerder Joris Kramer naar de doelman Houk. Die hanteert de lange bal. Dat is een trap ver op de helft van ADO Den Haag. Sterker nog, hij bereikt zijn collega Kylian Nikema. Geeft de bal gelijk weer aan Pascal Mulder. Dat betekent wel dat de thuisploeg gelijk druk kan zetten op de laatste linie van ADO. Met het balbezit bij Raterink nu aan de rechterkant. Terug naar Mulder. Mulder naar Nikema. Nikema trapt lang naar voren in de richting van Eduardo. Kan hem net niet verlengen. Dan zal het rotier daar misschien weggestuurd kunnen worden. Dat is niet het geval. En dan volgt er wel een inworp voor ADO. Dat is dan goed werk van Hokke. Die de bal zelf niet aanraakt als hij over de zijlijn gaat. Nu trapt hij een lang hoog naar voren. Is het Kilo die daar het kopduel aangaat. Die verliest in Go Ahead Eagles dat de bal even lijkt te hebben. Maar je had het net over slordig. In de afgelopen 20 seconden is de bal wel een keer of 7 van ploeg gewisseld. Als hier Go Ahead Eagles is. Go Ahead Eagles met de goal. Nee! Goeie redding zeg van Kylian Nikema. De inzet van Tengstedt. En Nikema die ADO Den Haag nog maar weer in zijn leven weten te houden. Als we in de 62e minuut van de wedstrijd zitten. Balbezit voor Joris Kramer namens de thuisploeg. Aan de rechterkant wordt Lindhorst gevonden. Lindhorst dan weer terug naar Tengstedt. Lindhorst, rechterkant van het veld. Voorzet, wordt eruit gehaald bij de eerste paal door Milan Hokke. ADO in de verdrukking in de Adelaarshorst. Achterstand is er ook al 1 tegen 0.
1: Interessante duels tussen Dirksen en Eduardo. Alleen, ja, Dirksen heeft Eduardo tot dusver aardig in bedwang. Eduardo komt er weinig uit. Staat ook vaak op een eiland, omdat de buitenspelers dan meer terugtrekken. En zij wat dat betreft als kapstokspits, zoals jij hem in de eerste helft noemde, wat vaker de bal bij zich moeten houden, zodat de aansluiting kan komen. En dat zien we nog te weinig bij ADO Den Haag, dat nu achterin de bal rondspeelt. Nikema naar De Bruin. De Bruin naar Nikema. Wil dan de bal terug. Trekt het gat voor Nikema. Zodat hij niet aangevallen wordt. En gaat dan de lange bal spelen naar Eduardo. Die daar het duel verliest van Dirksen. Dan is daar Tengstedt. Die zichzelf vrij speelt. Hakballetje goed gedaan. Edwardsen kapt hij zijn man uit. Ja, Edwardsen, Edwardsen. Goeie goal van Go Ahead Eagles.
0: Matig van Silla ook toch wel?
1: Zeker. Kan vrij door de as spelen. Hakballetje Tengstedt. En dan weet je dat die Edwardsen fysiek sterk is. Moeilijk van de bal te krijgen is. Zoekt zijn tegenstander op en gaat voor de korte hoek.
0: Ja, en dus wordt een resultaat wel weer heel erg moeilijk vandaag voor ADO Den Haag.

0: met het thuispubliek achter de goal. Naast het uitvak gaan we de herhaling zien. Het hakballetje was fraai van Tengstedt. Hij bereikt Edvarsen.
1: Dit doelpunt is gescoord.
0: Even wat beweging. Silla die hem maar genoeg kwijt is. Een 2-0 voor Go Ahead Eagles. Aftrap weer genomen. En ADO heeft het balbezit met Milan Hokke. Dan hebben we nog 25 minuten te spelen. En moet ADO, mocht het nog iets willen, toch wat meer de aanval op gaan zoeken. Kilo aan de bal met Nigel Thomas op de helft van Go Ahead Eagles aan de linkerkant. Silla daarbij. Hokken nu aan de bal op de eigen helft. Kilo, driehoekje gemaakt daar aan de linkerkant met Silla opnieuw in balbezit. Rotier gaat ook helpen met Nigel Thomas die naar binnen gaat. Glijdt even, daarom ook de overtreding. Begrijpt het zelf niet echt. En de vrije trap is voor Go Ahead Eagles. Nog een dubbele wissel.
2: Baam en bal gaan komen. En naar de kant gaan Eduardo. Aanvaller voor een aanvaller. En ik denk dat Hokke de andere speler is die eraf gaat. Nee, Silla. Dan zal Hokke naar links gaan. Baam in de as. En dan grijpt Peter eigenlijk in het mistasten van Silla. Tegenover zijn directe tegenstander Edvardsen. Ik moet wel zeggen dat die Edvardsen wel een goede speler vindt. Ja, een fijne speler, heeft een goede energie. Groot, sterk.
3: Maar het is ook gewoon echt een prachtige goal.
2: Zeker. Maar het is ook echt een beest.
3: Ja.
2: Hij zou eigenlijk zijn sportschoolabonnementje even in Den Haag moeten laten liggen voor de aanvallers daar. Dat je iets fysieker wordt, iets sterker wordt. Hij zal denk ik aan dezelfde kasten hangen als Thomas Verheij dat hij hier deed. Want dat is ook zo'n bonkige, sterke spits. Als er ook gewisseld is aan de kant van Go Ahead Eagles.
0: Volgens mij is daar Sievertsen, dacht ik, erin is gekomen. Ja, aan de rechterkant.
2: Zeker.
0: Dat dus bij de thuisploeg. Drie wissels in totaal. Twee voor ADO. Dat de bal heeft met Kilo op de eigen helft. En opnieuw de druk van de thuisploeg van Go Ahead Eagles. En ADO dat de bal daar kwijt dreigt te raken. Ja, dat gebeurt dan ook op het middenveld. Kilo met een goede tussenkomst. Bal met overtreding ten opzichte van aanvoerder Joris Kramer. Dat betekent dat er een meter over de middenlijn heen een vrije trap komt voor Go Ahead Eagles. Kramer zelf die hem gaat nemen. Kort naar Meulensteen. Meulensteen weer naar Kramer. Nu is het de beurt aan even rotieren om druk te zetten. Op de laatste linie. Van de thuisploeg met de lange trap van Houk, de doelman. In de richting van die invaller. Sievertsen, hij wordt niet bereikt. Bal gaat over de zijlijn. Dat gebeurt via Milan Hokke. Dat betekent dat er een inworp komt voor Go Ahead Eagles. Snel genomen. Kramer die hem op kan vangen. In de middencirkel doet hij dat. We hebben 67 minuten gespeeld in de Adelaarshorst. En Go Ahead Eagles staan met 2-0 voor tegen ADO Den Haag.
2: Met balbezit voor de thuisploeg aan de linkerkant. We staan bijna met alle mensen op de helft van ADO. En ADO laat dat ook allemaal toe. De Bruin staat erbij en kijkt ernaar. Geeft niet echt druk op de bal. Betekent dat... Nkema, hij lijkt een heel raar balletje te geven, maar gooit hem heel bewust kort. Daarmee neemt hij niet alleen zijn directe tegenstander in de luren, maar ook de verslaggever. Want ik dacht toch echt dat hij hem daar uit zijn handen liet glippen. Maar het was volgens mij een bewustje naar Kilo toe. Als er druk is van de ruiter, dan gaan we het zien. Nee, het was wel bewust. Het leek
3: toch wel
2: raar, hè? Hij maakte een hele lange achterzwaai, alsof hij hem heel lang wilde geven. En op het laatste moment legde hij hem eigenlijk zo hups in de voeten van Kilo.
1: De beste speler op het veld via de Eagles fan-app is het mogelijk om mee te stemmen op de man of the match.
0: Nou, we hebben nog even om erover na te denken. Minuut of 20. Wie de man of the match moet worden. klinkt toch wel Edvarsen.
2: Ja, we gaan. Het zal me eigenlijk jeuken.
0: Kan ik me heel goed voorstellen. Laten we hopen dat er nog een man of the match komt aan de kant van ADO. In de slotfase van de wedstrijd. Met zoals gezegd nog 20 minuten te gaan. In de Adelaarshorst, waar Kilo de bal heeft in de middencirkel. Het is Coët dat iets meer naar achteren gaat staan. De Ruiter tussen de linies door. De Ruiter met de uithaal. Iets meer drukken. Want deze bal gaat daar toch wel ook het publiek in.
1: U bent vandaag een van de 9544 toeschouwers in de Hall of Football, de Adelaarshorst. Hartelijk dank voor uw komst.
2: Als ik kijk naar de statistieken, dan heeft ADO meer balbezit dan Go Ahead Eagles. Alhoewel, het is nu om het even, zie ik net. Hij springt naar 50-50. 7 doelpogingen, 0 grote kansen. Dat is toch hetgeen wat moet veranderen. De doelpogingen moeten omgezet worden in grote kansen. Het zijn wat schoten van ver af, ook net met de Ruiter. Je zou toch willen zien dat ADO wat hoger op het veld kan komen bij Go Ahead Eagles. Dat ook nu weer geruime tijd op de helft van ADO speelt. Met veel wisselingen. Zo is Tengstedt, de rechtsbuiten, nu weer in één keer als rechtsback te zien. Terwijl Hawkins gaat komen aan de kant van ADO Den Haag. Vorige week was hij er niet bij. Die week daarvoor mocht hij starten tegen AZ. Dit is een moeilijke bal, maar wordt wel goed belopen door Samstedt, die de bal binnenhoudt. En dan gaat Hawkins komen, denk ik, voor
0: Nigel Thomas.
2: En is de hele voorste linie op rotier na gewijzigd bij ADO Den Haag. Hawkins steekt zijn hand omhoog. En Nigel Thomas weet genoeg. Hawkins naar rechts, de Ruiter naar links. Dat signaal geeft Hawkins nu mee. En dan is ADO door haar wissel zijn.
0: Alle 5 nog voor de 72e minuut. 2-0 de achterstand voor de ploeg van Robin Peter. Het was de eindstand in Alkmaar. 2 weken terug, vorige week natuurlijk die ruime thuisnederlaag tegen Groningen. En ook tegen Go Ahead Eagles. Wordt het nog erg lastig om een resultaat te behalen. Als daar Raadrink wordt gevonden. Dat is op zich wel aardig gedaan hoe hij hem daar binnen weet te houden en de ploeggenoot weet te bereiken. Via bal is het Kilo. Die vindt De Bruin aan de linkerkant van het veld. Zo steekt ADO even over. De Bruin terug naar Raadrink. Raadrink halverwege de helft van Go Ahead Eagles. Met daar ook Eli de Ruiter. De Ruiter terug naar De Bruin. Terug naar Mulder. Mulder weer naar De Bruin. De rechterkant van het veld. Zo gaat ADO proberen langzaamaan richting het 16 meter gebied van Go Ahead Eagles te kruipen. Met het balbezit nu aan de linkerkant. Matteo Waam, Kilo, Waam. Hokke staat daar natuurlijk ook nog in de buurt. Maar Waam brengt hem al het 16 meter gebied in. Ja, daar is natuurlijk Kittelhout, de doelman van Go Ahead Eagles. Jesse Bal, de dichtstbijzijnde speler. Maar de spits kon niet echt in de buurt komen van die voorzet. Als de bal wordt gespeeld naar Dirksen, al ingeleverd. Dat is slordig gedaan. En dan is dit Jesse Bal, net buiten de 16. En het schot is daar. Was gevaarlijk, maar niet buiten bereik van Houk. Dat is jammer. Anders had hier misschien een aansluitingstreffer kunnen zijn. 18 minuten voor tijd. Meer van dit. En het liefst ook iets beter voor ADO Den Haag in de slotfase van de wedstrijd die we langzaamaan betreden.
2: Dit was zijn tweede redding van Houk.
0: Dat is niet veel.
2: In de 73ste minuut, nee. Dat is inderdaad niet veel. Met op dit moment 34 balcontacten. En ook dat is niet veel.
0: Nee.
2: Het geeft aan dat ADO daar weinig komt in het vijandelijk doelgebied. Als dit goed gedaan is door Raterink. Raterink kan nu Hawkins wegsturen. Er zit wat meer swing in bij ADO Den Haag. Hawkins loopt zichzelf vast. Krijgt hem wel bij Rotier. Rotier geeft hem dan aan bal. Bal naar Hawkins. En Hawkins gaat schieten. En schiet hem naast. Geeft hem groot gelijk dat hij schiet. Alhoewel bal het er niet helemaal mee eens is.
0: Je geeft hem gelijk dat hij schiet?
2: Ja, natuurlijk.
0: Weet ik niet. Niet vanuit deze positie.
2: Je komt in het veld. Er wordt van je verwacht dat je iets verandert. Zoveel is er niet op doel geschoten. Ik zou schieten. Alleen niet zo.
0: Nee,
2: ik begrijp het wel. Een
0: waardevolle toevoering. Nou ja, je had aan de linkerkant nog wel wat ruimte bij Hokken. Probeer het dan op die manier. Dan is ondertussen Jesse bal weer opgestaan. Kan zich positioneren in de punt als Hokker dan de voorzet aflevert. Denk ik dat je daar wat meer kans mee maakt.
2: ADO nu de bal verspeelt, doen ze aan Samsted. Samsted naar, in dit geval, Tankstedt. De ene sted naar de andere sted. De een met T, de ander zonder T. Nou, ADO komt er niet tussen. En dus gaat de bal terug naar Houk. Lange bal, Raterink. Die zich prima staande houdt daar aan de rechterkant. Wat is jouw eerste indruk? Is het hem voor het eerst spelen?
0: Sorry?
2: Wat is jouw eerste indruk van Raterink?
0: Prima indruk hoor.
2: Ja toch?
0: Zeker. Het is natuurlijk een heel andere respect dan Hokken met invulde op die positie. Dus in dat opzicht vind ik het wel een verbetering. Niet zijn nadelen van Hokken, maar die vult het gewoon op een andere manier in. Ik denk de goede toevoeging is aan de selectie van ADO.
2: Doelpuntmaker Edwardsen gaat eruit. Bij hem komt Stefan Sigurdsson. Sala Ramouni komt erin.
1: In het veld met nummer 25, Giovanni van Zwam.
2: En ook van Zwam komt binnen de lijn.
0: Kwartier nog. Het Haagse kwartier is ingegaan. Dat hebben we ook zojuist gehoord vanuit het uitvak. Dwars door de stadionspeaker heen. Waar ADO het balbezit heeft achterin. Maakt het zichzelf wel wat lastig. Met Waam die even moet rennen achter de bal aan. Nee, het is Nikema die hem op kan pakken. Even de rust. Gelijk naar Mulder gepaast. De druk is er wel van Go Ahead Eagles. Het is Hokken nu aan de linkerkant. Hokken naar de Ruiter. De Ruiter dan weer naar Hokken. Hokken draait even om. Dan is het Matteo Waam die hem aangespeeld krijgt. Centrale verdediger. Die vindt dan vervolgens weer Mulder in het 5 meter gebied. ADO zal naar voren moeten gaan. Mulder zet alvast de eerste passen. Dan is dit vervolgens een onbegrijpelijke bal bijna. Die ingeleverd wordt bij Go Ahead Eagles. Maar Hokken gaat goed door. Maakt geen overtreding. En wil dan vervolgens Hawkins bereiken. Het was Jesse Bal die naar links ging. De bal ging juist naar rechts. Het is jammer dat hier verder niets in zit voor ADO Den Haag. Dat ziet dat Go Ahead Eagles de bal weer heeft aan de rechterkant van het veld. En even kwijtraakt. Dat is kortstondig. Althans, dat zeg je dan wel. Dan is het Rotier die over kan nemen. Snel naar voren gaat. Bal bij zich heeft. Bal wordt aangespeeld. Jesse Bal wacht even op de aansluiting met onder andere Finn de Bruin. De Bruin ziet daar aan de linkerkant de ruimte bij de Ruiter. Gaat er niet heen. Kilo vindt dan een bal. Afvallende bal. Rand 16 is dan voor Hawkins. Nou, niet helemaal. Maar de inworp is er als Go Ahead Eagles wegwerkt. De bal over de zijlijn schiet. Dan mag Raterink hem gaan nemen. Dat doet hij halverwege de helft van Go Ahead Eagles. Terug naar Pascal Mulder. Bal vecht daar een duel uit. Terwijl de bal niet in de buurt is met Joris Kramer. We staan elkaar even in de weg. Maar het balbezit is over ADO. Toch wel een meter of 30 naar achteren. Op de eigen helft met Milan Hokken aan de linkerkant. Dat is een bal richting Waam. Daar komt hij niet aan. Gelukkig staat daar Go Ahead Eagles niet helemaal scherp. Is het Nikema die even kan komen helpen. Is dit de lange bal? Een goede op Rotier van Hokken. Rotier met bal bij zich. Gaat hij zelf. Rotier. En daar een doelpunt voor ADO. En dan gaat het uitvak los. Is daar de aansluitingstreffer. Een klein kwartier voor tijd. Tweede doelpunt van het seizoen voor de ploeg van Robin Peter. En misschien zit er dan nog wel wat in deze wedstrijd. Waar de trainer van ADO Den Haag gelijk het gesprek aangaat met Milan Hokken en Matteo Waam. De eerste aanwijzingen gaat geven. Dat is een goede bal op Rotier. Die zelf gaat, cool blijft. En beheerst binnenschiet voor de 2-1, de aansluiting van ADO Den Haag. En dan kijk je toch gelijk naar de klok. En is daar toch ineens weer de hoop op een resultaat. Vorige week ging het andersom. Op bezoek bij Feyenoord voor Go Ahead Eagles. Toen 2-0 achter, toen werd het 2-2. Weet ADO Den Haag nu het tegenovergestelde te bewerkstelligen is de vraag. Een 2-0 voorsprong weggeven. Dan zal ADO nog aan de bak moeten.
2: Geniale bal van Hokker.
0: Ja, heel goed.
2: En heel rustig gebleven van Rotier.
0: Goeie goal.
2: Die nadat hij vorige week op de bank plaats moest nemen. Toch wel laat zien dat hij van waarde is. De vuile meters die hij maakt achter de spits. Maar ook de rust en de koelbloedigheid die hij heeft als hij dan zo weggestoken wordt. En ADO heeft wat geloof getankt. Als bal naar de grond gaat en de vrije trap meekrijgt. Een metertje of 5 voor de middenlijn. En Kilo heeft hem genomen naar Raten, denk ik. Voorin staat De Bruin. Staat bal, staat Rottier. De Bruin moet wat terug. Anders is er wel een heel groot gat op het middenveld. Dat wordt nu ook tegen hem gezegd. Waan naar Hokke. Hokke steekt dan op links Rottier weg. Maar daar zit de verdediger van Go Ahead Eagles tussen. Het is Samstedt die dat doet. Levert hem op zijn beurt in bij Mulder. Je voelt en ziet dat Go Ahead Eagles slordiger wordt. En ADO haalt daar wat vertrouwen uit. Met De Bruin nu aan de rechterkant. Ligt de ruimte bij Hokke. Hokke kijkt weer. Kan ik Rottier wegsteken? Het wordt De Ruiter. Balletje is wat aan de zachte kant. Maar Rottier krijgt hem wel bij Hokke. Hokke dan naar De Bruin. De Bruin wil zichzelf vrij spelen. De Bruin met een schuiver. Die gaat zachtjes voorlangs.
0: Jammer. Maar inderdaad, wat meer gevoel. Je merkt ook dat het publiek er even achter gaat staan voor de thuisploeg. Nog extra aan te moedigen zo in de slotfase van de wedstrijd. Want nog 10 minuten worden er gespeeld in Deventer. Waar ADO Den Haag de score zojuist op 2-1 heeft gebracht. De aansluitingstreffer dus voor de ploeg van Robin Peter. Komt daar nog een gelijkmaker bij? Dat is de grote vraag. Nou is het tijdrekken dat er een hoekschop is het. Geen doeltrap. De VAR bemoeit zich ermee. Maar mag ADO een hoekschop gaan nemen? Ja, dat is dan toch ook wel lekker. Doeltrap die dus niet doorgaat. ADO snel naar voren met Kilo aan de overkant van het veld die de hoekschop mag gaan trappen. Kilo kan er iemand zijn hoofd tegen aanzetten. Bal blijft daar liggen. Is het Kilo die opnieuw voor kan brengen? Kilo, rand 16, kan eruit gehaald worden. Schot wordt geblokt. Mogelijkheid opnieuw voor ADO dat op moet passen. Dat Go Ahead niet toeslaat in de counter. Snel de bal weer terug. De Ruiter met terug naar de goal. Jesse Bal, rand 16. En dan is dit van Ratering geen beste bal naar de rechterkant waar Kilo stond. En dat betekent dat Go Ahead Eagles overneemt. Weg momentum als Go Ahead Eagles daar in de counter niet toe kan slaan. Is het ADO dat de bal weer terugpakt. Spel mag door. Ja dus, balbezit voor de ploeg van Robin Peter met Vin de Bruin. De ruimte aan de linkerkant bij Rottier. Wat een knotsgekke paar minuten hebben we gehad nu ineens in Deventer. Met die doeltrap die ineens een hoekschop werd. Het is De Ruiter met drie man om zich heen. Krijgt de bal wel bij Rottier. Dan vervolgens balverlies. Ja, dat is een gele kaart. Voor even Rottier die het shirtje van Sievertsen bijna kapot trekt.
2: Ja, moest eventjes. Daar kan het eruit halen.
0: Een nuttige gele kaart.
2: Je merkt toch dat het publiek wat onrustig wordt.
0: Ja.
2: Hè? Niet in de gaten.
0: Nou, dat is heel gunstig voor ADO Den Haag. Ik zie ook een supporter daar links. Die probeert iedereen even op te zwepen, maar hij krijgt weinig mensen mee. En dus wordt het ook ineens even wat stiller. Daar waar de vrije trap er is voor Go Ahead Eagles. Gaat genomen worden door Houk. De doelman die hem lang naar voren trapt. ADO heeft de bal weer terug. Met Kilo en Raterink. Dan op het middenveld vervolgens weer Lindhorst. Moet Raterink even verdedigen. En dat doet hij niet helemaal lekker. Daar is dan in het 16 meter gebied even Tengstedt. Maar ADO werkt lang en hoog weg. Gelijk opnieuw de dreiging van Go Ahead Eagles aan de linkerkant van het veld met Dean James. James, dat is een overtreding.
2: En de gele kaart. Voor Kilo. En de gele kaart van Rottier. Wordt hier ook geel gegeven aan Jo Kilo. En de vrije trap voor het uitvak van ADO Den Haag. Met Dean James achter de bal. En iedereen in het 16 meter gebied van ADO. Ik zou toch iemand voorin houden als ik ADO was. Bijvoorbeeld Eli de Ruiter met zijn snelheid. Gewoon lekker in de middenstip parkeren, op de middenstip parkeren. Dan zou je zien dat daar altijd iemand bij blijft van Go Ahead Eagles. Maar De Ruiter wordt teruggeroepen. Terwijl er toch echt vier man buiten het 16 meter gebied staan die geen man van ADO hebben. Dat betekent dat ADO de numerieke meerderheid heeft in eigen 16 meter gebied. En de bal nu het 16 meter gebied ook uit moet zien te krijgen. Blijft daar lang hangen. Het is Go Ahead Eagles nog altijd in balbezit. Hawkins nu met druk op de bal. Op links. Dean James krijgt hem terug. Paast hem dan naar Kramer. En die geeft hem op zijn beurt weer aan Samstedt. Balletje naar Lindhorst. Ja, Johan Eagles wordt teruggetrokken, geduwd moet ik zeggen. Naar Kjetil Houk, de doelman zelfs. En die opent op zijn beurt aan de rechterkant. Dat doet hij bij invaller Van Zwam. Van Zwam neemt geen risico, speelt terug naar Houk. Is misschien ook wel een beetje wat ADO wil, hè? In het hoofd van Johan Eagles gaan zitten.
4: Ja.
2: Want Johan Eagles kan niet achteruit gaan lopen. Dan roep je het over jezelf af.
4: Baan.
2: En moet eigenlijk vooruit gaan. Maar voelt ook dat ADO wat meer op de helft komt van Go Ahead Eagles. Nu met De Bruin. De Bruin naar Bal. Bal, kan hij zichzelf vrijspelen? Nee, hij geeft hem aan de Ruiter. De Ruiter naar Raterink. Daar ligt de ruimte. Raterink gaat voorgeven.
4: Ah joh. Wat een slechte voorzet zeg.
2: Jij zegt het, ik denk het.
4: Veel te hoog. Veel te hard. Eindigt in de tribune. Zo zonde als je nog wat wil in deze wedstrijd. Met 5 minuten op de klok. Die 2-1 achterstand. Dat betekent dat er een doeltrap blijft staan voor de thuisploeg. Met Houk die hem lang naar voren trapt. Oudo dat snel weer over wil nemen. Baam krijgt hem op het hoofd. Weet geen ploeggenoot te bereiken. Hokke krijgt hem nu opnieuw op zijn hoofd. Als de bal wordt teruggebracht. En opnieuw houdt Go Ahead Eagles de bal niet in de ploeg. Nu iets wat gelukkiger op het middenveld. Gaat de bal naar de rechterkant. Is het daar de invaller. Sievertsen die hem krijgt. Gaat de bal weer terug naar Semstedt. Semstedt terug naar de nummer 25 van Zwam, invaller. En is het inderdaad ADO dat naar voren loopt. Een druk zet op Houk. Het levert de lange bal op. En dan is daar Nikema die hem op kan vangen. Want de bal richting Sievertsen te hard. En ADO dat de bal terug heeft met Pascal Mulder. Gaat langzaamaan richting de helft van Go Ahead Eagles. 4 minuten nog ruim op de klok. En die 2 in achterstand voor ADO Den Haag. De Ruiter aan de bal raakt hem kwijt. Kortstondig. ADO heeft de bal gewoon nog in bezit. Met Kilo terug naar de Ruiter. De Ruiter richting het 16 meter gebied. De Ruiter erin ook. Geeft hem dan mee aan Raterink. Raterink zijn het. Kans voor ADO Den Haag. Kon niet zien of je hem voor wilde geven of wilde schieten.
2: Ik denk gewoon hard voortrekken. En dan hopen dat iemand zijn voeten tegenzet. Kan natuurlijk het voetje zijn van zijn directe tegenstander. Maar nu schiet hij hem net niet voorlangs. Maar in het zijnet. Het is wel een signaal dat ADO weer geeft dat het de wedstrijd nog niet verloren heeft. En het heeft ook in de laatste fase meer en meer de bal. Komt ook meer en meer op de helft van Go Ahead Eagles. Dus statistisch gezien zou deze wedstrijd eigenlijk nog 10 minuutjes langer moeten duren. Of ADO moet het in de komende 4 minuten en dan de extra tijd nog gaan doen. Kilo heeft de bal, wil graag vooruit. Maar moet ook de controle daar bewaren. Vindt Raterink aan de rechterkant. Aanname in tweede instantie. Even terug naar Mulder. Het ADO-publiek wil alles of niets. Dan moet het toch zometeen de lengte van Mulder ook voorin gaan toevoegen. Als Waam weer onzorgvuldig is, is een passing. Dat is de tweede in 10 minuten tijd. Hij moet weer terug naar zijn eigen positie. Dat is zonde, want ADO was al op de helft van Go Ahead Eagles. En geeft dan zomaar dat cadeautje aan de thuisploeg.
4: Dat de bal heeft aan de rechterkant met Sievertsen. Staat daar tegenover Rottier. Weet wel de voorzet te geven. Bij de tweede paal over de achterlijn gekopt door Raterink. Geen risico. Hoekschop weggegeven. En dan zijn er nog maar 2,5 minuten spelen in de reguliere speeltijd hier in Deventer. Waar Jalen Hawkins de bal alvast klaar gaat liggen. Leggen bij de hoekvlag. En er gewisseld gaat worden. Door Go Ahead Eagles. Eruit, Jordan Pengstedt, doelpuntenmaker. Tudo Baten gaat erin komen voor de laatste paar minuten. Het applaus is er voor de doelpuntenmaker van de 1-0. Als de hoekschop dan genomen kan gaan worden aan de overkant van het veld, in de linkerhoek. 2 minuten nog in de wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en ADO Den Haag. 2-1 de tussenstand, de achterstand voor ADO. Als de hoekschop is genomen. Hens, daar is een appel voor. Maar de scheidsrechter gaat daar niet in mee. Balbezit nog altijd voor Go Ahead Eagles. Met de omsingeling daar in het 16 meter gebied van ADO Den Haag. Voorzet levert niets op. Gaat over de achterlijn. Dat betekent de doeltrap voor Nikema en ADO Den Haag. En er zal wat meer haast bij geboden zijn. En die is ondertussen ook genomen. Nick Jema. 1-2'tje aangegaan met Matteo Waam. Vervolgens de lange bal, slordig hoor. Ingeleverd bij Lindhorst. Zo is het Go-Ahead Eagles dat direct weer overneemt. Ja, op deze manier ga je geen kans meer creëren voor die eventuele gelijkmaker. Go-Ahead Eagles gelijk weer in aanval. Linkerkant 16 meter gebied. En dan is het Hawkins die mee komt verdedigen. Snel makkelijk van de bal gezet. Dan komt daar alsnog de voorzet. Kopballetje. Nee, is er niet. Optisch bedrog. Rand 16 is het even een rotier die hem gelijk lang naar voren trapt. In de richting van Jesse Bal. De Ruiter komt er ook nog helpen. Ze maken het Sampstedt erg lastig. Maar er wordt ook een overtreding gemaakt op de speler van Go-Ahead Eagles. En dus een vrije trap voor de thuisploeg.
2: Ja, ik weet niet of het een vrije trap was hoor, Gert. Ik vond dat ADO er gewoon met 3 man heel kort op zat. En dat Alfons Sampstedt daar gewoon risico nam. En daar wordt hij misschien wel een klein beetje mee geholpen. Want als daar niet gefloten was,
4: ja, dan
2: ADO,
4: heb je 3 spelers in de buurt.
2: De omschakeling de weg vrij gehad naar de goal van Houk. Als de rechtsback van ADO Raterink dit wegwerkt met zijn hoofd. Krijgt hem met een gelukje dan bij Hawkins. Krijgt hij de vrije trap mee. Hawkins haakt. En dan fluit de scheidsrechter alsnog niet. Want de speler in kwestie komt er langs. Met terugwerkende kracht gaat de scheidsrechter alsnog een vrije trap toekennen. Omdat Hawkins daar ouderwets pootje haakte. En 4 minuutjes extra. Minimaal. Die gaan nu in. Als ze daar.
4: Oh, de 3-1 is.
2: Uit het niks. De vrije trap voorgeven bij de eerste paal. En hij kopt hem binnen.
4: Dan is het klaar. Jammer. Even is daar de hoop. Op een resultaat. Op iets mooiers. Iets beters voor ADO Den Haag. Maar het mag niet zo zijn. Als in de zure tijd de marge weer terug wordt gebracht op 2. En dus ging van de blessuretijd. De invaller die het doet, de 3-1 voor Go-Ahead Eagles. En de aftrap die ondertussen ook is genomen. Daar gaat geen verandering meer in komen op deze tussenstand. ADO direct weer in de aanval. Er wordt een overtreding gemaakt op Evan Rottier. Baart iedereen naar voren. Als de vrije trap genomen gaat worden door Juho Kilo. 3 minuutjes nog in deze wedstrijd. En de marge dus vergroot. 2. Jalen Hawkins. Ja. Kansloos. Als je van zo ver gaat schieten, wordt de bal geblokt. Kan Go-Ahead Eagles er gelijk weer uit. Ze zijn snel. Dan wordt het dan ook 4-1. Nee, hoekschop.
2: Ze willen een penalty.
4: Was ze net buiten, denk ik. Was er in het 16 meter gebied.
2: Ik denk dat de scheidsrechter kiest voor de corner. En dan hoort of er iets in zijn oor gezegd wordt. Maar wat een enorm risico neemt Hawkins daar.
4: Ja, gewoon dom. Ja. In principe heb je de wedstrijd al verloren natuurlijk, maar nou, het was wel in, denk ik.
2: Ja, het was een botsing, denk ik, toch?
4: Ja, ik denk ook geen overtreding, hoor.
2: Water wil daar penalty. Ja. Ik denk een botsing. Scheidsrechter laat de corner ook nemen door Go-Ahead Eagles. In de extra tijd wordt slecht genomen. Kilo kan hem wegwerken. Maar Hawkins die zal nog even achter zijn oren krabben waarom hij dat doet. Als de scheidsrechter fluit voor buitenspel. Dat doet hij allemaal in de 93ste minuut. En Nick Jema dan nog met een lange bal richting Jesse Bal. Dus die kopte wel niet wint, maar via de Bruin blijft ADO in balbezit. Rottier gaat niet naar de grond, blijft staan. Terwijl hier een aardige overtreding wordt gemaakt op Hokken. Nou scheids, daar mag je wel van fluiten hoor. Wat een raar moment. Sievertsen komt daar hard in. Hokker staat erbij. Nou, ligt er inmiddels bij. Staat inmiddels weer. Maar had toch wel het idee dat hij daar in bescherming genomen had mogen worden door scheidsrechter Van der Eyck. Het is gedaan, Henk Gert.
4: Ja. Derde nederlaag op rij voor ADO in de Eredivisie. Het is geen lekkere terugkeer. En dan wacht volgende week ook nog Feyenoord uit. Het is een lastig programma. Met de start die dus verre van ideaal is. Want ook 3-1 is toch weer wat ruim. Misschien dat die marge iets verkleind kan worden nog in de 15 seconden die er zijn. ADO in balbezit met Raterink. Hawkins gaat de voorzet geven. Komt daar dan nog een doelpunt? Vindt de Bruin, vroege kopbal. Hokke brengt hem opnieuw voor. De Ruiter met uithaal van binnen het 16 meter gebied. Maar je hoort aan het publiek. De inzet gaat voorlangs. 4 minuten zitten erop. En de wedstrijd is klaar. Afgelopen. Go Ahead Eagles wint van ADO Den Haag met 3-1. Even werd het nog spannend in de slotfase. Na die goal van Evan Rottier. Het was op dat moment de aansluitingstreffer. 10 minuten voor tijd waren er ook een paar minuten dat je het gevoel kreeg dat hier misschien nog wel iets te halen viel voor ADO Den Haag. Maar het momentum werd teruggepakt door de ploeg van Jozef Oosting. En dus blijft ADO opnieuw achter met lege handen. En staat het na 3 speelrondes nog altijd puntloos in de Eredivisie. Volgende week dan die wedstrijd tegen Feyenoord. Dan zal ADO moeten gaan stunten in de Kuip. Tankstedt, Edvorsen, Sigurd Darsson met de doelpunten namens Go Ahead. Rottier in de slotfase namens ADO Den Haag. En dan is het weer niet gelukt, Jim.
2: Nee, maar in tegenstelling tot vorige week, en dat is de wedstrijd waar we nu even naar kijken, is het in ieder geval niet weggespeeld.
4: Nee, zeker.
2: Stond het beter, heeft het zich na de naïeve wijze van speelronde 2 toch al herpakt. Ja, je koopt er niks voor. Ik kreeg in de rust ook wat complimenten van mensen in de perskamer. Die letterlijk zeiden, het valt me niet tegen wat ADO laat zien. Nou, dat viel ook zeker niet tegen. Alleen kan je zeggen dat het te laat eigenlijk op de helft van Go Ahead begon te voetballen. Er is één fase geweest dat je heel even dacht, als die goed valt, dan laat het misschien wel 2-2 nog worden. Alleen dat werd kort daarna teniet gedaan door de 3-1 van invaller Stefan Sigurdarsson. Iedereen van ADO staat weer bij elkaar in de middencirkel. Je zei het al, 3 nederlagen op rij. Dat is onder Robin Peter niet zo heel vaak gebeurd.
4: Nee.
2: En wij gaan naar beneden voor de interviews. Die zijn later deze middag terug te zien en te horen op omroepwest.nl en op onze social media kanalen.
4: Ook vanavond in het TV-Westsport.
2: Ja, precies, in het TV-Westsport. Met het amateurvoetbal dan. Wij zijn er zondag weer. Dan de uitwedstrijd tegen Feyenoord in de Kuip. Voor nu bedankt voor het luisteren. Maak er nog een mooi weekend van. En graag tot de volgende.
5: Je luistert naar Radio West Sport. Radio West Sport.
6: Leren mediteren. Zen.nl.
7: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
8: Leren mediteren? Zen.nl.
9: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven, ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maakt bereikbaar.
10: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
10: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
13: Van Uffelen. Das Boss, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
14: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
13: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
15: In Rijnsburg en Rijksdorp is het 20 graden. Het is droog, periode met zon bij een noordwestenwind, kracht 3.
16: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
17: Goedemiddag, het is 13 minuten over 2. Ik ben Jolanda Baaiens met een overzicht van het regionieuws. Rechtbankpresident van Den Haag, Robine de Lange Tegelaar, wil dat wijkrechtspraak een vast onderdeel wordt van de rechtspraak in Nederland. Volgens haar voelen mensen zich bij de wijkrechtbank meer gehoord en geholpen. Ze wil de aanpak ook uitbreiden naar Leiden, Gouda en Zoetermeer. Bewoners van een flat aan de Regentesselaan in Den Haag willen een nieuwe gevel, omdat het gebouw volgens hen niet past tussen de klassieke panden in de buurt. Een architect uit de wijk maakte gratis een ontwerp, maar de woningcorporatie kiest voor kleinere aanpassingen. En de brandweer in Leiden heeft vanmorgen aan de Marnixstraat een kat uit een schoorsteen gehaald. Volgens Omroep Sleutelstad zat het dier vast en kon er niet meer zelf uitkomen. Na ongeveer 3 kwartier lukte het de kat te bevrijden en die ging er meteen weer vandoor. Tot zover de hoofdpunten uit de regio, nu het overige nieuws.
18: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De politie in Venlo is erachter wie de dode vrouw is die gistermiddag werd gevonden langs de Maas. Haar identiteit wordt nog niet bekendgemaakt. Eerst probeert de politie in contact te komen met de nabestaanden. De vrouw overleed onder verdachte omstandigheden. Politieonderzoek in Venlo is inmiddels uitgebreid. Op de plek waar gisteren een ernstig ongeluk was, in Middlesbrough in het noordoosten van Engeland, komen mensen bloemen brengen voor 2 omgekomen politieagenten. In totaal kwamen 7 mensen om het leven na een achtervolging van een verdacht voertuig door de politie. De auto reed tegen de rijrichting in en botste op een politieauto. De inzittenden van beide auto's kwamen om het leven. Wie de personen in de verdachte auto waren, is nog niet bekendgemaakt. Rond de plek van het ongeluk wordt onderzoek gedaan om te achterhalen waarom de politie de auto achterna zat. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden. De verdachte is vanochtend aangehouden en zit vast. De politie wil niet zeggen of het een man of een vrouw is. Ook wil de politie niet kwijt wat de relatie is tussen de overleden bewoner en de verdachte. In de Oostenrijkse Alpen zijn afgelopen dagen 2 klimmers verongelukt. Gisteren verongelukte een Duitser van 64 bij de afdaling van een berg bij het Zillertal. Volgens medeklimmers maakte hij een val van 80 meter. Vrijdag maakte een Duitser van 19 een val van 40 meter voor de ogen van 3 vrienden. Of de ongelukken te wijten zijn aan slecht klimmateriaal of een andere oorzaak wordt onderzocht. En het weer, zon en wolken, in het noorden enkele buien en een graad of 20. Morgen zon, bijna overal droog en ongeveer 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: En na de reclame 3 uur lang The Amazing 80's. Te beginnen met Dire Straits. Meer nieuws? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
13: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
19: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
13: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
20: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
21: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. Miva maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
1: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de Stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
3: Leren mediteren? Zen.nl.
22: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
23: Leren mediteren? Zen.nl.
24: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah! Mam?
25: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
26: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
25: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
27: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
28: Ik mag graag tuinieren.
29: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
30: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
31: Ik niet.
27: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
32: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
27: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
32: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
33: Tot 5 uur, als de dag van toen.
34: Dit is Radio West.
35: Wordt het toch nog gezellig.

0: luister naar Als de Dag van Toen.
1: Met Kevin Brouwer. Dit is Radio West.
0: Amazing 80s.
2: 1987.

0: Romantiek op de zondagmiddag. En we gingen terug naar 1987 met deze van Heart and Alone. Het is 2 uur geweest als de dag van toen tijdens Amazing 80s.
1: Als de dag van toen.

0: weg.
1: Maar ik zit een klein beetje in dilemma. Maar ik ga hem toch gewoon draaien, de bekende tune van dit radioprogramma. Dat is namelijk dit muziekje. Want als je dit hoort, dan weet je dat je luistert naar natuurlijk dat radioprogramma waarin we teruggaan naar de jaren 60, 70 en 80. Iedere zondagmiddag bij Radio West. Maar ja, goed, het is Amazing 80s. Sinds gisteren klinken alleen de plaatjes uit de jaren 80 door je speaker. Althans, als je luistert naar Radio West, en dat gaan we de hele week nog doen. Dus hoewel deze tune natuurlijk heel erg herkenbaar is voor dit programma, vind ik het eigenlijk toch leuker om een tune te pakken uit de jaren 80. Herkent deze tune niet? Jawel, Dallas. De Amerikaanse televisieserie over de steenrijke familie Ewing uit Texas. Met olie, macht, intriges, affaires. En natuurlijk de legendarische vraag: Who shot GR? De serie was in Nederland in de jaren 80 enorm populair. En de herkenbare openingstune die je dus nu hoort, werd bijna net zo beroemd als de serie zelf. Nou, leuk dus. Vandaag gaan we dus alleen maar muziek uit de jaren 80 draaien. En natuurlijk halen we daar ook weer herinneringen bij naar boven. En laten we meteen maar eens even beginnen, want in de jaren 80 was er natuurlijk heel veel op televisie. En wie was er nou niet weg te denken van de tv in de jaren 80? André van Duin. Want in die tijd was hij verbonden aan de Tros. We zagen hem onder andere in de André van Duin Show, André's Comedy Parade, de Philip Fluit, of de Flip Fluitketel Show moet ik zeggen, op Dolle Toeren en al die andere shows die hij deed op dat moment voor de AVRO en de Tros. Want ook Sterrenslag was natuurlijk een programma van zijn hand. Ja, en natuurlijk ook met Frans van Duschoten.
2: Hey, ik had daar een eekhoorn. Een eekhoorn in het Circus Theater in Scheveningen, een eekhoorn. Ik kan ook overdrijven natuurlijk, wat gaat het nou op?
3: Het stond in mijn tekst.
1: Ja. Ja, en natuurlijk was er ook een andere duo in de jaren 80 heel erg veel op televisie te zien. Een duo uit Vlaardingen. En dan weet je misschien wel over wie ik het heb. Op dat moment natuurlijk razend populair, Bassie en Adriaan.
4: Dat is een schatkaart. Een schat. Allemaal mogen, Adriaan. Wat voor een schat, een
1: kies
4: vol met
1: slagroomtaarten. Hartstikke leuk om ook dat weer terug te horen hebben. Ontzettend veel succes gehad natuurlijk nog, ook in de jaren daarna. En dan nog een film die voor een hele generatie kinderen misschien wel het bewijs was dat de buitenaardse wezens helemaal niet eng hoefden te zijn. Namelijk E.T.
5: You wanna call somebody?
6: E.T. Home phone.
5: E.T. phone home.
1: Ja, dit was natuurlijk het bekende E.T. Phone Home fragment. Nou, en we gaan meer van dit soort fragmenten terug horen tussen nu en 5 uur in de Amazing 80s bij Radio West. Verder natuurlijk ook de instrumentale plaat. We hebben ook een Frans tweeluik uit de jaren 80. En we spelen het spelletje natuurlijk. Het muzikale rad, dus blijven wij.
7: Je luistert naar Als de Dag van Toen.
1: Met nu UB40.
8: Dit is Radio West. 1984.

0: 1984 met UB40 naar If It Happens Again, naar Borderline en Madonna uit 1986. Ja, en dat was ook, en ik weet niet of je dat nog weet, in september 86 om 3:00 s'nachts Noordwijk. Toen werden we gewekt door het luiden van de torenklok van de Maria Terzeekerk. Wat was er nou gebeurd? Een 20-jarige Noordwijker die was in een baldadige bui op het dak van de kerk geklommen en ontpopt zich tot een klokkenluider van Noordwijk aan Zee. De man krijgt in 1986 1 september dus een boete voor het veroorzaken van nachtrumoer. Ja, en dat extreem weer van alle tijden is, dat blijkt ook wel. Want in 1986, als we het daar toch nog even over hebben, zware stortregens met hagelstenen van 18 centimeter doorsnee zorgen voor veel schade in Spanje. In Alicante, Murcia en Valencia. Sommige hagelstenen hebben een gewicht van 250 gram. En door de vallende ijsblokken raken 22 mensen gewond. Er is veel schade aan auto's, gebouwen en fruitteelt. En ook op veel plaatsen valt de stroom uit. Ja, en dan dit muziekje. Dat was dan niet in 1986, maar 2 jaar later in 1988... toen startte Medisch Centrum West. Een enorm populaire serie. Een dramaserie die zich natuurlijk afspeelt in het ziekenhuis en is een van de meest succesvolle dramaseries op de Nederlandse televisie. The Amazing 80's. Je hebt het door. We gaan met muziek en herinneringen terug naar de jaren 80. Maar ik trek hem weer eventjes naar 23 augustus 2026. Oftewel nu.
1: Kevin's muzikale rat.
0: Ja, want vandaag moeten wij natuurlijk gewoon aan onze plicht voldoen. En dat is een zwieper geven aan het muzikale rad, zodat we het spelletje kunnen starten. Zodat we dat ook vandaag gewoon kunnen laten plaatsvinden. Goed, ik ben er helemaal klaar voor. Daar gaan we. Hoppakee. 1, 2, 3. En wat ik heel leuk zou vinden, is als jullie vandaag met suggesties komen uit de jaren 80. Maar ik moet je eerlijk zeggen, ik keur ze ook goed als ze niet uit de jaren 80 komen. Omdat het misschien anders een beetje ingewikkeld is. Maar ja, het zou leuk zijn als je iets in de jaren 80 kan vinden. En wel met de letter T. De T van Tienes. Dus als je daar even mee wil puzzelen, heel graag de T van Tienes. 070-390-5454. Of even appen 070-307-8080. Of even naar kevin@omroepwest.nl. Even voor 5:00 gaan wij het winnende liedje draaien met de letter T. Of, en natuurlijk ook die mooie prijs, namelijk een powerbank en een draadloze koptelefoon van Fresher Rebel. En dat gaat er ook allemaal uit. Dus speel gewoon lekker mee. Goed. En dan is het nu tijd om terug te duiken naar de zomer van 1983. Toen de Zweedse zangeres die we allemaal kennen van ABBA, Agnetha Fältskog, de solo de hitlijsten veroverde. The Heat Is On was haar eerste grote Engelstalige solohit, afkomstig van het album Wrap Your Arms Around Me, geschreven door Florrie Palmer en Tony Ashton. Het nummer werd een gigantische hit in Nederland. Het piekte namelijk op de nummer 2 in de top 40. En vandaag onderdeel van The Amazing 80's. In Als de Dag van Toen.

0: Close to Me van The Cure. Een nummer dat eigenlijk al sinds de jaren 80 bewijst dat je met een paar noten en een unieke sfeer een hele generatie kunt raken. Het is toch een tijdloos liedje, eigenzinnig en nog steeds onweerstaanbaar, laten we eerlijk wezen. Het is 3:10 alweer bijna. En ik ga toch even iets bijzonders doen midden in die 80's week.
1: In Als de Dag van Toen gaan we terug naar de jaren 60, 70 en 80. Maar we maken één uitzondering. Dit is de jaren 90 flashback van deze week.
0: Mocht de directie luisteren van Radio Westen nu al de telefoon willen gaan pakken van Kevin, wat doe je nou? Wacht nog heel even, want het komt goed. Deze week staat alles dus in het teken van die Amazing 80's. We draaien dus ook alleen maar muziek uit de jaren 80. Maar ik heb eens een liedje gevonden wat een beetje op het randje zit. En dat zal ik je even uitleggen. Het gaat over The Adventures of Stevie V. Dat liedje van Dirty Cash, Money Talks. Nou, laat ik eerst even vertellen. De man achter The Adventures of Stevie V is de Britse muzikant en producer Stevie Vincent. En eigenlijk was The Adventures of Stevie V vooral zijn studioproject. Samen met onder andere Mick Walsh schreef en produceerde hij Dirty Cash, waarbij hij de Amerikaanse zangeres Melody Washington de hem herkenbare zang liet doen. Nou, het nummer is een mix van house, hip-hop en soul en klinkt daardoor als de perfecte overgang van de 80's naar de 90's. En nu wordt het interessant. Let op. Dirty Cash verscheen op 4 december 1989. Ja, en daarmee is het dus een 80's plaat. Maar de plaat stond diezelfde maand dan wel in de hitlijst, maar pas in 1990 kreeg het nummer, zoals het dan heet, echt vleugels en groeide het uit tot een enorme hit. Dus, nu komt mijn grote dilemma. Wat is het nou? Is het nou een 80's plaat of een 90's plaat? Nou, hij werd dus geboren in december 1989, maar werd groot in 1990. Nou, ik vond dit dus een heel mooi randgevalletje. En daarom...
1: Dit is de jaren 90 flashback van deze week.
2: 1989.

0: Tot zover deze herinnering uit de jaren 90. We gaan nu weer terug naar de 80's.
1: 1980.

0: En tijdens de Amazing 80's houden we wel wat van gezelligheid. En die gezelligheid kun je zeker vinden in Amsterdam. Dus dat heeft Maggie McNeil goed gezien. Ja, en ik moet dan ook meteen even denken aan dit liedje. Wat natuurlijk ook zo ontzettend gezellig is. Kan wel toch op de zondagmiddag.
1: Als de lente komt, dan stuur ik jou telkens uit Amsterdam.
0: Goed, laten we het netjes houden. Ja, precies. Zometeen even na 3 uur gaan we door met Als de Dag van Toen. Muziek uit de jaren 80. Ik heb heel veel fijne muziek klaarstaan. Maar we bellen ook met Herman de Bruin. Met hem gaan we even inzoomen op de feiten uit de jaren 80. Maar dan wel voor vandaag. Op de zondag dan de 23 augustus. Maar wat gebeurde er nou op 23 augustus in de jaren 80 op deze dag? Verder hebben we de Blijmaker. Met Maarten gaan we praten over televisie onder andere in de jaren 80. En mode. Dus blijf lekker luisteren. En we spelen natuurlijk het muzikale rad. En meer daarover zometeen. Even na 3 uur.
2: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
7: Ik mag graag tuinieren.
8: Elke dinsdag ga ik naar de markt. Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
9: Ik niet.
6: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
10: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
11: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
12: Reis slim met Golden eSIM.
10: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
11: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
12: Reis slim met Golden eSIM.
13: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
14: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
15: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
16: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
15: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
17: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
18: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
19: Dus het maken van staal wordt schoner.
20: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
21: Maar moet dat dan in Nederland?
22: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
17: En wat levert dat dan op?
20: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
17: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
23: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
24: In Schravenzande en in Pijnakker is het 20 graden. Het is droog, periode met zon bij een noordwesten windkracht 3.
25: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
0: Goedemiddag, het is 3:01. Ik ben Jolanda Baaiens met een overzicht van het regionieuws. Vanmorgen rond 6:30 woedde brand in een kelder aan de Haagweg in Leiden. De brandweer kwam met 2 spuitwagens en had de brand snel onder controle. Reptiele dierentuin Serpo komt na 17 jaar weer terug. Dit najaar opent Serpo haar deuren, wederom als dierentuin, niet in Delft, maar in Rijswijk. En een eeuwenoude boerderij uit Hoogmade staat al ruim 20 jaar in het Openluchtmuseum in Arnhem. Het huis moest wijken voor de hoge snelheidslijn en werd compleet met de oude inrichting verplaatst en is te bezichtigen zoals de bewoners het destijds hebben verlaten. Tot zover de hoofdpunten uit de regio, nu het overige nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Rond deze tijd begint in Zandvoort de Nederlandse Grand Prix. Op pole position start de Brit Lando Norris. Max Verstappen kwalificeerde zich als 7e. De Nederlander is wat ziekjes, al voelt hij zich iets beter dan gisteren. Voorafgaand aan de race zong Davina Michel het volkslied. In Zandvoort is ook koning Willem-Alexander samen met koningin Maxima en prinses Alexia. De koning zal na afloop de winnaarstrofee uitreiken. Het is de laatste editie van de Nederlandse Grand Prix. In Toussis in Zwitserland zijn nog 2 lichamen gevonden na een brand die donderdagavond uitbrak in een restaurant. Daarmee ligt het dodental op 4. Het vuur ontstond rond middernacht op de 2e verdieping van het gebouw, waar ook woningen zijn. Daarna stortte het trappenhuis in. 8 mensen raakten gewond. Het is de 2e grote horecabrand in Zwitserland dit jaar. In de nieuwjaarsnacht kwamen 41 mensen om door een brand in een bar in Crans-Montana. Daarna zijn maatregelen genomen om de brandveiligheid in de horeca te verbeteren. De politie vraagt mensen om informatie over de dode vrouw die gisteren is gevonden langs de Maas in Venlo. Inmiddels weet de politie wel om wie het gaat, maar is het nog onduidelijk wat er met de vrouw gebeurd is. Ze overleed onder verdachte omstandigheden. Op de luchthaven van Düsseldorf is een vrouw gestoken door een giftige 5-streepschorpioen. De vrouw van 52 kwam terug van vakantie op het Griekse eiland Kos. Ze deed haar jas aan toen ze werd gestoken. Het bleek te gaan om een van de giftigste schorpioenen ter wereld. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. Het is onbekend hoe het met haar gaat. De schorpioen wordt verzorgd in een reptielenopvang. Het weer, zon en wolken. In het noorden ook regen. Het is rond de 20 graden. Vanavond wordt het droog. Morgen veel zon en in het noorden een enkele bui. Het wordt 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: En na de reclame nog 2 uur lang The Amazing 80s met muziek van King. Meer nieuws? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
14: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
2: Van Uffelen, dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
3: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl, samen met KWF.
2: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
4: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
9: Nu bij Zeeman, dames basic t-shirts korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
26: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
10: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
8: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
10: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
11: De hele week Amazing 80's.
12: Tot 5 uur, als de dag van toen.
11: Dit is live.

verhaal gaat natuurlijk over Siske Vrijmoed. Een onderhandelbaar joch dat in de klas komt van meneer Bruis. De enige die hem overigens wel weet te temmen. Siske de Rat. Natuurlijk gespeeld destijds ook door Danny de Munk. En ik voel me zo verdomd alleen. En daarmee gingen wij terug naar 1984. We zijn druk bezig met de Amazing 80's bij Radio West. Ja, en ook deze is natuurlijk zeer herkenbaar. Een team dat je altijd kon bellen als je echt in de problemen zat. Vier mannen, één missie en een busje. Dat inmiddels net zo legendarisch is als een motto. Die A-team. Natuurlijk ook leuk om dit weer even te horen. Welkom terug bij Als de Dag van Toen hier bij Radio West. Vandaag dus geen muziek uit de jaren 60. Ook niet uit de jaren 70. Maar we blijven haken in de jaren 80. En dat allemaal natuurlijk vanwege de Amazing 80's. Nou, we gaan zo meteen nog volop terug naar de jaren 80. Maar we moeten ook wel eventjes weer naar het spelletje van vandaag. Want dat is natuurlijk het muzikale rad. En er komen heel veel goede suggesties binnen. Vandaag heb ik de letter T gedraaid. De T van Tinus. Ik heb erbij gezet dat het leuk is als het liedje of de artiest in ieder geval succesvol was in de jaren 80. Nou, Manon, Gerda en Johan, die zijn het helemaal eens, want dat zijn namelijk drie luisteraars die

Ja, en dat is natuurlijk helemaal goed. Er zijn ook wat berichtjes via de WhatsApp binnengekomen. En ik probeer alles zo goed mogelijk bij te houden hier in de studio. Kan zijn dat misschien daar ook Tina Turner met de best is doorgegeven. Als je dat hebt gedaan, dankjewel. Hij gaat er in ieder geval bij. Yvonne komt met deze van ABBA. En ook die is goed. The winner takes it all. Want dat begint natuurlijk ook met de letter T.

Ja, ook deze is hartstikke goed. Verder had ik Jan aan de telefoon. Jan van As uit Den Haag. En die zei, Kevin, de muziek mag wel wat chiquer en netter. En toen dacht ik, oké, prima, maar met welk liedje kom je dan? Toen zei hij, nou, ik ga je even opvoeden. Namelijk Otis Redding. En ja, toen dacht ik, ja, maar dat is helemaal niet goed. De letter T. Maar hij zegt, ja, maar wel dat hele mooie liedje van hem. These Arms of Mine. Laten we even luisteren.

0: ik begrijp het, Jan. Ik begrijp het, Jan. Bij deze ben ik opgevoed en ben ik het helemaal met je eens. Dit is prachtig. Dus hij gaat erbij in de Hooghoed. We gaan even naar Hoek van Holland, Schravenzande, Wil van der Ploeg. Goedemiddag.
1: Ah, goedemiddag, Kevin. Daar zijn we weer.
0: Hoe is het met je?
1: Ik heb, even denken, Trini Lopez met Live on TV in Amerika.
0: Oh, dat is ook een hele leuke, toch?
1: Ja, hè? Vind je niet?
0: Ja, zeker weten. Dus... Nou, die ga ik erbij zetten. Wat is jouw favoriete herinnering uit de jaren 80?
1: Nee, uit de jaren 80, ja. Ja, dat weet ik eigenlijk. Nou, moet ik even... Ja, ik zong vroeger wel, maar dat is nog ouder. Seven Lonely Days en zo.
0: Ja, precies. Ik hoor je een beetje galmen. Je hebt de radio lekker aanstaan.
1: Ja,
0: Wil.
1: Ja, ja. Ja, dat gaat een beetje harder. Dan probeer ik dat er net buiten, daarom.
0: Maar begrijp ik goed dat er werd gezongen in de jaren 80 door jou?
1: Ja.
0: Ja, leuk.
1: Ja, dat werd ook dat gezongen, ja. Ja,
0: ja, ja, ja. Nou, heel goed.
1: En van de Beatles natuurlijk, nummers.
0: Ja, die snap ik inderdaad. Dus er werd gezongen en dat moeten we eigenlijk blijven doen, hè? Want zingen is goed voor je.
1: Ja, ik zing al jaren een koor.
0: Ja, nee, dat weet ik. Dat vertel je me ook wel eens.
1: Abba muziek en allemaal Evergreens en van Neil Diamond, allemaal.
0: Nou, doe je goed. Blijf dat lekker doen, Wil. En ik zet Trini Lopez natuurlijk voor jou erbij.
1: Ja, live video. Nee, lekker vlot. Oké.
0: Okay. Top. Dag, hè? Joehoe. Doeg. Laat me weten als je ook nog een suggestie hebt. 070-390-5454. Liedjes en artiesten met de letter T van Tinus.
2: Je luistert naar Als de Dag van Toen met Kevin Brouwer. Dit is Radio
0: West. Ja, en maak je klaar voor een flinke dosis feel good uit de jaren 80. Lionel Richie, de man met de warme stem en een carrière vol met wereldhits, begon ooit bij de Commodores en groeide uit tot een van de grootste solo-artiesten van zijn tijd. Met zijn mix van soul, pop en charme weet hij al decennia harten te veroveren. En zo ook met deze. Dancing on the Ceiling.

0: In die tijd hadden liedjes ook een boodschap. Nou, deze heeft ook zeker een boodschap. Want alleen vrienden hou je over als je wint. Nou ja, goed. Herman Brood moet ik zeggen. En Henny Vrienten.
1: Wat gebeurde er op deze dag in de geschiedenis? Dit zijn de historische feiten met Herman de Bruin.
0: Ja, Herman, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Kevin.
0: Wij gaan vandaag een bijzondere reis maken.
2: Door de tachtiger jaren heen.
0: Ja, inderdaad. En wel wat er dan gebeurde op 23 augustus. Dus dat is wel bijzonder, maar dan met name dus in de jaren 80.
2: In de jaren 80, 23 augustus 1982 hebben we het over. Bashir Gemayel wordt gekozen tot president van Libanon. Dat gebeurde tijdens de Libanese burgeroorlog, die op dat moment volop woedde. Een paar weken later zou deze Gemayel worden vermoord. Helaas een raar vreemd bericht en een beetje moeilijk bericht. Maar ja, in Libanon is het nog steeds niet rustig, hè?
0: Nee, we proberen natuurlijk altijd een klein beetje die oorlogsdingetjes te vermijden. Maar ja, in het verleden is er natuurlijk ook veel te melden over die oorlog. Nou ja, 82 dus. En dan gaan we naar het volgende punt, 85.
2: Ja, 23 augustus dus, 85, maakt het Oost-Duitsland bekend dat Hans Tietke, een hoge West-Duitse contraspionagechef, naar Oost-Duitsland was overgelopen. Het was nog Koude Oorlog natuurlijk, en Oost-Duitsland was nog een aparte staat. Hij kende ontzettend veel geheime informatie over de Westerse inlichtingendiensten en behoorlijk James Bond-verhaal dus.
0: Ja, inderdaad, dat was een spectaculaire Koude Oorlog-zaak, zou je kunnen zeggen. Maar Herman, er was ook op 23 augustus muzikaal geweld op de radio voornamelijk.
2: Ja, even kijken, want ik ben hem even kwijt. Daar komt hij weer. Ja, muziek op de radio. Op de Britse hitlijst van 23 augustus 1986 stonden onder andere The Human League met Human, Depeche Mode met A Question of Time en The Common Arts met Don't Leave Me This Way.

0: daar kunnen we natuurlijk heerlijk op dansen. Maar Herman, hoger in de hitlijsten stond een heel ander liedje, hè?
1: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: Want dat was namelijk, dat heb jij ook in je informatie staan.
1: Oh, is dat zo?
0: Zeker. Boris Karner.
1: Ja, dat was het inderdaad.
0: Moet ik jou er nou bij houden, Herman?
1: Ja, je moet me er even bij halen, want ik ben niet helemaal op de hoogte.
0: Je bent een kleine blackout, maar dat geeft niks. Bovenaan de hitlijst in 1986, op 23 augustus, stond dit mooie romantische liedje.

0: Herman, ik leun natuurlijk altijd helemaal op jou, maar je mag ook wel een beetje op mij leunen, hoor. Af en toe.
1: Ja, maar in de jaren 80 zijn we in jouw tijd, denk ik.
0: Ja, misschien wel. En jouw tijd ook, alleen jij was alweer een tijdje op de aarde, volgens mij.
1: Ik liep al wat langer rond, inderdaad.
0: En dan?
1: De eerste tekenen van verzet in de Sovjet-Unie komen er in 1987 op deze datum. Duizenden mensen in Litouwen, Letland en Estland gingen de straat op om de slachtoffers van de Molotov-Ribbentrop-pact te herdenken en aandacht te vragen voor onafhankelijkheid. In die tijd was namelijk protest tegen de Sovjet-Unie bijzonder moedig. Ja, die landen hoorden tot de Sovjet-Unie, dat moeten we even weten. Ja. Dat liep een aantal jaren later af, maar dat was nog zo. En dat was een van de eerste protesten tegen het feit dat de Sovjet-Unie heerste in die drie landen.
0: Ja, wat was er aan de hand met Ronald Reagan, Herman?
1: Ja, er was ook nog iets met de Koude Oorlog, dus dat was steeds. Maar hij voerde volop campagne en ondertekende hij in Californië een grote nieuwe handelswet. Ondertussen waren er in Polen stakingen en protesten tegen het communistische regime ook alweer. De Koude Oorlog liep dus nog steeds door, maar de wereld stond duidelijk aan het vooravond van grote veranderingen. Nou, en als je dan even naar Berlijn kijkt, dan weet je wat de grote veranderingen een jaar later waren.
0: Ja, maar op 23 augustus 1989 was er ook een belangrijk feitje te noemen.
1: Ja, was kort voor de val van de muur, zeggen we maar. Maar de 2 miljoen mensen in Estland, Letland en Litouwen, alweer, vormden samen een menselijke keten van honderden kilometers. De Baltic Way werd dat genoemd. Hand in hand vroegen ze vreedzaam om vrijheid van de Sovjet-Unie. Het was een van de indrukwekkendste protesten van de late jaren 80. En slechts enkele maanden, dan komt hij voor de val van de muur.
0: Ja, inderdaad, heb je toch nog even genoemd. Ja, wat dat betreft is 23 augustus, daar zijn we nu wel achtergekomen, niet in de jaren 80 niet zomaar een datum.
1: Nee, van de Koude Oorlog tot muziek, van protest tot vrijheid. En dat allemaal in één decennium dat we deze week vieren. Nou, jullie hebben nog wat te doen deze week, want als je alle dingen wil noemen, dan ben je nog even bezig. Ja. Maar de muziek is natuurlijk het belangrijkste.
0: Nou, en daarover gesproken, Herman, we gaan terug naar de muziek inderdaad. Dankjewel voor de feitjes vandaag.
1: Graag gedaan.
0: En graag tot volgende week weer, hè.
1: Tot volgende week.
0: Okay. Hoi, hoi. Goed, we gaan weer terug naar de 80's. En wel met deze van Michael Jackson. Leuk om deze ook weer even te horen. Hier is Bad.

0: Ja, je zou kunnen zeggen, wie is er stout geweest? Nou, ik niet hoor. Nee hoor, nee, totaal niet. Michael Jackson, who is bad? Het is tijd voor Moet je luisteren. Gisteren is eindelijk de stem geraden bij Ronald van der Geer in het programma van Sjaak Brouw. Treintje Oosterhuis, jeetje, die heeft een tijdje gelopen. Betekent een nieuwe stem vandaag. Een prijzenpot die niet heel erg vol zit, maar wel de moeite waard. Onder andere een verjaardagskalender erin met de presentatoren van Omroep West. Zou er ook een foto van mij in staan? Nou, ik hoop het wel voor je. Hartstikke leuk. Kun je nog eens naar bekijken. Maar goed, wie is deze stem?
1: Moet je luisteren.
2: Mocht ik u vanavond hier nog tegenkomen?
1: Moet je luisteren.
0: Wie is dit? Wie is dit? Ik zeg er niets bij. 070-390-5454. Want als ik iets ga zeggen, dan ga ik mijn mond voorbij praten. We zijn begonnen met het spelletje. Dus 070-390-5454. Voor dat leuke prijzenpakketje. En natuurlijk de eeuwige roem van jouw

0: in liefde kunnen blijven vervallen, toch? Ook al ja, kan je misschien daar teleurstellend uitkomen, moet je toch altijd wel de ruimte geven. Mieke, ben je het daarmee eens?
1: Jawel, zeker. Ja hoor.
0: Ja toch, ben je gelukkig in de liefde?
1: Jawel. 48 jaar getrouwd.
0: Zo, 48 jaar.
1: Ja, daar kijk je van op, hè?
0: Nou, daar kijk ik zeker van op. En daar kijken we vandaag de dag ook vooral van op. Want zo vaak zie je dat niet meer gebeuren. Wat is het geheim, Mieke, van 48 jaar?
1: Je gewoon geven en nemen. En vrolijk doorgaan samen.
0: Ja, hè? Ja.
1: Ja, ja, zeker.
0: Nou, ik neem hem mee. Geven en nemen. Eigenlijk is een heel... ja. Oude wijsheid, zou je kunnen zeggen. Maar hij is actueler dan ooit, want ik denk dat dat het gewoon is.
1: Ja, zo is het. En volhouden, hè?
0: Ja, en volhouden. Nou, zo is
1: niet
0: dat.
1: Niet dan maar één ruzietje zeggen van AU-paraplu.
0: Nee, toch? Precies. Nou ja, dat is het. We gaan zo meteen het antwoord even checken. Ik ga eerst heel even naar een ander lijntje. Daar heb ik namelijk Els aan. Els, goedemiddag. Els, ben je er nog? Oh, ik hoor Els niet meer op de lijn. En dat is jammer. Oh. Dat is heel jammer. Mieke, jij bent er nog wel, hè?
1: Jawel.
0: Ja, ja. Nou, Els, die kan ik op dit moment even... Els, mocht je dit nou horen op de radio, bel me nog eventjes een keertje terug. Want wie dacht jij dat het was of is?
1: Wie? Ik?
0: Ja, Mieke? Ja, sorry, Mieke. Ja, want Els, die...
1: Ja, oké. Ik denk Mark Rutte.
0: Mark Rutte. Oké. Okay. En waarom dacht je dat?
1: Ja, ik dacht zijn stem te herkennen.
0: Dat dacht je zo even te horen?
1: Ja.
0: Ja, dat...
1: Ja, dat denk ik wel eens meer van iemand. Dan heb ik het fout.
0: Ja. Nou ja, goed, wie weet is het goed. Ik ga toch nog eventjes Els terugbellen, want dat vond ik namelijk toch wel even leuk. Els, ben je er weer?
1: Ja.
0: Ja, hi, Els. Je was weggevallen, maar je bent er weer.
1: Ja.
0: Hey, Els, wie denk jij dat het was of is?
1: Nou ja, ik dacht dus ook Mark Rutte.
0: Ah! Eensgezindheid hier, ja.
1: Ja.
0: Nou, Mieke, jij was beller nummer 1 en Els, jij was beller nummer 2. Dus op het moment dat het goed is, dan ja, moet ik Mieke het voordeel van de twijfel geven. Maar jullie denken allebei Mark Rutte. Zullen we het gewoon eens even gaan checken?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Is dit Mark Rutte, lieve jury?
2: Jammer, dat antwoord is fout.
0: Nee, dat is niet goed, dames. Nee. Volgende keer nog een keer gewoon proberen. Wat zeg je?
1: Ik ben geen strijd.
0: Nee, geen strijd inderdaad. Ik hoor die twee dames door elkaar kletsen, zo gezellig. Hey, dankjewel Mieke, dankjewel Els.
1: Dag.
0: Nou, nog even. Het is een gezellig theekransje zo. Met Els en Mieke. Hoe leuk kan je het hebben op de zondagmiddag, toch? Mark Rutte is het niet, lieve mensen. Maar wie is de stem wel? We laten hem staan. De prijzenpot laten we staan. En we komen erop terug hier bij Radio West. Amazing 80s. I missed again. Hier is Phil Collins.

0: We gingen terug naar 1985. Met Ashford en Simpson. Ashrock, ja.
1: Het is weer tijd voor de Blijmaker. Maarten Huisman deelt waar Nederland deze week blij van werd.
0: Vandaag staat ook de Blijmaker natuurlijk in het teken van de Amazing 80's. Maarten neemt ons mee naar de tijd waarin heel Nederland naar dezelfde televisieprogramma's keek. Maar waar gingen we nou naartoe in de jaren 80? Maarten weet het allemaal. Maarten, goedemiddag!
2: Hey Kevin, een hele goedemiddag.
0: Ja, televisie speelde een belangrijke rol natuurlijk in de jaren 80, hè?
2: Ja, zeker weten. Heel Nederland keek eigenlijk naar ZSA. Medisch Centrum West en We Hebben Dat met Jos Brink. Nou, die kan iedereen zich natuurlijk ook wel herinneren met zijn bijzondere assistenten. Zijn magische assistenten Sandra Remer. Wat een schatje was dat ook. Hè?
0: Nou, dat was maar zeker een schatje, ja.
2: Ja, een droppie. Maar ook buitenlandse series zoals Dallas, Dynasty, The A-Team en The Knight Rider waren enorm populair en wisten de weg naar de landhuiskamer te vinden, hoor. En de volgende ochtend werd er natuurlijk op werk of op school uitgebreid besproken wat er die avond ervoor allemaal was gebeurd. Want we hadden tenslotte maar drie en daarvoor eigenlijk nog maar twee televisiezenders. Maar met een paar televisiezenders keek bijna iedereen naar hetzelfde programma.
0: Ja, inderdaad. En daar werd dan de dag daarna volop over gepraat. Nou, je noemde hem al even, deze...
3: Met assistenten van Dr. van der Ploeg.
0: Ja, daar genoten we van. En

0: Maarten, mag ik heel even een klein beetje een oude lul zijn om het zo even plat te zeggen?
1: Natuurlijk, Kevin, want we zijn tenslotte alle twee een resultaat van de jaren 80.
0: Ja, inderdaad, dat is waar. Zijn we dan oude lullen? Nee, toch? Een beetje misschien.
1: Nee hoor, wij zijn 40, dat wordt de Joy van 30.
0: Oh ja, dat was het inderdaad. Nee, ik wil toch een klein beetje een oude lullen opmerking maken. Ik denk dat in de jaren 80 toch de leukste tv-tunes waren. Dat heb je helemaal niet meer nu zo.
1: Nee, natuurlijk niet, want het waren echt tunes. Kijk maar even hoe lang deze tune duurde.
0: Ja.
1: En tegenwoordig moet het met de concentratiespannen van mensen is natuurlijk 30 seconden.
0: Ja.
1: Dus een tune moet maar 10 seconden duren.
0: Ja,
1: dus ja,
0: inderdaad. En dan
1: krijg
0: je een of ander muziekje of een dingetje, maar niet dat gezellig van Vrienden voor het Leven. Nou ja, wat hadden we allemaal niet? Mijn dochter en ik, na al die series. Dat was overigens iets later, hoor. Maar goed, dat blijft me allemaal bij. Maar goed, de vakanties zagen er ook anders uit, maar.
1: Nou ja, zeker. Want we stapten met het hele gezin in een volgeladen auto. Vaak met caravan of bouwwagen erachter. De wegenkaart die lag voorin. Hè? Helemaal geen Google Maps. Lekker boterhammetjes met gekookte eitjes gingen mee op de achterbank. En er werd natuurlijk altijd gevraagd, zijn we er al?
0: Ja.
1: Maar we gingen ook naar bestemmingen waar je vandaag de dag eigenlijk gek genoeg niet meer zo heel veel over hoort. Maar ja, de eerste, Joegoslavië, dat is logisch. Want het land bestaat inmiddels niet meer. Dat is onder andere opgedeeld in het mooie Kroatië. Ik ben er zelf heel veel geweest in mijn jeugd. Ik heb er heerlijke herinneringen aan. Maar ook het Balatonmeer in Hongarije was een hele populaire bestemming. Het Zwarte Woud in West-Duitsland. En dat zijn tegenwoordig toch bestemmingen die minder bovenaan het lijstje staan. Al zijn de kustplaatsen in het voormalige Joegoslavië nog steeds erg geliefd. En ja, tegenwoordig doen we natuurlijk heel makkelijk reserveren via een app. Of zoeken we het gewoon even op via een bekende site. Nou ja, het reserveren ging natuurlijk gewoon per brief of per telefoon. En anders, dan ging je er gewoon lekker op de bonnen voor je naartoe. En dan keek je wel of er nog plek was. Nou ja, goed. Het sprak toch eigenlijk het sprak toch wel voor gemak en allemaal wat simpeler. Vandaag de dag is het misschien ook wel wat simpeler. Maar is het allemaal wel veel meer georganiseerd en veel drukker.
0: Ja.
1: En de jaren 80 waren kleurrijk. Soms misschien een beetje over de top. Hè, met de enorme schoudervullingen. En de glitter en glamour van Dynasty en Dallas. Maar toch ook wel heel erg herkenbaar. En de muziek die nog steeds voor volle dansvloeren zorgen, muziekprogramma's die nog steeds aan een glimlach op ons gezicht zorgen. Ja, hè? Is het toch een heel mooi decennium om terug te kijken?
0: Nou, dat is zeker waar. Ik bedoel, televisie, mode, vakanties en natuurlijk die muziek. En die muziek die staat natuurlijk centraal tijdens de Amazing 80's. Wat dacht je van deze, Maart? Zullen we die doen?
1: Ja, heerlijk. Van eigen Nederlandse bodem. Ik hoor hem al, Spargo.
0: Ja, zo is het. Maart, dankjewel.
1: Yes, hoi.

0: Van eigen bodem, Spargo en You and Me in Als de Dag van Toen tijdens de Amazing 80's. Gelukkig hebben we nog heel veel te goed. Zometeen het laatste uurtje van dit programma met heel veel muziek uit de jaren 80. We hebben nog een instrumentale plaat, twee Franse liedjes uit de jaren 80. Maar natuurlijk ook de ontknoping van het muzikale rad. En ik fluister je alvast even in. De letter T is vandaag gedraaid. En laat me gewoon tijdens de reclame en het nieuws even weten wat jij als liedje wil inzenden. 070-390-5454. Maar appen kan ook. 070-307-8080.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl. Hey,
2: ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
3: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
4: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
5: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
6: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
7: Leren mediteren. Zen.nl.
8: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
9: Leren mediteren? Zen.nl.
10: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming regionaal kan u veel zorg uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
11: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
12: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
13: Wordt het in- en uit bed stappen steeds lastiger voor u? Een hooglaagbed van Royal Health Foam biedt uitkomst. U stelt eenvoudig de ideale hoogte in, zodat u makkelijker in- en uit bed stapt. Handig bij het opmaken, stofzuigen onder het bed en ook prettig bij mantelzorg. Kom proefliggen in onze showroom in Scheveningen of kijk op healthfoam.com.
12: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
14: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien!
15: In Sluipwijk en Papenveer is het 20 graden. Het is droog, periode met zon bij een noordwestenwind kracht 3.
16: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
17: Goedemiddag, het is 1 minuut over 4. Ik ben Jolanda Baaiens met een overzicht van het regionieuws. Een deel van natuur- en recreatiegebied Madestein in Den Haag blijft voorlopig afgesloten vanwege het risico op omvallende bomen. De gemeente gaat de bomen eerst controleren voordat het gebied weer opengaat. Bewoners van een flat aan de Regentesselaan in Den Haag willen een nieuwe gevel, omdat het gebouw volgens hen niet past bij de klassieke panden in de buurt. Een architect uit de wijk maakte gratis een ontwerp, maar de woningcorporatie kiest voor kleinere aanpassingen. En 8 jeugdvrienden uit Delft brengen in oktober hun eigen 28 jaar oude whisky op de markt. Uit een vat dat ze op goed geluk op een veiling kochten. Ze hebben de drank de naam Oude Delft 28 gegeven en zelf in 349 flessen gegoten. Tot zover de hoofdpunten uit de regio, nu het overige nieuws.
18: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Britse politie heeft de namen en leeftijden bekendgemaakt van de inzittenden van de auto die gisteren crashte bij Middlesbrough in het noordoosten van Engeland. Het gaat om 5 mannen tussen de 16 en 23 jaar. De politie zat de auto met daarin de mannen achterna omdat er iets verdacht zou zijn. Wat dat is, is niet bekendgemaakt. Op het moment dat het voertuig tegen de rijrichting in ging rijden, stopten de agenten de achtervolging. Daarna botste de auto op een andere politieauto. 2 agenten kwamen om het leven bij het ongeluk. In de Oostenrijkse Alpen zijn de afgelopen dagen 2 klimmers verongelukt. Gisteren verongelukte een Duitser van 64 bij de afdaling van een berg bij het Zillertaal. Volgens medeklimmers maakte hij een val van 80 meter. Vrijdag maakte een Duitser van 19 een val van 40 meter voor de ogen van 3 vrienden. Of de ongelukken kwamen door slechte klimspullen of een andere oorzaak hadden, wordt nog onderzocht. Na de grote brand in een restaurant in Toussis in Zwitserland zijn nog 2 lichamen gevonden. Gisteren werden ook 2 mensen aangetroffen. De brand brak donderdag rond middernacht uit op de 2e verdieping van het gebouw. 14 mensen wisten te ontkomen aan het vuur. Volgens regionale media zijn er geen mensen meer vermist. Max Verstappen is uitgevallen in de openingsronde van de voorlopig laatste Grand Prix van Nederland. De Formule 1-coureur verloor in de laatste bocht van het circuit de controle en crashte. Omdat de auto behoorlijk wat schade had, kon Verstappen niet door. De coureur zelf is uit voorzorg nagekeken. Hij lijkt in orde te zijn. De race werd na de crash tijdelijk stilgelegd en na 40 minuten weer hervat. Het is de 4e keer dit seizoen dat Verstappen uitvalt. Het weer, zon en wolken, in het noorden ook regen. Het is rond de 20 graden. Vanavond wordt het droog, morgen veel zon in het noorden en een enkele bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: En na de reclame nog 1 uurtje de Amazing 80's in Als de Dag van Toen met Kevin Brouwer. Meer nieuws? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
0: Wat een talent heb jij toch, Jolanda?
17: Ach man, hou op, schei uit.
0: Daar moet je echt eens wat mee doen.
17: Denk je?
0: Ik wens je een fijne zondag.
17: Ja, je ook.
0: En bedankt voor die fantastische aankondiging.
17: Ik vond alleen Brouwer een beetje Engels klinken.
0: Ja, het had wel lekker geklonken zo. Een beetje Kevin Brouwer, een beetje zo internationaal. Ja. Nee hoor, je deed het goed. We houden hem zo. Dag.
19: Van Uffelen. Dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
20: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
19: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
20: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
21: Waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
22: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
23: Dus het maken van staal wordt schoner.
24: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
25: Maar moet dat dan in Nederland?
26: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
21: En wat levert dat dan op?
24: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
21: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
27: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
28: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070-311-4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
29: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
30: Het Greatest Hits concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Met Buut maakt je tiener potjes om slim te betalen en sparen. Maar ook jij kan er lekker op vooruit gaan, hoor.
3: Oké.
2: Want voor elke andere ouder die via jou een Buut-rekening opent, krijg jij 25 euro. Zo verdien je tot wel maximaal 125 euro. Lees hoe het werkt op Buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
6: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
7: De hele week Amazing 80's.
8: Tot 5 uur als de dag van toen.

0: Amazing 80's.
1: Hallo, dit is Willeke Alberti.
2: Ik denk dat het komt dat je niks meer moet. En dat je nog alles kan. En dat is een heel prettig gevoel.
3: 1987.
4: Mijn vriendje, mag ik even met je praten? Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt.

0: Wat een romantiek zo op de zondagmiddag. Met Willeke Alberti. Een vrouw met zo'n ontzettend warm hart.
1: Hallo, dit is Willeke Alberti.
0: Ja, precies. Nou, dat zeg ik. Hartstikke leuk, Willeke, dat je er was in de 80's. De Amazing 80's bij Radio West. Het laatste uurtje van Als de Dag van Toen. Dit was trouwens een liedje uit 1987. En terwijl Willeke dit liedje ook live veel vertolkte, was er ook veel aan de hand, hoor. Want op 19 oktober 1987 was het een zwarte maandag op de aandelenbeurs. Er was toen een beurscrash. Laat beleggers sidderen op dat moment. Nooit eerder daalden wereldwijd de koersen van aandelen op een dag meer dan 20%. Maar ook in onze regio was er wat, want de politie van Leiden komt in 87 in actie tegen de illegale radiozender Freewave. Dat was op 12 maart. Op verschillende plaatsen in Leiden en Noordwijkerhout worden invallen gedaan. En daarbij worden zenders en geluidsapparatuur in beslag genomen. En in een bolle schuur in Noordwijkerhout vindt de politie een complete radiostudio. Radio Freewave was daarvoor al zeker 40 keer uit de lucht gehaald, maar ze gingen steeds weer opnieuw beginnen. Ja, dat gebeurde dus ook allemaal in die tijd. Ja, en natuurlijk was er ook televisie. Kennen we dit nog? Ja, De Fabriek. Een Nederlandse televisieserie uit de jaren 80. Uitgezonden dus in de begin jaren 80. Waar ging dat nou over? De serie die volgde Dries Rustenburg, de directeur van een suikerfabriek die door de vader van zijn vrouw Mary is opgericht. En de fabriek is een van de laatste onafhankelijke suikerfabrieken in de regio, maar wordt plotseling overgenomen door het grote suikerconcern Johan Kampers. En Dries die weet niet dat de voorzitter van het bestuur, André Hageman, een spelletje speelt om de fabriek over te nemen en de werknemers op straat te zetten. De serie is bekend om haar spannende intriges en heeft miljoenen kijkers getrokken, waardoor het ook een gouden televisiering won. Leuk, hè, om zo terug te gaan naar de jaren 80. En vind je dat nou leuk? Blijf dan de hele week luisteren naar Radio West, want we halen niet alleen herinneringen op, zoals deze, maar ook natuurlijk de muziek uit die tijd die ons zo dierbaar is. Dus blijf de hele week lekker luisteren naar Radio West en geniet dus van die fijne muziek uit de jaren 80. Goed, ondertussen moet ik ook nog eventjes de balans opmaken met betrekking tot het muzikale rad. Ik kijk heel even snel de mailbox in. Ik krijg nog van Annemarie een mailtje. Die komt met trio met Dadada. Ook eentje uit de jaren 80. Groetjes uit Vlaardingen. Beb Don, die zegt hallo Kevin. Ik heb The River van Bruce Springsteen uit 1980. En ook die is goed. John die zegt Thriller, Michael Jackson. Niet helemaal mijn smaak, maar wel een goede inzending. En dat klopt inderdaad, John. En dan, hallo Kevin, jammer dat Tess vandaag verstek moest laten gaan. Klopt inderdaad, vandaag Radio West Sport. Maar daarom een Frans plaatje uit 1988. Tendresse Moi van Bibi. Groetjes van Rob, dankjewel Rob voor jouw inzending. En ook Tilly die komt nog met een inzending. Die zegt namelijk, ik heb even gesnuffeld naar de 80's. En toen kwam ik bij deze uit, een liedje van Tammy Wynette. En Sometimes When We Touch. Heel goed Tilly, dankjewel voor jouw inzending. Je kan nog appen ook naar de studio als je liedjes en artiesten weet met de letter T. 307 80 80.
2: Dit is Als de Dag van Toen met Kevin Brouwer.
3: Dit is Radio West.
0: Zometeen heb ik uit de 80's een instrumentale plaat. Hele leuke. Die hoor je zometeen naar deze van Level 42. Hier is Hot Water.
4: Hot Water.

0: muziek en herinneringen uit de jaren 80.
1: Het 6 uur nieuws met Jeroen Pauw.
2: Goedenavond. RTL Veronique is vanmiddag officieel van start gegaan. Het commerciële televisiestation uit Luxemburg is nu in de meeste Nederlandse huiskamers te ontvangen.
3: Vanaf zaterdag 22 augustus, Amazing 80's op Radio West.

0: Terug naar 1983 met deze van Casey and the Sunshine Band en Give It Up. En daarvoor hoorden we nog de start van RTL Veronique. Dat ligt ons ook nog wel in het geheugen. En over 83 gesproken, een nieuw programma start toen ook bij Veronica. En daar keken we vanaf 1983, toch maar met heel veel mensen naar. RUR, weet je dat nog? Dat staat voor Rechtstreeks uit Richter. Dat was een praatprogramma, komt namelijk live uit de Amsterdamse discotheek. Nog onbekende presentator met de naam Jan Lenfrink ontvangt wekelijks 3 gasten uit de actualiteit. En zijn handelsmerken, de streepjes overhemd, stropdas en een glas melk op zijn desk. Ja, dat was inderdaad RUR.
1: De instrumentale plaat van de week.
0: Leuk om die herinneringen op te halen en stil te staan bij de jaren 80. Gaan we nu ook doen voor het instrumentale plaatje van de week. We zitten natuurlijk midden in die Amazing 80s week. Gisteren begonnen, vandaag het vervolg en komende week dus nog veel meer. Het is 1983. En de Nederlandse fluitiste Berdien Stemberg die scoort een enorme hit met Rondo Russo. Berdien, geboren als Berdien Steunenberg, werd met haar dwarsfluit een opvallende verschijning in de Nederlandse muziekwereld. Het nummer is gebaseerd op klassieke muziek van de Italiaanse componist Saverio Mercadante, maar kreeg dankzij arrangeur Harry van Hoof een heerlijk eigentijds jaren 80 jasje. Ja, en wat speelde er nog meer in 1983 toen Berdien op haar fluit speelde? Nou, de eerste mobiele telefoons zelfs. Die waren echt een enorme luxe, maar ze waren er wel. En wat dacht je van? De compact disc, die deed zijn intrede. En toen ontstond er echt een complete andere wereld. Nou, nu draaien we hem niet vanaf de compact disc, maar gewoon vanuit de computer. Want dat is dan weer anno 2026 het verhaal. Maar de muziek van Berdien Stemberg klinkt nog als vanouds.
1: De instrumentale plaat van de week.

0: ook afkondigen. Bruce Springsteen. Zijn bijnaam? The Boss. Glory Days. We gingen terug in Radio West. De Amazing 80s naar 1985. Wij gaan dan voor het Franse tweeluik. Ook naar de jaren 80. Maar natuurlijk wel naar de stad van de liefde. Weer twee pareltjes uitgekozen, moet ik zeggen. Uiteraard uit de jaren 80. We beginnen in 86 en we gaan daarna even terug naar 81. Twee Franse klassiekers. En je hoeft eigenlijk maar één ding te doen. Je ogen te sluiten en te genieten. We gaan namelijk beginnen met Desireless. Haar echte naam is Claudie Fritsch Mentrop. En die brak in 1986 internationaal door met Voyage, Voyage. De opvallende zangeres met haar korte rechtopstaande kapsel werd een echt jaren 80 icoon. Het nummer werd een enorme Europese hit en bereikte in Nederland de 8e plaats. En na die muzikale wereldreis blijven we dus nog in Frankrijk, natuurlijk, maar maken we dus die sprong naar 1981, want dan komt Michel Sardou met Le Lax du Connemara, een epische klassieker over Ierland. Het nummer gaat over het landschap en de mensen van Connemara en werd geschreven door Sardou samen met zijn tekstschrijver Pierre Delanoë en op de muziek van Jacques Ravaux. En hij werd uiteindelijk een van Sardou's absolute lijfliederen en is nog altijd een vaste afsluiter op menig feestavond, want je kunt er zo heerlijk op hossen, zou je kunnen zeggen. Dus eerst Voyage, Voyage en daarna Le Lax du Connemara.
1: 1, 2, 3, français.

Amazing 80's bij Radio West. Als de dag van toen natuurlijk met het Franse tweeluik. En we hebben ons er gewoon aan gehouden, want we begonnen in 1987 met Desireless en Voyage, Voyage. En daarna dus deze uit 1981 van Michel Sardou en Le Lax du Connemara. Volgende week weer een Frans tweeluik op dit tijdstip. We gaan nog heel eventjes, voordat ik de hoge hoed erbij ga pakken, en nog heel eventjes drie suggesties met je doornemen die zijn doorgegeven. Want Adrie die was ook zo lekker aan het puzzelen, want die kwam met She Likes Weeds, een liedje van T-Set.

Uiteraard een goede suggestie voor het muzikale rad. Overigens heb ik ook alle berichtjes beantwoord via de WhatsApp. Dus iedereen heeft een persoonlijk berichtje van mij teruggekregen. Dus ik heb ze allemaal gezien. Dat wil ik toch even gezegd hebben. Johan Hauser, die komt met deze van de Time Bandits. En dat mooie liedje Listen to the Man with the Golden Voice.

0: Overigens is de Time Bandits nog een keer eerder binnengekomen via Gerard. En dan dat liedje I'm Specialized in You. Dus die gaat er twee keer in, maar wel met een ander liedje. Anita komt met deze van Gerard Cox. Toen was geluk heel gewoon.
1: Buiten huilt de wind om het huis. Haar moeder breidt een warme sjaal. En het ganzenbord op tafel stond er de volgende morgen nog helemaal.
0: Nou, ze gaan allemaal de hoge hoed in en over nu. En een paar minuutjes de ontknoping.
2: The worst

0: Ik moet jullie heel eventjes mijn excuses aanbieden. Want ik moet deze afbreken. Want ik doe de tijd helemaal in de gaten, niet in de gaten, joh. Het is echt al bijna 5 uur en ik moet het winnende liedje ook nog draaien. En ik moet ook nog iemand gaan bellen. En anders heb ik helemaal geen tijd voor. Excuses. Is heel dom van mij. Ik had het even iets beter moeten inschatten. Dus Jennifer Rush in The Power of Love. Ik geef het even door aan een van mijn collega's. Die worden dan nog een keer gedraaid. Goed. Ja, het is hier zo druk in de studio dat ik soms helemaal die tijd helemaal niet in de gaten hou. En ineens denk ik, oh, ik heb helemaal geen tijd meer voor Jennifer Rush. Ken je dat? Oké, ik ga even over Rush gesproken. Nu snel iemand uit de hoge hoed halen. Want die moeten we ook nog gaan bellen. Oké, ik heb het winnende liedje. Oké. Ah, leuk. En ik heb hier ook een telefoonnummer. Nou, daar gaat hij. Ja! Oké, heel goed. Ergens in de regio gaat nu de telefoon. Oh jee. Nou, dit is natuurlijk niet heel handig wat er nu gebeurt. Oh.
1: Oei. Het spijt me, maar de persoon die u belt is niet beschikbaar.
0: Nou, gaan we even inspreken.
1: Laat een bericht achter na de toon.
0: Trudy van de Akker uit Delft met Kevin van Radio West. Helaas neem je niet op, maar je hebt meegedaan met het spelletje, het muzikale rad. En ik heb jou eruit gehaald. Je neemt niet op, maar ik heb de gegevens hier allemaal staan in het systeem. Dus ik zorg ervoor dat de prijs naar jou toe komt. Jammer dat je niet in de uitzending kunt komen. Maar de inzending die was helemaal goed. Namelijk Tina Turner met The Best. Dankjewel Trudy, het komt allemaal goed. Bedankt voor het luisteren trouwens ondertussen. Hele fijne

0: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
0: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
2: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
3: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
4: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
3: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
4: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
5: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
6: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
5: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
6: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
7: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
8: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
7: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
11: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
12: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 6. Het gebeurde op 46 kilometer diepte bij Hokkaido, het noordelijkste eiland. Deze beving volgt op een andere, vanochtend vroeg in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De Japanse weerdienst waarschuwde eerder al dat er de komende week aardbevingen kunnen zijn. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Eind juli was in Japan ook een zware aardbeving. Daarbij vielen 34 doden. In Toussis in Zwitserland zijn nog 2 lichamen gevonden na een brand die donderdagavond uitbrak in een restaurant. Daarmee ligt het dodental op 4. Het vuur ontstond rond middernacht op de 2e verdieping van het gebouw, waar ook woningen zijn. Daarna stortte het trappenhuis in. 8 mensen raakten gewond. Het is de 2e grote horecabrand in Zwitserland dit jaar. In de nieuwjaarsnacht kwamen 41 mensen om door een brand in een bar in Grand Montana. Daarna zijn maatregelen genomen om de brandveiligheid in de horeca te verbeteren. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden. De verdachte is vanochtend aangehouden en zit vast. De politie wil niet zeggen of het een man of vrouw is. En ook wil de politie niet kwijt wat de relatie is tussen de overleden bewoner en de verdachte. In Duitsland is een vrouw die terugkwam van vakantie gestoken door een giftige schorpioen. Het gebeurde op de luchthaven van Düsseldorf. Ze had de schorpioen per ongeluk meegenomen vanuit Griekenland. Het dier zat in haar jas. De vrouw is naar een ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het met haar gaat. Het weer, zon en wolken, in het noorden ook regen. Het is rond de 20 graden. Vanavond wordt het droog. Morgen veel zon en in het noorden een enkele bui bij 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Van Uffelen. Das Boss, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
13: Waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
14: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
15: Dus het maken van staal wordt schoner?
16: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
17: Maar moet dat dan in Nederland?
18: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
13: En wat levert dat dan op?
16: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
13: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
19: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
5: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
20: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hilligersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
21: Hoor je dat, die lachende kinderen buiten in de zon? Leuk, hè? Maar als je een kind bent met een zeldzame ziekte, is dat toch vaak een onbereikbare droom. Je kijkt naar de zomer door het raam van het ziekenhuis. En ja, elke dag heb je wel hoop. Maar ben je toch ook een beetje bang? Het Zeldzame Ziektefonds financiert levensreddend onderzoek, want elk kind verdient een toekomst. Alleen ben ik niks en samen zijn we wel wat. Help ons te helpen. Doneer op zzf.nl.
22: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
23: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
24: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
22: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
25: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
26: Nu bij Zeeman, 5-pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor €5. En kinderonesies, €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Mam?
3: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persafe. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persafe.nl.
27: Leren mediteren? Zen.nl.
3: Persafe. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persafe.nl.
28: Leren mediteren? Zen.nl.
29: Tot 7 uur. Muziek.

Een hele goede dag. Zondag 23 augustus. U luistert naar muziek van alle tijden. Dit is editie 339. Ik ben Rob Langerveld. Ik mag u de komende twee uur weer gidsen door dit verzoekplatenprogramma. Waarin onder andere voorbij komen André Hazes, Julio Iglesias, Bruce Hornsby en de Kromme Jongens. En natuurlijk veel muziek uit de Amazing 80s. Alles met de onmisbare steun van technicus Kees Zuurbier. Kees, op verzoek van Marianne van Wijngaarden, graag de Platters.

En dit was natuurlijk nog niet uit de jaren 80. Daar straks veel meer over. Dit was een grote hit in 1959. Het origineel komt overigens uit 1933. The Platters met Smoke Get In Your Eyes. Aangevraagd door Marianne van Wijngaarden uit Katwijk. En ze vroeg hem aan voor Frans van Wijngaarden, ook uit Katwijk. 16 augustus, toen werd Frans 72 jaar. En deze plaat heeft voor beiden veel herinneringen. Tineke Heemskerk uit Leiden, die vraagt een plaat aan voor drie personen. Voor Ageet, voor Joke en voor Femke, alle drie uit Leiden. En, dat is wel grappig, het was naar aanleiding van een uittip van Radio West, dankjewel Rogier, zijn ze afgelopen zondag van Katwijk naar Leiden gevaren. En daar hebben ze eerst koffie gedronken, daarna een strandwandeling gemaakt. En toen kregen ze trek in een drankje en een hapje en ze belanden in een strandtent waar live muziek was. En tijdens het diner hoorden ze het lied over een woonboot. En uiteraard hebben ze die met z'n allen uit volle borst meegezongen. Ik wil Ageet, Joke en Femke bedanken voor de gezellige dag, meldt Tineke Heemskerk. En graag wil ik de woonboot aanvragen en natuurlijk ook Radio West bedanken voor deze leuke uittip. De woonboot van Stef Eckel.

Stef Eckel. Zelf komt hij uit Kampen, maar hij zingt natuurlijk over zijn woonboot op de Amstel. Op verzoek van Tineke Heemskerk voor Ageet, Joke en Femke. En dan Yvonne Bloemestein. Bent u daar? Ja, Rosemarijn de Roy die heeft namelijk een verzoeknummer voor u aangevraagd. En ze schrijft erbij: mijn moeder heeft er heel lang op moeten wachten. Ze luistert iedere zondag met veel plezier naar jullie programma. En nu eindelijk stuur ik dan ook eens een verzoekje. Een plaat speciaal voor haar vanwege haar 80ste verjaardag. En dit is een nummer dat ze nooit voorbij hoort komen en toch fantastisch mooi vindt. Dus speciaal voor Yvonne Blomstein. Van harte gefeliciteerd. Maywood met Mother, How Are You Today?

0: Een vraag voor de 80 jaar geworden Yvonne Blommestein uit Den Haag. Maywood was dit, aangevraagd door Rosemarijn de Roy.
1: Jouw verzoek in muziek van alle tijden op zondag.
2: Je luistert naar muziek van alle tijden met Rob Langeveld.
1: Dit is Radio West.
0: En natuurlijk doen we in muziek van alle tijden ook mee aan de Amazing 80's. Het vorige nummer dat u hoorde was al een hit in 1980. En de komende week hoort u hier bij Radio West nog veel meer jaren 80 muziek. De Amazing 80's zijn het. Nou, daar past ook Herbert Grönemeyer in. Het nummer dat is aangevraagd heet America. Degene die de voicemail insprak, die zei alleen zijn voornaam, denk ik, Cohan. En voor wie die dit nummer aanvraagt, dat is voor zijn vrouw, muziek uit 1984.

Voor de vrouw van Cohan, Herbert Grönemeyer. Amerika, een muziek dus, om precies te zijn uit 1984. En we blijven nog eventjes in het kader van de Amazing 80s. En dat doen we naar aanleiding van een verzoek van Bonnie Groen. Bonnie, altijd zeer compleet in haar verzoekjes en duidelijk. Maar toch denk ik dat hier misschien een klein tikfoutje in is geslopen. Ik zou graag een oud nummer willen horen. Ze dacht uit 1956. Bruce Hornsby met The Way It Is. Nou, we hebben overal opgezocht en aangezocht en gecontroleerd en gecheckt en gewikipediaat. Wij denken dat hij uit 1986 komt.

En tegenwoordig hoor je iedereen zeggen, ja, het is wat het is. The way it is, Bruce Hornsby was dat. Martin Dijkshoorn, die tast in de buidel en die zorgt ervoor dat zijn Joke Dijkshoorn in de bloemen wordt gezet voor mijn lieve vrouw. 80 jaar wordt ze aanstaande dinsdag op 25 augustus. En Martin grijpt ook in het verleden, namelijk met een plaat. 80 rode rozen van Wilma Landkroon.

0: Voor Joke Dijkshoorn uit Vlaardingen. Aangevraagd door Martin Dijkshoorn.
1: Zoals u van ons gewend bent, iedere zondagavond de samenvattingen van het afgelopen weekend.
2: Vanavond, TV West Sport.
3: Dit is een snoeiharde kopbal van één van die nieuwe spelers bij VVSB.
2: Met de top amateurvoetbal uit onze regio.
3: En hij maakt dan de 3-2. Spanning terug, nee.
2: TV West Sport. Vanavond vanaf 8 uur. Elk uur op het hele uur.
1: Alleen op TV West.
0: En u weet het, hè, natuurlijk ook alle voetbalwedstrijden in de Eredivisie van ADO Den Haag. Die worden live verslagen op Radio West. Zoals bijvoorbeeld ook vandaag. En vandaag is ook de dag dat Kees van den Boom voor Riet van den Boom uit Katwijk een plaat aanvraagt. En namelijk in het kader van hun 60-jarig huwelijk. We blijven dus nog even in die goede oude tijd. Muziek uit 1975. Reinhard Meij als de dag van toen.
4: Als de dag van toen, hou ik van jou. Misschien oprechter en bewuster trouw. Want toch steeds weer.

Ik weet nog goed hoe alles eens begon. Hoe vol geheimen was de weg die voor ons lag. Een weg waarvan...

Ik heb zo vaak geprobeerd je te doorgronden, zoals je in ieder boek lezen kan waardoor. En zag na al die lessen toch het doel versomberen, want vandaag weet ik nog minder dan ooit tevoren. Ik heb 100 maal gezien zonder te begrijpen wat jij nu werkelijk wilde. En ook elke keer als ik verwachtte

aan elke tijd verbonden. Die een snelle trein vaart in snelle langs ons Zuis, nog steeds helende tijden alle wonden. Al denk ik vaak aan de dag

83 jaar is hij inmiddels, geboren in Berlijn, Reinhard Meij. Dit nummer maakte hij in 1975 en de tekst is op het lijf geschreven van Kees van der Boom en zijn Riet van der Boom. 60 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd. En dan 3 verzoekjes in 1. 3 voor de prijs van 1, zou je kunnen zeggen. Rob Rijntjes, die uit Leidschendam, vraagt een plaat aan voor Yvonne Rijntjes. En laat Joke Posma nou ook een plaat aanvragen voor Yvonne Rijntjes. En dan is er ook nog een voicemail binnengekomen. Ik kan helaas de afzender niet goed verstaan, maar ook dat is een verzoek voor Yvonne Rijntjes. En hoe komt dat dan allemaal? Nou, dat komt vanwege het feit dat Yvonne vandaag, zondag 23 augustus, 76 jaar is geworden. En 2 van de 3 verzoekjes, die hebben dus de meerderheid, die hebben gewonnen. Die gaan over Julio Iglesias, het lied voor Galicië, oftewel Un canto a Galicia.

Aangevraagd door Rob, aangevraagd door Joke en aangevraagd door Onverstaanbaar. Alle drie voor Yvonne Rijntjes in verband met haar 76e verjaardag vandaag. Van harte. Julio Iglesias hoorde u uiteraard. 82 is die inmiddels. En dit lied, daarmee bezinkt hij dus een landsdeel van Spanje. Galicië. Heeft u enig idee waar dat dan ligt in Spanje? Nou, ik ook niet hoor. Ik heb het even opgezocht. Helemaal linksbovenin, dus boven Portugal. Daar ligt Galicië. Peter Marks, die vraagt een nummer aan uit 1968. Vanuit Voorburg doet hij dat. En hij wil deze plaat graag aanvragen voor alle mensen die vanwege hun donkere huidskleur negatief worden bejegend. Het liefst vandaag de 23e uitzenden. Hij schrijft erbij, het gaat over een kind dat zich afvraagt waarom die Blackie wordt genoemd. Zijn moeder zegt dat de kleur niet uitmaakt als je hartje maar blank is. Gert en Hermien Timmerman.

0: tekst en muziek uit 1968. Toen kon dat zeker nog. Blackie, gezongen door Gert en Hermien Timmerman. En aangevraagd door Peter Marks uit Voorburg.
1: Wil je ook een verzoekje aanvragen? Ga naar omroepwest.nl, klik op luister en dan op plaat aanvragen. Via de post kan natuurlijk ook. Muziek van alle tijden, Laan van Schravemade 2, 2495 AJ in Den Haag. En dan is er ook nog de voicemail 070 307 8061. Dit is Radio
0: West. Aanstaande dinsdag, dat is 25 augustus, dan is Tom de Koning jarig. En dat weten Frans en Rien Abbenhuis maar al te goed. En daarom vragen ze een plaat aan, ook uit een grijs verleden, uit 1960. En weet u nog wie dat toen namens Nederland meedeed aan het Eurovisie Songfestival? Daar 12e werd? Rudy Karel met Wat een Geluk.
2: Wat een geluk dat ik een stukje van de wereld ben. Dat ik de meisjes van de zeisjes en de merels ken. En dat ik mee mag doen met al wat leeft. En mee mag ademen met al.

voor Tom de Koning, aangevraagd door Frans en Rien Abbenhuis. Het volgende verzoekje dat komt van Jaap de Gorter en Jules Mentink uit Leiden. En het is bestemd voor Maria Peters, ook uit Leiden. Maria heeft onlangs een zware behandeling gehad, waarvan ze nu moet bijkomen. En daarom willen we haar een hart onder de riem steken met dit prachtige nummer van Madrugada. En de uitleg hierbij die volgt ook nog. Madrugada betekent ochtendgloren of dageraad. En voor Maria gloort er weer licht na haar vervelende behandelingen. En het nummer dat u gaat horen van Madrugada, dat heet Majesty. En Madrugada is een Noorse band.

Een hart onder de riem voor Maria Peters uit Leiden, aangevraagd door Jaap en Jul. En van wie was die prachtige stem? Van Sivert Hoyum, de zanger van deze Noorse band Madrugada. De laatste plaat in dit eerste uur van Muziek van Alle Tijden, die ontlenen we, die is eigenlijk razend actueel, namelijk aan het Haags Beat Festival van afgelopen week, Back Home, in de uitvoering van Jet Rebel en nog vele anderen.

0: Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
1: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
0: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
3: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
2: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
5: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
6: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
7: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
8: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
7: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
8: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
9: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
10: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen. Bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
11: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
12: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
13: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood. Onder hen is een jongen van 4. 7 anderen raakten gewond, melden Palestijnse medische bronnen. Bij de eerste aanval werd een plek gebombardeerd vlakbij het Nusayrat vluchtelingenkamp. Even daarvoor had het Israëlische leger mensen in de buurt opgeroepen om te vertrekken. Op de bezette westelijke Jordaan-oever heeft het Israëlische leger een jongen van 14 doodgeschoten. Het gebeurde bij een inval van een vluchtelingenkamp niet ver van de stad Nablus. Op een andere plaats werd een Israëliër van 24 neergestoken, waarschijnlijk door een Palestijn. Het Japanse eiland Hokkaido in het noorden van het land is getroffen door een aardbeving met een kracht van 6. Vanmorgen was er ook al een beving in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De autoriteiten waarschuwden al voor nieuwe bevingen. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Formule 1-coureur Lando Norris heeft de Grand Prix van Nederland gewonnen. De Brit van McLaren kwam als eerste over de finish in Zandvoort, waar de race voor het laatst werd gehouden. De nummers 2 en 3 zijn Kimi Antonelli en George Russell. Voor Max Verstappen was het een dramatische race. Hij viel uit in de openingsronde. Hij verloor de controle op een nat stuk asfalt. Er was veel schade aan zijn auto, maar zelf raakte hij niet gewond. PSV heeft met 5-1 gewonnen van FC Groningen. In Eindhoven kwam Groningen eerst op voorsprong, maar PSV herpakte zich snel. Eerder vandaag won Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Go Ahead staat door deze winst tweede in de Eredivisie. PSV staat nu derde op 2 punten van koploper AZ. Het weer. Vanavond blijft het overal droog en daalt de temperatuur naar 1 graad of 10. Morgen is er veel zon en wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
7: Van Uffelen, dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
14: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
7: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
15: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
16: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
17: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
18: Hij is onderweg.
17: Wie?
18: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
17: Top. Koffietje, ik trakteer.
18: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
19: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
16: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
20: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
21: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
22: Dat zomerse gevoel, energiek, helder en opgeladen, terug naar binnen, achter je scherm, is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt, meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
23: Tot 7 uur, muziek.

to come. De eerste plaat in muziek van alle tijden. Het tweede uur, om precies te zijn. En u had het waarschijnlijk al verwacht. Ella Fitzgerald hoorde u dus aangevraagd door Marie-José Wagener van der Kamp uit Den Haag. Ze geeft er nog wat info bij. Ze meldt dat dit een nummer is uit 1982. Ja, dat klopt. De Amazing 80's, hè, deze week bij Radio West. Dus ook vandaar. Gearrangeerd en gedirigeerd door Nelson Riddle. En, nou komt-ie, de echte kenners die weten dat. Op 12 juli 1985 heeft Ella opgetreden op, zo schrijft zij, ons Noordzee Jazz Festival. En ze weten het nog precies, dat was in het Tuinpaviljoen. Jawel. En de tweede plaat in muziek van alle tijden is naar aanleiding van een verzoek van Jan Konings uit Pijnakker. Hij wil graag een nummer horen voor alle hardwerkende tuinders. En dan denk je natuurlijk al gauw aan de Kromme Jongens. Inderdaad, echte Westlanders. En ze verzorgen de tweede plaat en die heeft nou toevallig ook de titel nummer 2.

Jan Konings uit Pijnakker die vroeg dit nummer aan als hommage aan het harde en onzekere tuindersleven. U hoorde de Kromme Jongens met voorman Peter Kruithof en al zijn Westlandse makkers. En als u nou meer wilt weten nog over dat Westlandse dialect, moet u even googlen op Plukkial. En dan gaan we naar Italië. Annie Stinks uit Den Hoorn vraagt namelijk een nummer aan van José Feliciano met Que Será. En dat is bestemd voor haar man Chris Stinks uit Den Hoorn. Chris is vandaag precies op de kop af, de 23ste dus, 91 jaar geworden. En hij is een beetje mijn mantelzorger en dat gaat hem heel goed af. Hij is voor mij, let op, een vijfsterrenman. Zorgzaam, sociaal, gezellig, optimist en ook een realist. Ik ben dan ook heel dankbaar voor de jaren die we samen zijn en hoop nog zoveel gezond en vrolijk mogelijke jaren te kunnen laten volgen. En het bijzijn van alles, allen die ons dierbaar zijn. Tot slot, een dikke knuffel van je liefhebbende vrouw, Annie.

0: Ja, en als je dit dan weer letterlijk vertaalt, dan kom je ook weer uit in de buurt van wat zal het zijn? José Feliciano, que será. Zelf is hij geen Italiaan, ook geen Spanjaard. Hij is geboren in Puerto Rico.
1: Naar muziek van alle tijden met Rob Langeveld.
2: Dit is Radio West.
0: En u heeft het ongetwijfeld al gehoord. Dit is de week van de Amazing 80s. En José Rapati die speelde daar heel mooi op in. José uit Zoetermeer. Ze vraagt namelijk een nummer aan uit 1988. André Hazes, Liefde, Leven, Geven.

Ja, ik had er misschien nog even bij moeten zeggen. André Hazes senior, maar dat had u ongetwijfeld zelf ook gehoord. José Rapati uit Zoetermeer vroeg hem aan in het kader van de Amazing 80's bij Radio West. Mevrouw Jannie Vlandrijn uit Leiden, die belt regelmatig, zo ook nu. En ze heeft weer een gecombineerd verzoek, namelijk voor haar dochter Claudia, voor haar schoonzoon Ron en ook nog eens voor haar kleinzoon Mark. En de dochter en schoonzoon die zijn maar liefst 35 jaar getrouwd. En net als de kleinzoon zijn het echte Leidenaars. En dan kom je uit bij, ja, eigenlijk een cabaretier, maar hij zingt ook, Jochem Meijer, La La La Leiden.

Jochem Meijer over zijn Leiden. Hoewel, ja, hij is inderdaad geboren in Leiden, maar hij groeide op in Zutphen en hij studeerde in Groningen. En toch mag hij zich met recht een echte Leidenaar noemen. Net als Jannie Vlandrijn, die dit nummer aanvroeg voor dochter Claudia, schoonzoon Ron en kleinzoon Mark. En dan zijn we alweer halverwege het tweede uur van Muziek van Alle Tijden. En dat betekent dat we weer kunnen gaan snorren naar de oude joekel. En we hebben er eentje gevonden, niet eens zo heel oud, maar zeker ook onderdeel van Leen Huismans archief, muzikale archief. Jan van der Pol die hielp ons bij de zoektocht uit Rijswijk. Hij vraagt namelijk een plaat aan voor zijn vrouw Connie en voor alle leden van zangkoor Voices Unlimited uit Rijswijk en uit Den Haag. En hij heeft er als motivatie bij, omdat mijn vrouw en ik weer zoveel storm doorstaan. En voor de leden dus van het zangkoor, omdat we alweer zo ijverig aan het repeteren zijn voor ons komende, ja, het komt er zo aan, voor je het weet, kerstconcert, namelijk op zondag 13 december. Ik zou zeggen, save the date. Veel succes met jullie geweldige programma. Dankjewel Jan uit Rijswijk. We gaan draaien uit 1962, dus Roy Orbison, I Can't Stop Loving You.

De oude joekel van Roy Orbison uit 1962. En dan, als het mag, een persoonlijke noot. Mijn eigen drie geliefden, José, Lisa en Marley, die vieren vandaag namelijk gezamenlijk dat ze vandaag en de 31ste en de 2e alle drie jarig zijn. Ik koos een nummertje uit van Yves Berendsen en Emma Heesters. En voor alle drie geldt eigenlijk wel alleen met jou.

0: Muziek uit 1972 in Muziek van alle tijden. De Guitar Man van Brad hoort u. Speciaal voor Jan Zuurmond, die over 3 nachtjes slapen jarig is. Van harte, Jan. En dan gaan we nog even terug naar vorige week. Want het viel wel op dat we een unplugged nummer versie van de Engelbewaarder uitzonden. Ja, Sam van der Meulen die reageerde daar onder andere op. Sam uit Den Haag. En hij heeft daar een verhaaltje bij. Ik hoorde in de uitzending van 16 augustus dus die versie van de Engelbewaarder. En die kende ik nog niet en ik vond hem erg mooi. Maar in 2023, tijdens een muzikale wandeltocht door mijn wijk, Ypenburg, maakte ik kennis met de Haagse band Meijendel. Hij weet zelfs uit wie die band bestaat, namelijk Jesse Evers en Ingmar Spy. En ze maken gevoelige luisternummers waar ik persoonlijk als rustig type heel fijn bij kan wegdromen. En ze zijn ook wel eens te gast geweest, ja, bij jullie collega's van Den Haag FM. Vorig jaar op hun nieuwe album De Verademing hebben ze een hele mooie rustige cover van De Engelbewaarder uitgebracht. En die wil ik bij deze graag aanvragen voor alle luisteraars.
1: Duizenden strepen

0: Is dat een mooie versie of is dat het niet? Meijendel, de Haagse band, met hun versie van De Engelbewaarder. En dat dankten we aan een verzoek van Sam van der Meulen uit Den Haag.
1: Wil je ook een verzoekje aanvragen? Ga naar omroepwest.nl, klik op luister en dan op plaat aanvragen. Via de post kan natuurlijk ook muziek van alle tijden. Laan van Schravenmade 2, 2495 AJ in Den Haag. En dan is er nog de voicemail 070-307-8061.
2: Dit is Radio West.
0: Ja, en dan zeggen we er altijd bij. Ja, bij voorkeur uiterlijk woensdag die aanvraag bij ons binnen laten zijn. Dan kunnen we het allemaal keurig netjes verwerken. Nou, exact 7 minuten voor het verstrijken van de deadline sprak Marianne uit Nooddorp de voicemail in. En ze vraagt om een nummer van NSYNC. En daar ga ik even over op het Engels, want this request is for a special friend, zegt Marianne uit Nooddorp erbij. This I promise you.

Special request van Marianne from Nootdorp voor een special friend. En die special friend die woont in het buitenland. Vandaar dit nummer van de boyband uit de Verenigde Staten. Muziek uit 2000 was dit. NSYNC. Dan pakken we nog even de verjaardagskalender erbij. Er zijn natuurlijk al meerdere mensen langsgekomen die vandaag jarig zijn. Zijn er dan ook nog jarigen die we uit de muziekwereld kennen? Jazeker. Vicky Leandros is 77 jaar geleden geboren op 23 augustus op het Griekse eiland Corfu. En waar werd ze mee bekend? Nou, onder andere met dit nummer, Après toi.

Vicky Leandros, van harte gefeliciteerd met uw verjaardag. Op 23 augustus, 77 jaar jong is ze vandaag geworden. En ja, ze was nog veel jonger natuurlijk toen ze winnares werd met dit nummer van het Songfestival. En dat was in 1972. En dat betekent het einde van het tweede uur van de herhaling van Muziek van Alle Tijden. Het zondagse verzoekplatenprogramma van Radio West. Met dank aan Kees Zuurbeer voor de technische ondersteuning. Muziek van Alle Tijden is er, u weet het, elke zondagochtend van 10 tot 12 uur. En zoals nu in de herhaling van 5 tot 7 uur. Straks na het nieuws van 7 uur, dan hoort u aan de been met Klassiek op West. Ik wens u een fijne avond.

0: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
1: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
2: Goed, het is gelukt.
1: Wat is er gelukt?
2: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
1: Fluitje van een cent dus?
2: Nou, het was wel wat meer dan dat.
3: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
0: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
4: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
5: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
4: Nu bij Dirk, Pedigree Dentastix Light. 99 cent, goed voor de tandjes.
6: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
7: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
8: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
9: Dus het maken van staal wordt schoner?
10: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
11: Maar moet dat dan in Nederland?
12: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
7: En wat levert dat dan op?
10: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
7: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
13: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
14: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
15: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
16: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
15: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
17: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
18: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien!
19: Op 89.3 FM, DAB+, en overal online. Dit is Radio West.
20: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
21: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 22 doden gevallen bij het instorten van een vuilnisbelt. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zal lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood. Onder hen is een jongen van 4. 7 anderen raakten gewond, melden Palestijnse medische bronnen. Bij de eerste aanval werd een plek gebombardeerd vlakbij het Nusayrat vluchtelingenkamp. Even daarvoor had het Israëlische leger mensen in de buurt opgeroepen om te vertrekken. Op de bezette westelijke Jordaan-oever heeft het Israëlische leger een jongen van 14 doodgeschoten. Dat gebeurde bij een inval van een vluchtelingenkamp niet ver van de stad Nablus. Op een andere plaats werd een Israëliër van 24 neergestoken, waarschijnlijk door een Palestijn. In Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 6. Het gebeurde op 46 kilometer diepte bij Hokkaido, het noordelijkste eiland. De beving volgt op een andere, vanochtend vroeg in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De Japanse weerdienst waarschuwde eerder al dat de komende week aardbevingen kunnen zijn. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Eind vorige maand was er in Japan ook een zware aardbeving. Daarbij vielen 34 doden. PSV heeft met 5-1 gewonnen van FC Groningen. In Eindhoven kwam Groningen eerst op voorsprong, maar PSV herpakte zich snel. Eerder vandaag won Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Go Ahead staat door deze winst tweede in de Eredivisie. PSV staat nu derde op 2 punten van koploper AZ. Het weer, vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen veel zon, alleen in het noorden iets meer bewolking. Dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
2: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
22: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
23: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
24: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
25: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
26: Voorzijd Holland altijd dichterbij.
27: Tot 9 uur, klassiek op West.
26: Dit is

Vandaag een zeemeermin om u welkom te heten voor 2 uur klassiek. Het is 23 augustus en we hebben een liedje uit het Engeland van toen. Over de zeemeermin die de zeelui lokt naar een plek waar prachtige schatten en glinsterende koralen op de zeebodem verborgen liggen. De noten zijn van Joseph Haydn. Vandaag vertolkt door Anna Sophie von Otter en Melvin Tan. En dat is bij een bijzondere herdenking, want in Kopenhagen besloot men de zeemeermin te vereeuwigen met een klein standbeeld in de haven. Die onthulling vond plaats op 23 augustus 1913. En sindsdien is zij het symbool van de stad. En nu we dan toch aan het herdenken zijn, heb ik hier de op 23 augustus 1879 in het Letse Chesis geboren Alfreds Kalniens. Violist en componist. Nou, van hem vandaag een lied met de naam Supla Zeesma. Wat betekent een slaapliedje of een wiegeliedje.

Wiegeliedje van de jarige Alfred Skalnins, componist uit Letland. U hoorde Elina Garantja en Malcolm Martino. En we feesten nog even door met Morris Moskowski. Hij werd geboren in Polen op 23 augustus 1854. Veel pianisten noemen hem in één adem met die andere grote Poolse componist die we wel allemaal goed kennen, Frédéric Chopin. En dan is het tijd dat we wat meer van deze Moskowski horen. Ik heb hier twee van zijn Spaanse dansen. Nummer 4, een Allegro commodo, en nummer 5, de Bolero.

De Bolero van Moskowski en daarvoor nog een Allegro. Beiden uit de Spaanse dansen van deze Poolse componist, geboren op 23 augustus 1854. Voor viool en piano door Nazrin Rashidova en Daniel Grinwood. Dan nog een laatste geboortedag. En die is voor Ernst Krenek, geboren in het Oostenrijkse Wenen. In een lang leven werkte hij in Berlijn, maar verhuisde in 1938 naar de Verenigde Staten. Tussendoor werkt hij als dirigent en trouwt met Anna Mahler. Inderdaad, de dochter van. In Amerika zal hij zich vooral bezighouden met het onderzoeken van de atonaliteit. Ik heb van hem 2 van de 6 motetten op teksten van Franz Kafka. Allereerst over de duif op het dak. En vervolgens de zweep, die paitje.

Over de zweep en de duif. Uit de 6 motetten op teksten van Franz Kafka van de jarige Ernst Krenek. U hoorde het Rias Kammerkoor onder leiding van Hans-Christoph Rademan. Dan voor de agenda's een concert op 11 september in Amare. Daar speelt pianotalent en winnaar van het Elisabeth Concours Nicola Meelsen, samen met het residentieorkest. Op het programma onder meer het tweede pianoconcert van Sergei Prokofjev. Dat is een stuk met geschiedenis. Prokofjev maakte het in 1912, maar het manuscript ging verloren tijdens een brand als gevolg van de revolutie. Ruim 10 jaar later maakt de componist een nieuwe versie. En die verschijnt dan weer kort na zijn derde pianoconcert. Nou, ingewikkeld, maar de reactie van het Russische publiek is zeer verdeeld. Van lovend tot een opmerking: de kat op mijn dak maakt betere muziek. Nou, luistert u zelf en oordeel eventueel zelf. Derde deel, Intermezzo.

Het derde deel intermezzo uit het tweede pianoconcert van Sergei Prokofjev. Vandaag hoorde u Yevgeny Kissin met het Philharmonia Orchestra onder leiding van Vladimir Ashkenazy. 11 september door Nicolas Meeuwsen en het Residentieorkest in Amare. Dan deze week, de 27e, dat is donderdag, in Galerie de Twee Pauwen. En dat is in de Haagse Oranjestraat. Daar concertpianiste Karin Lechner met muziek van de Franse componiste Cécile Chaminade. Ik heb van deze Chaminade het derde deel, Presto Leggero, uit haar eerste pianotrio.

Uit het eerste pianotrio van de Franse componiste Cécile Chaminade. Het werd gespeeld door het trio Parnassus. Maar muziek van deze componisten donderdag aanstaande in Galerie de Twee Pauwen aan de Oranjestraat. En als we dan Cécile Chaminade laten klinken, kan ik het niet laten om een stuk van haar te laten horen dat voor mijzelf een bijzondere betekenis heeft. Want ik speelde het op mijn eigen eindexamen dwarsfluit. En dat is alweer een heel flinke tijd geleden. Het Concertino, opus 107. Ik bespaar u mijn eigen capriolen op de fluit. Want hier komen Sharon Bezilly met het Residentieorkest.

Nogmaals, Cécile Charminade. Haar concertino voor fluit werd gespeeld door Sharon Bezeli met het residentieorkest. Veel meer Charminade, maar dan voor piano, in Galerie de Twee Pauwen aanstaande donderdag. En nu we dan toch zo lekker aan het fluiten zijn, heb ik hier nog een bijzondere productie voor u. Als ik zeg John Williams, zult u zich misschien afvragen, wie is dat ook weer? Wanneer u naar Star Wars keek, of Schindler's List, Indiana Jones en nog tal van andere films, zag u zijn naam misschien op de aftiteling. Hij won ook ongeveer alle prijzen die er in de filmwereld te winnen zijn voor zijn muziek. Wat bijna niemand weet, is dat hij voor zijn filmcarrière, moet ik zeggen, heel serieuze klassieke muziek componeerde. En het is fijn dat het Singapore Symphony Orchestra de moeite nam daar wat stukken van op te nemen. Ik heb hier het vierde deel, Allegro, uit zijn concert voor fluit, strijkers en slagwerk.

Een vrijwel onbekende kant van misschien de grootste componist van filmmuziek, John Williams. Het Allegro uit zijn concert voor fluit, strijkers en slagwerk, gespeeld door Jinta en leden van het Singapore Symphony Orchestra. Dan een nieuw deeltje uit de monsterproductie 401 Nederlandse opera's. Bijeengebracht door René Zegers samen met veel prominente muzici, en dat dan weer in samenwerking met het Nederlands Muziekinstituut. Vandaag van Giovanni Battista Zingoni. Deze in 1718 geboren Italiaanse componist verwierf in 1764 een vaste aanstelling aan het hof van Willem de Vijfde. Voor het Franse theater in de Haagse Casuaristraat componeerde hij een viertal opera's. Vandaag twee stukjes uit Le Passant d'Amour, oftewel Liefde als tijdverdrijf. Over de oorlog en de mooie codinet gaan de volgende fragmenten.

Opera in de 18e eeuw in het Haagse Théâtre Français. Dit was van Giovanni Battista Zingoni. Uitgevoerd door muzici onder leiding van Albert-Jan Roelofs. Dan kreeg ik wat reacties op de uitzending van vorige week. Als opwarmer van het Delft Chamber Music Festival kondigde ik het reisje van Tchaikovsky naar het Italiaanse Florence aan. Souvenir de Florence werd naar slechts een paar maten afgebroken door reclame en nieuws. Dus voor de liefhebbers een stukje meer naar het nieuws van 8 uur. Zoals altijd daarna nog een heel uur klassiek, dus graag tot zometeen.

0: Klassiek of West is ook als podcast te beluisteren op elk gewenst tijdstip. Kijk voor meer informatie op omroepwest.nl.
1: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
2: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta op stoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
3: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
2: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
4: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Jon van Kan met het NOS Journaal. In Bergen op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen, waar de drugs werden opgeslagen. Er zijn twee mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein ernaast 2 jaar geleden ook al een lab werd gevonden. In het West-Afrikaanse land Guinea zijn zeker 22 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zal lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood. Onder hen is een jongen van 4. 7 anderen raakten gewond, melden Palestijnse medische bronnen. Bij de eerste aanval werd een plek gebombardeerd vlakbij Nusayrat, bij het Nusayrat vluchtelingenkamp. Even daarvoor had het Israëlische leger mensen in de buurt opgeroepen om te vertrekken. Op de bezette westelijke Jordaanhoever heeft het Israëlische leger een jongen van 14 doodgeschoten. Dat gebeurde bij de inval van een vluchtelingenkamp niet ver van de stad Nablus. Op een andere plaats werd een Israëlier van 24 neergestoken, waarschijnlijk door een Palestijn. In Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 6. Dat gebeurde op 46 kilometer diepte bij Hokkaido, het noordelijkste eiland van het land. Deze beving volgde op een andere vanochtend vroeg in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De Japanse Weerdienst waarschuwde eerder al dat er de komende week aardbevingen kunnen zijn. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Het weer tot besluit. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. En het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Adverteer op Omroep West en bereik duizenden mensen in jouw regio.
8: Want je buurman weet het nu wel, maar de rest van de stad nog niet.
9: Start nu met adverteren. Omroepwestadverteren.nl.
10: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming Regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming Regionaal, de regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
11: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
12: De grootste collectie boxsprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
13: Tot 9 uur, klassiek op West. Dit is

Welkom terug voor een tweede uur klassiek op deze vroege augustusochtend. Mooi moment voor een stukje uit The Faerie Queen, de muzikale vertaling die Henry Purcell maakte van Shakespeare's Midsummer Night's Dream. Sing while we trip upon the green. We gaan zingend over de velden. U hoorde de versie voor viool en gitaar door Rafaela Gomez en Julian Green. We doen nog een stukje. Opnieuw een arrangement, maar dichter bij het origineel, door ensemble L'Arpeggiata. Over One Charming Night.

Nog eens uit The Fairy Queen van Henry Purcell. Dit was ensemble L'Arpeggiata met de stem van Vincenzo Capezzuto. En dan, onvermijdelijk in deze vakantieweken, veel aandacht voor het orgel. We volgen de zondagse concerten in de Loosduinse Abdijkerk op de voet. Vandaag om 16:30 de Belgische organist Bernard Rogier. Ik zie op het programma nogal wat muziek en arrangementen van André Isoard, een in 1935 geboren Franse organist en natuurlijk ook componist. Hij werd beroemd om zijn uitvoeringen en opname van de muziek van César Franck. Maar vandaag ook muziek van zijn hand. Luister naar zijn Exultavit Spiritus Meus voor orgel en vrouwenkoor. En daarna speelt hij van Bach een lofzang.

Twee stukken van de Franse organist en componist André Isoard. Vandaag kan hij helaas niet aanwezig zijn in de Abdijkerk, maar wel zijn muziek. Gespeeld straks om 3:30 door Bernard Gauthier. En dan is het volgende week zondag eindelijk zover voor de bezoekers van de concerten in het Zuiderpark. Want dan het residentieorkest op het podium. Een van de stukken is van Carl Maria von Weber. En dat is dan uit zijn grote romantische opera Euryanthe. Over de liefdesgeschiedenis tussen, en ik lees maar even uit de programmatoelichting, de très noble et chevalereux prins Gérard, comte de Nevers. In gewoon Nederlands, de hoogedele prins Gérard, hertog van Navarre, en de zeer deugdzame en ook kuise prinses Euryanthe van Savoie. Nou, laten we gewoon maar even luisteren naar de ouverture.

overture bij de opera over het liefdesverhaal van prins Gérard van Nevers en prinses Euryanthe van Savoie. Dit was de London Symphony Orchestra onder leiding van Elliot Gardiner, maar volgende week zondag live in het Zuiderpark door ons eigen residentieorkest. Dan is het tijd voor onze zomerbelofte. Meer koper op de podia en dus ook in dit programma. In de tijd van de Renaissance was het koper heel geliefd bij veel gelegenheden en op heel veel plaatsen. Men hield van het krijgshaftige geluid en het was bovendien, waar dan ook, altijd goed hoorbaar. In de San Marco van Venetië klonken de canzona's van Giovanni Gabrieli. En daarna wordt het in de geschiedenis wat stiller rond het koper. En daarom moet je ze nu en dan gewoon iets arrangeren. Luister naar ensemble Canadian Brass met een originele canzona van Gabrieli en daarna een arrangement uit de jaargetijden van Vivaldi.

Canadian Brass met een stukje zomer uit de jaargetijden van Antonio Vivaldi. En daarvoor hetzelfde ensemble met Canzona nummer 5 van Giovanni Gabrieli. En dan is het vandaag in de tuin van Museum Rijswijk weer genieten van Green Notes. Vandaag om 3 uur pianist Bert van den Brink en trompetist Ruben Drent. Laten we gewoon even proeven. Ruben Drent met Ruby Tuesday.

Ruby Tuesday. Maar dit was de versie van trompetist Ruben Drent. En hij is vanmiddag te horen in de tuin van Museum Rijswijk samen met pianist Ruby Tuesday. Maar dit was de versie van trompetist Ruben Drent. En hij is vanmiddag te horen in de tuin van Museum Rijswijk samen met pianist Bert van den Brink.

kunst. In de Albaanskerk aan de Rietzangerlaan zingt het ensemble Kiatura. Met Tamar Detpal, oftewel koningin Tamar, kunnen we even kennismaken met deze mooie muziekcultuur.

Tamar Detbal, traditionele zang uit Georgië. Dit was het Baziani Ensemble. Vandaag in de Albaanskerk aan de Haagse Rietzangerlaan, Ensemble Chiatura, met veel meer van deze fraaie muziek. Dan nog een moment vakantie. Misschien kwam u er langs of zelf er dwars doorheen, op heen- of terugreis. En dan heb ik het natuurlijk over Parijs. Mooi moment om hem weer even uit de kast te halen. De opname van Thomas Odimans samen met Amsterdam Sinfonietta. Sous le ciel de Paris.

onder de hemel van Parijs. Vaak de laatste stad voordat je weer thuis bent. Sous le ciel de Paris van Hubert Giraud door Thomas Odiemans en Amsterdam Sinfonietta. En Thomas Odiemans is zeker niet de enige die verslingerd raakte aan het Franse chanson. Liedjes aan de oevers van de Seine. Zo was Charlie Parker in 1949 een aantal dagen in Parijs. Daar in Salle Pleyel maakte hij een aantal opnamen die legendarisch zouden worden. De titel Bird in France. Hij raakt verknocht aan de stad en draagt ook een belangrijk nummer op aan diezelfde stad Parijs. Luister naar Charlie Parker met April in Paris.

April in Paris, Charlie Parker. En ik roep nog maar even voor de jazzliefhebbers donderdag, vrijdag en zaterdag langs de bierkades en het groene wegje heel veel jazz. En zo zie ik dat de klassieke tijd voor vandaag bijna op is. Het residentieorkest volgende week zondag in het Zuiderpark. Maar ze zitten niet stil, want vrijdag zijn ze te beluisteren in het Amsterdamse Concertgebouw. Daar klinkt dan onder meer het celloconcert van Edward Elgar. En met de uitvoering door Jacqueline Dupré ga ik u met dit concert voor vandaag gedag zeggen. Nog een heel fijne zondag.

0: Klassiek of West is ook als podcast te beluisteren op elk gewenst tijdstip. Kijk voor meer informatie op omroepwest.nl.
1: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
2: Lekker weer naar buiten? Kies dan voor een scootmobiel van Scootmobiel Polanen. Bezoek onze vernieuwde showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
1: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
3: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
4: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Vijf supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen de beide clubs in Leeuwarden. De vijf liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt dat er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van FC Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 30 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder zal oplopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. De toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is verslechterd. Dat meldt het Koninklijk Paleis in Oslo. Hij werd afgelopen maandag opgenomen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Paleis meldt dat Harald last heeft van een bacteriële infectie en wordt behandeld met antibiotica. Kroonprins Haakon neemt in de tussentijd de taken van zijn vader over. Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Hij is sinds 1991 koning van Noorwegen. In Bergen op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen waar de drugs werd opgeslagen. Er zijn twee mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein daarnaast twee jaar geleden ook al een lab werd gevonden. Het weer nog. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. En het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Wil je meer klanten, meer naamsbekendheid, meer succes?
8: Of gewoon dat je schoonmoeder eindelijk hoort dat je echt een bedrijf hebt?
9: Omroepwestadverteren.nl.
10: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
11: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
10: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
12: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
13: Tot 11 uur.

0: Ga je ook aan de bak?
1: Lekker bakkie!
2: Ik had er echt één nodig.
3: Koffie lekker?
4: Nee.
3: Lekker bakkie, lekker bakkie.
5: Elke werkdag tussen 10 en 12.
6: We moeten gewoon aan de bak en liefst zo snel en slim mogelijk.
2: Ja, maar wat zijn dan precies de symptomen?
7: Oh, dat wordt geweldig, jongens. Let maar op.
5: Elke werkdag tussen 10 en 12 met Patrick van Houten.
8: Oké, doei.

0: Zoals u van ons gewend bent, iedere zondagavond de samenvattingen van het afgelopen weekend.
1: Vanavond, TV West Sport.
2: Dit is een snoeiharde kopbal van een van die nieuwe spelers bij VVSB.
1: Met de top amateurvoetbal uit onze regio.
2: En hij maakt dan de 3-2. Spanning terug, nee.
1: TV West Sport. Vanavond vanaf 8 uur. Elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Scootmobiel Polanen is gevestigd aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of neem een kijkje op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
1: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
3: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
4: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
3: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
5: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
6: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 30 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zou lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. Rusland heeft vorige maand zijn ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken. Dat heeft de Russische ambassade in Londen bevestigd aan Britse media. Volgens de Britse krant The Guardian is de stap een reactie op een mogelijke zending van Britse drones naar Oekraïne. Rusland zei dat een dergelijke levering consequenties zou hebben voor de verhoudingen tussen de landen. Ambassadeur André Kelin heeft de ambassade een maand geleden al verlaten. Hij was 7 jaar in functie. Op de ambassade zit nu nog maar 1 hoge diplomaat. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van FC Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. De toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is verslechterd, meldt het Koninklijk Paleis in Oslo. Hij werd afgelopen maandag opgenomen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Het paleis meldt dat Harald last heeft van een bacteriële infectie en wordt behandeld met antibiotica. Combes Haakon neemt in de tussentijd de taken van zijn vader over. Harald is het oudste staatshoofd van Europa en sinds 1991 koning van Noorwegen. En dan nog het weer tot besluit. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. Temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam-Hilligersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam-Hilligersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
9: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
10: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
11: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
12: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
13: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
14: De hele week Amazing 80's.
15: Tot 11 uur, romantiek op West.
16: Dit

0: Zoals u van ons gewend bent, iedere zondagavond de samenvattingen van het afgelopen weekend.
1: Vanavond, TV West Sport.
2: Dit is een snoeiharde kopbal van een van die nieuwe spelers bij VVSB.
1: Met de top amateurvoetbal uit onze regio.
2: En hij maakt dan de 3-2. Spanning terug, nee.
1: TV West Sport. Vanavond vanaf 8 uur. Elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Aupingstudio Frans Metz, Rotterdam-Hilligersberg. Voor het complete Auping-assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Aupingstudio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
1: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-op stoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
2: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
1: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Elf uur, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Vijf supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De vijf liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-1 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van Groningen. En Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Rusland heeft vorige maand zijn ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken. Dat heeft de Russische ambassade in Londen bevestigd aan Britse media. Volgens de Britse krant The Guardian is de stap een reactie op een mogelijke zending van Britse drones naar Oekraïne. Rusland zei dat een dergelijke levering consequenties zou hebben voor de verhoudingen tussen de landen. Ambassadeur Andrei Kelin heeft de ambassade een maand geleden al verlaten. Hij was 7 jaar in functie. Op de ambassade zit nu nog maar 1 hoge diplomaat. In Bergen op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen waar de drugs werden opgeslagen. Er zijn 2 mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein ernaast 2 jaar geleden ook al een lab werd gevonden. In Gaza zijn 2 mensen gedood door Israëlische luchtaanvallen, onder wie een kind van 4. 7 mensen raakten gewond, melden Palestijnse bronnen. Onder meer een vluchtelingenkamp werd onder vuur genomen. Op de bezette westelijke Jordaanoever heeft het Israëlische leger een jongen van 14 doodgeschoten. In het zuiden van het gebied werd een Israëliër van 24 gestoken met een mes, waarschijnlijk door een Palestijn. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 30 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder zal oplopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. Formule 1-coureur Lando Norris heeft de Grand Prix van Nederland gewonnen. De Brit van McLaren kwam als eerste over de finish in Zandvoort, waar de race voor het laatst werd gehouden. De nummers 2 en 3 zijn Kimi Antonelli en George Russell. Voor Max Verstappen was het een dramatische race. Hij viel uit in de openingsronde. Hij verloor de controle op een nat stuk asfalt. Er was veel schade aan zijn auto, maar zelf raakte hij niet gewond. Het weer. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen veel zon, alleen in het noorden iets meer bewolking. En het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
8: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
9: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
10: Altijd al columns willen leren schrijven? Dat kan, gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evahoeken.nl en wie weet zie ik je snel.
9: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
11: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een tweejarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
12: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Nelemann.org en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
11: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
13: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.

0: Ende. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 15 graden, binnen zit Koen Verbraak.
2: Al dagenlang stroomde X vol met voorbeschouwingen van de zomergastenuitzending met Sigrid Kaag. Allemaal van types die vooraf al lang wisten dat het waardeloos zou worden. Want Kaag deugt natuurlijk voor geen meter. Ze is elitair, ze is vriendin van Hamas en trekt als D66er in het geheim overal aan de touwtjes. Natuurlijk bijna allemaal gepost door anonieme toetsenbordridders die het overduidelijk niet kunnen hebben dat deze vrouw meer in haar mars heeft dan al deze droeftoeters bij elkaar. En dan kun je alleen maar denken, get a life. Zorg dat je zelf iemand wordt. Dan kun je heel, heel misschien ooit een klein beetje in haar schaduw staan. Goedenavond, welkom bij het Oog. Vandaag deed het Formule 1-circus waarschijnlijk voor het laatst Nederland aan. Maar misschien is het toch nog een mogelijkheid voor een doorstart. U hoort er straks meer over. Hij is wereldberoemd als acteur. Maar wist u dat Anthony Hopkins ook jarenlang klassieke muziek componeert? Deze week kwam een album uit met zijn composities. En dat roept vanzelf de vraag op, is Hopkins nou wel of niet een begenadigd componist? En in de maand augustus ontvangen we elke week een genomineerde voor de Herman Debuutprijs. En vandaag is dat Anna Sijbrands over haar debuut Tijgerstreep. Maar eerst het nieuws van
1: zondag 23 augustus.
2: Sigrid Kaag is 10 jaar geleden gevraagd om secretaris-generaal te worden van de VN. Dat zei ze vanavond bij Zomergasten.
3: Nou, sterker nog, 10 jaar geleden zijn de Amerikanen rond de lijn gekomen en hebben aan Nederland destijds gevraagd, kunnen jullie niet eventueel Sigrid Kaag beschikbaar stellen?
2: Maar volgens haar was Nederland met andere dingen bezig.
3: Nederland is niet altijd het beste land om campagne te voeren. Dus het kon niet veel erbij hebben. Dus het is gewoon op zijn beloop gelaten.
2: Erg vindt ze het niet.
3: Ik heb daar nooit om getreurd, want ik leef niet voor functies. Ik doe wat er op mijn pad komt en soms kun je je nek uitsteken en soms is het niet aan de orde.
2: Maar zeg nooit nooit.
3: Als het op mijn pad ligt, dan steek ik mijn vinger op.
2: Onrust bij de wedstrijd Cambuur-Feyenoord.
4: Enorm geknal nu. Makkeli zegt, ga maar even naar binnen toe.
2: Vuurwerk en fakkels werden afgestoken in het Feyenoord-vak.
4: Die vuurpijlen, die eindigen dan boven het veld.
2: Maar de pijlen gingen ook richting de Cambuur-fans, zag de scheidsrechter.
5: Ik zag ze echt wegrennen en wegduiken. En ik zag het ook ontploffen bij de tribune. Dus dat is, ja, ik heb dit nog niet eerder meegemaakt.
2: 5 Cambuur-supporters zijn gewond geraakt.
6: Nee, is waardeloos. Maar dit is natuurlijk niet wat je graag ziet of helemaal niet wil zien.
2: De toeristenbelasting in Amsterdam is al aan de hoge kant.
7: Maybe 10%, 5%.
8: It's 12.5%.
9: Oh, really? Oh.
2: Maar een nachtje in de hoofdstad wordt nog duurder. Namelijk 20%.
10: Seriously? That's BS. Why are you going to raise the tax even higher?
2: Nou, om het massatoerisme tegen te gaan. Flauwekul, zegt de horeca.
11: De toerist die blijft toch wel komen. Maar vooral de zakelijke gasten, we zien dat die wegblijven. En daar heeft de stad weinig last van.
2: En het schrikt de toerist trouwens ook helemaal niet af.
12: 30 euro, you know, it's not like it's another 1000 euro. No, I don't think it would stop me from coming.
2: Een flinke domper in Zandvoort was te zien bij Viaplay.
13: Verstappen.
2: Helaas wel, het ging al snel mis.
13: Verstappen na 1 ronde racen in de laatste Grand Prix van Zandvoort.
2: En dus teleurgestelde fans.
14: Het is een tragedie, hè? Echt erg.
2: Een deel van de tribune liep al snel leeg.
15: Ja, we gaan naar huis toe. Ja? We kwamen voor Max en Max ligt eraf. Zo jammer.
16: Misschien kunnen we thuis het finish nog zien.
2: Max kijkt er zelf met een dubbel gevoel naar.
17: Ja, ik had natuurlijk liever een betere laatste wedstrijd gehad. Maar over het algemeen is het natuurlijk allemaal veel positieve en mooie momenten.
2: Maar de fans zijn ontroostbaar.
18: Super lang gewacht. En dan is het eindelijk zo. En dan crasht hij.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: De krant van morgen, Jeroen van Kan.
8: De Chinees die het brein was achter de diefstal van bedrijfsgeheimen bij ASML heeft een notering aangevraagd op de beurs van Shanghai. Dat schrijft het FD. Onder zijn leiding werd voor een fortuin aan bedrijfsgeheimen gestolen bij de fabrikant van apparatuur voor halfgeleiders.
2: Een aantal jaren na zijn vertrek bij ASML richtte hij in China een bedrijf op dat dankbaar gebruik maakt van de gestolen kennis. Als de beursgang wordt goedgekeurd, kan de beurswaarde oplopen tot zo'n 1,5 miljard euro.
8: De EU moet meer doen om het internationaal strafhof te beschermen tegen Amerikaanse sancties. Dat zegt de Raad voor Europese Balies. Dat is een overkoepelende advocatenorganisatie. Trouw schrijft daarover. Vorige week kondigde de VS nog nieuwe sancties aan tegen het strafhof.
2: Zo werden de voorzitter van het hof en een Senegalese advocaat op een sanctielijst gezet. Eerder gebeurde dat al met 8 rechters en een hoofdaanklager. De Nederlandse Orde van Advocaten, die ook is aangesloten bij de organisatie, zegt tegen de krant dat er snel iets gedaan moet worden. Anders breidt de intimidatie van de VS zich uit als een olievlek, zo vrezen ze.
8: En dan een opmerkelijk reportage in NRC over de soefistische Bektashi-gemeenschap. De verslaggever van de krant spreekt in de Albanese hoofdstad Tirana met de Amerikaan Christopher Hyland. Hij adviseerde Bill Clinton, was betrokken bij vredesbesprekingen in Noord-Ierland en nu heeft hij een nieuwe missie gevonden.
2: Hij werkt als speciaal gezant aan het stichten van een soeverein staatje voor de Bektashis in een buitenwijk van Tirana. De miljoenen aanhangers van de islamitische geloofsgemeenschap hebben namelijk geen eigen land. En dus moet er, naar voorbeeld van het Vaticaan, een mini-staat komen, vindt Hyland.
8: Ja, de Albanese premier Rama ziet er wel iets in. Hij wil de gemeenschap, met veel aanhangers in Albanië, een gebied geven van 11 hectare. De soevereine staat van de Bektashi-orde moet de officiële naam van het land worden, met een eigen bestuur, paspoorten en natuurlijk grenzen.
2: De Volkskrant volgt de wetenschappers op Lowlands. Dat is een steeds populairdere plek aan het worden om proefpersonen te vinden die normaal vrijwel onbereikbaar zijn. Jongeren laten zich maar met moeite strikken voor wetenschappelijk onderzoek. Oplopend. Dan zijn ze ineens bereid haar af te staan of een pil te slikken.
8: Ze zeggen, geef mij maar gewoon een pil, terwijl ik soms nog niet eens heb uitgelegd wat we precies onderzoeken, zegt een van de wetenschappers tegen de krant. De pil is overigens behoorlijk onschuldig. Die wordt gebruikt om de kerntemperatuur in een lichaam mee te meten.
2: Verder wordt veel haar afgestaan. Wat jaarringen zijn voor de boom, dat is haar voor de mens. Elke centimeter beslaat een maand aan gegevens over het leven van de eigenaar.
8: En er is nog een reden waarom Lowlands populair is. Wetenschappers willen graag weten wat het effect is van alcohol en drugs op de lichaamstemperatuur. Zo'n festivalsetting met alcohol en drugsgebruik valt experimenteel natuurlijk niet veilig na te bootsen, zegt een van de wetenschappers.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Lofi, Lover Girl. Met de Brit Lando Norris als winnaar ging vanmiddag de deur voor de Formule 1 in Zandvoort definitief op slot. Maar komt daarmee ook een einde aan de Dutch Grand Prix in Nederland? Of staat de deur ergens anders misschien toch nog op een kier? Racepromotor Lee van Dam, goedenavond.
1: En goedenavond.
0: Ja, u hebt uiteraard gekeken vandaag, hè? Met wat voor gevoel zat u voor het scherm?
1: Nou ja, ik heb interesse voor de Formule 1-sport. En we zijn niet afgereisd naar Zandvoort. Ik heb thuis op de televisie de wedstrijd bekeken. En het is erg jammer dat Max Verstappen er al snel uit lag.
0: Ja. Voelde u ook iets van weemoed? Van dit is misschien wel het afscheid?
1: Ja, zeker. Ik denk dat de kans niet zo groot is dat er Formule 1 weer naar Nederland komt. Maar je weet het nooit.
0: Maar u hebt toch nog het gevoel dat de deur niet helemaal dicht is, hè? Want waar denkt u aan?
1: Nou, wij hebben een stichting in Assen. De stichting Grand Prix de Netherlands. Mm-hmm. En wij waren in 2018 en 2019 in de slag om de Formule 1 Grand Prix naar Assen te halen. Dat is toen helaas niet gelukt, omdat Zandvoort beter papieren had. En toen Zandvoort te kennen gaf vorig jaar na dit jaar te gaan stoppen, toen hebben wij de draad weer opgepakt en hebben we van het TT-circuit weer mandaat gekregen om de Formule 1 te gaan organiseren.
0: Dus dat zou in uw handen kunnen liggen?
1: Dat had daar kunnen liggen. De MotoGP, de TT van Assen, is een heel bekend fenomeen. Mm-hmm. De MotoGP is inmiddels onderdeel ook van Liberty Media, de eigenaar van de Formule 1. Mm-hmm. En Assen, ja, voor Assen is de TT heilig. Als je in de wereld vraagt van, waar kom je vandaan, dan volgt dat direct op, daar is de TT van Assen.
0: Ja.
1: En vorig jaar is de TT 100 jaar, bestond de TT 100 jaar. En dat wil het TT-circuit graag nog met 100 jaar verlengen. Dus daar zijn ze heel zuinig op.
0: Ja, u zegt al, Assen is wereldberoemd vanwege de TT. Maar het is een motorcircuit, toch?
1: Ja, het is gebouwd als een motorcircuit. Maar inmiddels ook voor raceauto's geschikt. Aanstaande zondag organiseren wij de Classic Grand Prix. Mm-hmm. En daar rijden 20 Formule 1 en Formule 2 auto's op Assen. Dus het circuit is ook geschikt om Formule 1-auto's te laten rijden.
0: En wat zou er eventueel aangepast moeten worden als die Formule 1 daar werkelijk ooit van start zou gaan?
1: Niet zoveel, maar het circuit heeft op dit moment een B-status. En om een Formule 1 te krijgen heb je een A-status nodig. Daarvoor moet het circuit gekeurd worden en er moeten een aantal dingen aangepast worden. Niet zoveel, maar goed, dat is redelijk, toch redelijk kostbaar.
0: Ja. En, want wat moet er echt aangepast worden? Noemt u
1: zo? Nou, bijvoorbeeld de pitstraat en de pitboxen. Mm-hmm. En op een paar bochten moet aangepast worden. Dus, maar goed, dat is allemaal redelijk te overzien.
0: Ja. U zei al, Assen was in 2018 ook in de race, hè, om de Formule 1 te organiseren. Toen werd het Zandvoort. Wat bepaalde dat het kwartje toen de kant van Zandvoort oprolde?
1: De traditie, in 1985 was de laatste Grand Prix op Zandvoort. Dat vonden de Amerikanen gewoon heel, heel belangrijk. Mm-hmm. Er was een Ben Pon, inmiddels overleden, reed daar. En dus de grote baas van Pon, die heeft zelf een bocht. Dus die heeft redelijk wat invloed. Mm-hmm. Er zijn een aantal andere partijen. Natuurlijk ook Prins Bernhard heeft een rol gespeeld. En de Amerikanen zijn heel snel onder indruk van royalties. Dus al die dingen samen hebben ervoor gezorgd dat Zandvoort beter papieren kreeg en de Grand Prix mocht organiseren.
0: En bleef uw hart toen een beetje bloeden?
1: Nee, natuurlijk. Hè, want we hebben alles al georganiseerd. We hebben ook de Amerikaanse Formule 1 al in Assen gehad, 2007. En vele andere evenementen. De komende zondag heb ik gezegd, de Classic Grand Prix is op Assen, waar ook veel Formule 1-auto's komen. Dus het zou kunnen. Alleen het circuit is van de stichting Circuit van Drenthe. Mm-hmm. En wij huren het circuit als stichting. Dus ja, het circuit moet wel bereid zijn om het circuit aan te passen. En die hebben zelf contact gehad met Liberty Media en hebben gehoord dat de kans om een Formule 1 Grand Prix naar Assen te krijgen heel klein is. En dat heeft hen doen besluiten om niet te gaan verbouwen.
0: Nee. Maar de reden dat de Grand Prix in Zandvoort stopt heeft te maken met financiële onzekerheid. De Grand Prix wordt georganiseerd zonder overheidssteun en succes is dus heel erg afhankelijk van de prestaties van Max Verstappen. Dan dat probleem zal Aston dan ook hebben.
1: Gedeeltelijk. Kijk, en als het verschil met Zandvoort is dat Zandvoort heeft ongeveer 2000 zitplaatsen. In Assen heeft 55.000 zitplaatsen. Dus het bouwen van die tribunes, zeg maar 90.000 tot 100.000 tribuneplaatsen, dat duurt 2 maanden. Daarvoor moet het circuit 2 maanden gesloten worden. Verder heeft Assen veel parkeerplaatsen, wat Zandvoort ook niet heeft. En wij liggen ook 20 minuten van de Duitse grens, waar normaal op onze evenementen veel publiek vandaan komt. Dus die drie facetten samen maken een businessplan wat makkelijker dan daar.
0: Ja, en zien milieugroeperingen in de provincie het ook wel zitten?
1: Nou, daar hebben we nog geen geluiden van gehoord van die kant. Wellicht zal men daar redelijk moeilijk over doen. Maar kijk, het circuit in Assen heeft gewoon een geluidsvergunning. He, dat houdt in dat er per jaar 12 geluidsdagen met onbeperkt geluid georganiseerd mogen worden. Mm-hmm. En een Formule 1 valt daar ook onder. Dus dat gaat ten koste van een aantal andere evenementen. Maar als de Formule 1 Assen zou komen, is die milieuvergunning op de plek en kan daar gewoon georganiseerd worden.
0: Ja. U hebt zelf ook ervaring toch met het organiseren van een Grand Prix?
1: Ik heb 10 jaar, wij hebben 10 jaar de MotoGP, de TT van Brazilië, georganiseerd. Mm-hmm. Maar we doen ook grootschalige evenementen, de racing days van ons. En wat ik zei, de Classic Grand Prix aanstaande zondag. En de Motocross Grand Prix op het TT-circuit in Assen doen wij ook organiseren volgend jaar, de Motocross of Nations. Dus we hebben ervaring met grootschalige auto- en motorsport.
0: Dus de expertise is er, zullen we maar zeggen.
1: Absoluut, absoluut.
0: Ja. Nou, liet u net doorschemeren dat de directie van het circuit niet heeft gezegd dat ze niet echt willen investeren in grote aanpassingen. Maar staat de deur dan toch nog op een kier? Hebt u toch nog hoop?
1: Nee, natuurlijk, die geven nooit op. Hè. We zitten heel lang in het vak en het gaat allemaal niet vanzelf. Dus op een gegeven moment heeft men die beslissing genomen. Maar als blijkt dat er toch oplossingen zijn, dan laten we gewoon niet los. Ja. En hopen we toch op termijn onze zin te krijgen.
0: Gaat u nog met ze in gesprek?
1: Zeker, zeker.
0: En op korte termijn zeker. Ook?
1: Ook, ja.
0: En hoe schat u dat in?
1: Dat kan ik niet inschatten op dit moment. Dus we hebben een besluit genomen en het bestuur neemt het besluit. Dus het zal lastig zijn. Tenzij je gewoon met een aantal punten aankomt waardoor je die mensen overstreep kunt trekken. Dus, maar dat lijkt nog niet heel dichtbij.
0: En er zijn gesprekken gaande met andere landen, hè, om het misschien samen te organiseren.
1: Nee, precies. We zijn om het makkelijker te maken, hè, omdat er tegenwoordig wordt er gewisseld. Hè, dat ene jaar in één land en andere ander jaar in een ander land. Dus wij zijn benaderd door twee andere landen. Die zeggen, joh, willen jullie niet met ons samen een aanvraag doen om een Formule 1 Grand Prix naar Nederland, Duitsland of een ander land te halen? Dus dat is een positief gegeven. En als je daar met hun kunt lobbyen, dan heb je de kans veel groter om zo'n evenement naar Nederland te halen.
0: Dus er sprankelt nog een beetje hoop. Ook bij
1: natuurlijk,
0: u.
1: We geven nooit op.
0: Meneer Van Dam, dank u wel.
1: Ja, graag gedaan, dank u wel.

0: Granite Roads, Somebody Made For Me. Het was 2,5 jaar geleden landelijk nieuws. De zogenaamde Grieten-prestatielijst die rondging in het Utrechtse studentenleven, ook al bekend als de Banga-lijst. Een overzicht met de namen en telefoonnummers van zo'n 30 studenten van de UVSV en hun vermeende seksuele prestaties. De ervaringen van toen zijn nu, aan de vooravond van een nieuw academisch jaar, aanleiding voor een campagne. Denk voor je doorstuurt. Hier in de studio is Josephine Ang, prezes van de Utrechtse Vrouwelijke Studentenvereniging. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Is er nog steeds zo'n campagne nodig, blijkbaar?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik denk zeker dat het wat natuurlijk 2,5 jaar geleden gebeurd is, een hele ingrijpende gebeurtenis is geweest. Vandaag de dag denk ik dat dit soort onderwerpen des te belangrijker zijn om aan te blijven stippen. We zien ook binnen onze vereniging, maar ook daarbuiten, dat het doorsturen van berichten nog steeds een dagelijks probleem is waar aandacht voor nodig is. We zijn ons vaak niet genoeg bewust van de gevolgen die één druk op de knop kunnen hebben.
0: Want dat speelt nog steeds.
1: Ja, ik denk dat het in de hele samenleving speelt.
0: Ja.
1: Binnen onze vereniging zijn we daar denk ik nu allemaal bewuster van geweest door onze eigen ervaringen. Maar dit is zeker een boodschap die we de nieuwe studenten die in Utrecht komen graag willen meegeven.
0: En dan gaat het over het gevaar van doorsturen, hè? Naaktfoto's, roddels, dat soort dingen?
1: Ja, het gaat eigenlijk in de breedste zin van het doorsturen. Ik denk dat we tegenwoordig zien dat het gaat inderdaad over bijvoorbeeld naaktfoto's, maar ook screenshots van berichten. Eigenlijk alles, filmpjes van ongelukken zien we natuurlijk ook de laatste tijd dat die veel vaker worden doorgestuurd. Alles met een gevolg voor een ander waar we niet bij stilstaan.
0: Daar moet je over nadenken.
1: Ja. Ja.
0: Laten we even naar een fragment uit die campagne luisteren.
1: Ja, dat is een goed idee.
2: En met elke keer doorgeven werd ik een beetje minder ik. Ik lachte nog mee. Maar bij iedereen die ik tegenkwam, dacht ik eigenlijk, heb jij me ook gezien? Ik ben nog nooit zo vaak bekeken. En nog nooit zo alleen geweest. Ik ben niet meer van mezelf.
0: Het is best opvallend dat er een mannenstem te horen is. Waarom is dat?
1: Ja, dat is een bewuste keuze van ons geweest.
0: Ja?
1: We zijn natuurlijk een vrouwenvereniging, maar we willen eigenlijk benadrukken dat het slachtoffer worden van het doorsturen, dat iedereen er slachtoffer van kan worden. En daarnaast ook kan iedereen het ook doorsturen.
0: Maar het was naar aanleiding van die bankenlijsten, toch?
1: Ja, klopt. Dat is inderdaad de aanleiding geweest waardoor we uit eigen ervaring hebben gezien hoe groot de impact kan zijn als iets zo massaal wordt doorgestuurd. Ja. Het heeft natuurlijk toen het in door heel Nederland door rondgegaan, maar uiteindelijk eigenlijk over de hele wereld.
0: Is de boodschap ook specifiek voor mannen bedoeld?
1: Nee, de boodschap is ook voor iedereen bedoeld. We willen daarom dat iedereen zich kan herkennen in de video als dit kan mij overkomen, maar ook ik kan dit ook doen. Ik kan ook degene zijn die wel eens iets doorstuurt.
0: Ja, en we hadden het er net even over, maar gebeurt dat zo grootschalig, dat doorsturen?
1: Ik weet ook niet. Ik denk niet per se dat daar het grote probleem ligt. Het kan ook kleinschalig zijn. Het is meer de boodschap dat je je bewust moet zijn van alles wat jij doorstuurt, wat misschien niet aan jou is, waar je zelf niet op staat, hoeveel gevolgen dat kan hebben voor de ander.
0: Ja, want het is ook nog zo dat als je bijvoorbeeld delen van een beledigende inhoud of persoonsgegevens doorstuurt, dat strafbaar is.
1: Ja, zeker.
0: Weten mensen dat?
1: Nou, dat is zeker ook iets wat wij bij de nieuwe jaren die bij onze vereniging aankomen, dat onder de aandacht willen brengen. En dat is ook waar deze campagne voor bedoeld is. Wat ik ook al net al zei, iedereen kan ook degene zijn die iets doorstuurt. We zijn ons daar niet bewust van. Ja. En dat is graag een boodschap die wij de nieuwe studenten.
0: Maar iedereen stuurt toch wel eens wat door?
1: Daarom. Ja, en dat is denk ik ook waar dus het gevaar in zit. Ja, en ik denk ook toen ik 5 jaar geleden in Utrecht ging wonen, had ik me ook helemaal niet door wat het effect daarvan kon zijn. En hoeveel schade je daarmee kon halen.
0: Hoe kwam je erachter dat het effect kan hebben, schadelijk effect?
1: Nou, ik denk wel dat voor ons de Grieten-presentatie daar natuurlijk echt een heel groot voorbeeld in is geweest. En vooral, het was op zichzelf staand al heel kwalijk, maar dat het zoveel impact heeft gehad, dat is wel doordat het zo massaal is doorgestuurd.
0: Ben je zelf wel het slachtoffer geweest van het doorsturen van dingen?
1: Nee, ik ben er zelf persoonlijk niet slachtoffer van geweest. Maar ik denk, ik kan me zo goed inleven van hoe het is, wat we ook in een campagne benoemen is. Ik ben nog nooit zo vaak bekeken en zo alleen geweest. Dat onveilige gevoel, daar kan ik me wel heel goed iets bij voorstellen.
0: Ja. Wat heeft die Grietjeslijst of Banga-lijst, wat moeten we zeggen eigenlijk?
1: Grietenpresentatie.
0: Grietenpresentatie. Wat heeft dat voor effect gehad op jullie vereniging?
1: Ja, dat heeft natuurlijk een hele diepe indruk gemaakt. Ten eerste zijn we alleen maar vrouwen bij elkaar. Dus wil je sterk zijn voor elkaar.
0: En misschien ook wel slachtoffers.
1: Ja, zeker. En we hebben denk ik daarbij ook heel erg naar elkaar met elkaar gekeken van hoe kunnen wij ons steentje bijdragen om hier zo'n veilig mogelijke omgeving van te maken.
0: Ja, want degenen die dat deden waren natuurlijk de mannen.
1: Ja, zeker. En dat is denk ik ook dat je het gesprek met elkaar daarover aan moet gaan.
0: Ja, is dat gelukt?
1: Daar zijn we nog steeds heel hard mee bezig. En we zijn zeker vanaf dat moment hebben we goed naar elkaar met elkaar gekeken van hoe kunnen we dit nou gaan oppakken? Wat voor dingen kunnen we daarvoor doen? En daar zijn zeker stappen in gezet.
0: Zijn de gevolgen nog merkbaar van toen?
1: Ik denk dat de gevolgen merkbaar zijn ook in de zin van dat we hier dus met z'n allen extra veel aandacht aan besteden. En ervoor zorgen dat dit nooit meer gaat gebeuren.
0: Maar merk jij nog aan mensen dat ze daardoor beschadigd zijn? Dat ze daar last van hebben?
1: Ja, nou, dat is natuurlijk... Het is nu 2,5 jaar geleden en iedereen die daarbij betrokken is geweest... is gewoon op een manier ook weer een andere fase van hun studententijd. Maar wat natuurlijk zo was, is dat die meiden waren eerstejaars toen dit hun overkwam. En daarin merken we wel erg dat we ons nu ook voor deze eerstejaars... die aankomen in Utrecht, ons hard willen inzetten... Ja. dat dit nooit meer gaat gebeuren en dat zij niet hetzelfde hoeven overkomen.
0: Wat is er wel... in positieve zin veranderd?
1: Ja, we zijn bijvoorbeeld met elkaar in gesprek gegaan van... hoe kunnen, als er iets misgaat in onze... of tenminste, bij wat leden iets zich onveilig voelen... hoe kunnen ze dat op zo'n laagdrempelige manier melden? We hebben bijvoorbeeld een nieuw meldkanaal... waar mensen ook anoniem dingen kunnen melden. We hebben protocol zijn we gaan aanscherpen. En bijvoorbeeld ook tijdens onze kennismakingstijd met het UUC... geven voor lezingen aan onze eerstejaars. En daar benadrukken we het belang van gelijk zijn, de gelijkwaardigheid. En je grenzen aangeven en herkennen.
0: En hoeveel meldingen komen er dan binnen, anoniem, bij jullie?
1: Ja, dat is verschillend.
0: Ja, maar kun je een beetje een schatting maken? Zijn het er 3 per jaar of zijn het er 20?
1: Nee, het zijn er laten we zeggen, minder dan 10 per jaar. En dat is denk ik ook omdat het... we nu een hele samenleving merken dat we nog een gesprek voor aan de keukentafel moet worden. En we zo wel meer aan elkaar durven aan te geven. Maar ook nog steeds die drempel misschien nog steeds wat hoger ligt.
0: Ja. Half september staan 4 van de verdachten achter de bangalijst voor de rechter.
1: Mm-hmm.
0: Wat heeft dat... ben jij als vereniging ook anders gaan kijken naar de veiligheid van jullie leden?
1: Nou, we zijn er denk ik wel heel erg goed op gaan letten.
0: Ja.
1: En zo, dat is online veiligheid, want dat is natuurlijk waar we het nu over hebben. Maar dat is ook fysieke veiligheid. Bijvoorbeeld, het is natuurlijk ook nu een jaar geleden met Lisa op Koude. Nee. Ook naar de fysieke veiligheid van onze leden. Van hoe komen ze veilig thuis?
0: Ja. Maakt het jou nog uit wat er uit gaat komen uit dat proces?
1: Uit de rechtszaak? Ik denk dat wat ik hier wil bereiken en in mijn jaar wil bereiken... is dat we zo'n veilig mogelijke omgeving voor onze leden creëren. En dat doen wij door heel veel andere manieren... zoals preventie en voorlichting. Dus uiteindelijk hebben wij daarmee ons doel bereikt.
0: Ja. Josephine Ang, presens van de Utrechtse Vrouwelijke Studentenvereniging. Dank je wel.
1: Ja, gedaan.
0: Hij won 2 keer een Oscar... en is een van de succesvolste acteurs van zijn generatie. Maar op 88-jarige leeftijd is Anthony Hopkins nu ook... echt begonnen aan zijn droomcarrière, namelijk componist. Laten we even luisteren.

0: Deze week bracht hij zijn klassieke album Life is a Dream uit. Van voor tot achter gecomponeerd door Sir Hopkins hemzelf. Matthijs Kieboom, jij bent componist voor film en televisie. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, we horen nu een van die composities. Horen we hier een bijzonder muziekstuk?
1: We horen hier een bijzonder muziekstuk. Vooral om wie het is en hoe die tot stand is gekomen. Maar het muziekstuk aan zich vind ik persoonlijk niet bijzonder.
0: Het is een beetje Richard Strauss en André Rieu-achtig, hè?
1: Ja, ja. En dat binnen de welgebaande paden, zeg maar.
0: En wat bedoel je daarmee?
1: Nou, het is heel braaf. Hij zoekt niks nieuws op. Maar dat hoeft volgens mij ook niet. En daar is hij ook helemaal niet op uit.
0: Nee. Hij wilde dus altijd muzikant worden. Dan vraag je af, ja, waarom heeft hij dan voor acteren gekozen?
1: Dat kan ik niet zeggen. Ik ben alleen blij dat hij voor acteren heeft gekozen.
0: Ja?
1: Nou ja, ik vind hem een waanzinnige acteur.
0: Maar hier ligt niet zijn grote kracht.
1: Nou, nee, kijk. Dat is lastig te zeggen. Want je weet niet wat die man had kunnen doen als hij dit fulltime had gedaan natuurlijk. Dit is een document van zijn leven. Er zitten ook heel veel muziekstukken in die hij gedurende zijn leven heeft gecomponeerd.
0: Je zegt een document van zijn leven?
1: Ja. Ja, het zijn echt stukken die hij gewoon tijdens zijn hele leven. Een van de stukken bijvoorbeeld heeft hij in. Nou, moet ik even goed nadenken. Heeft hij in 1963 geschreven.
0: Zo.
1: En heeft hij nu pas opgenomen. En dat is ook te horen. Het zijn ook echt composities die door verschillende stadia als componist heen gaan. Je hoort zijn ontwikkeling als het ware.
0: Dus dat dan hebben we het over meer dan 60 jaar geleden.
1: Ja.
0: Laten we even luisteren naar het begin van het eerste nummer van Far and March.

0: Ja, dit is een beetje zo'n trainermuziekje van MGM of zo.
1: Ja, precies.
0: Zit te wachten op een leeuw.
1: Ja, precies. Nee, maar dat is het ook echt. En ik denk dat dat ook gewoon de filmmaker in Sir Anthony Hopkins is. Die gewoon eigenlijk gewoon met een enorme slap in de face als het ware die opname wil starten. En je ook echt even een soort van bij de keel wil grijpen van luister, dit ga ik doen. Dit is mijn feestje. En veel plezier.
0: Hoor jij dat dit gemaakt is door een acteur?
1: Nee. Nee. Nee, dat niet. Nee, want het is gewoon, het is muzikaal, is het gewoon goed.
0: Dat wel.
1: Nee, absoluut, absoluut. En laten we wel bezen, hij kan als acteur beter componeren dan ik als componist kan acteren. Dus het is gewoon hartstikke goed en hartstikke netjes gedaan.
0: Maar we luisteren, lees ik een beetje uit jouw woorden, toch naar een verdienstelijke hobbyist.
1: Ja. Ja, dat wel. Ja, ik bedoel, als iemand uit Assen dit zou hebben gecomponeerd, zou je niet met Gustavo Dudamel in Londen dit opnemen.
0: Want dat heeft hij gedaan.
1: Ja.
0: Ja. En die heeft dat ook alleen maar gedaan omdat het Anthony Hopkins is.
1: Nou, dat durf ik niet te zeggen, maar ik kan me indenken dat het wel heeft geholpen. Ja. Absoluut.
0: Hoor je ook nog andere componisten erin doorcijpen? We noemden al even, half voor de grap, zei ik,
1: ja, Strauss inderdaad. Nou, een stuk wat we net hoorden, vind ik Khachaturian bijvoorbeeld, Spartacus referenties hebben. En zo hoor je in de hele plaat eigenlijk verschillende dingen. Hij heeft bijvoorbeeld in een van de stukken, ja, echt wel een Gershwin-Bernstein-achtige invloed.
0: Oh ja. Want hij heeft ook inspiratie gehaald, ik weet niet of je dat stuk bedoelt, uit zijn jeugd in Wales.
1: Ja.
0: Bijvoorbeeld Bracken Road. Laten we even luisteren.

kun je... Kun je ook horen toch op een bepaalde manier...

0: de film over Leonard Bernstein gemaakt. Die is toen ook bij Dudamel en een aantal andere dirigenten in de leer gegaan. En die heeft ze met elkaar in contact gebracht.
1: En hoor je de invloed van Dudamel op wat Hopkins maakt?
0: Ja, dat vind ik altijd lastig te zeggen. Ik bedoel, het is gewoon hartstikke goed opgenomen en mooi ingespeeld. Heel lyrisch.
1: Speelt hij dit zelf, denk je? Nee, op die piano?
0: Nee, volgens mij, hij speelt wel piano, maar met je 88 zitten ook wel een aantal dingen in die lastig volgens mij te doen zijn rond die leeftijd. In ieder geval als je het niet fulltime hebt gedaan. Maar ik vind het lastig om te zeggen dat je één op één Dudamel erin terug hoort, maar het is gewoon hartstikke mooi en goed opgenomen.
1: Ja. Is er ook een nummer bij waarvan je dacht, dit is toch heel behoorlijk, dit is behoorlijk goed?
0: Nou, ik vind zijn iets wat sombere stukken vind ik mooi. Vind ik ook vooral mooie sferen. En hij heeft één stuk geschreven wat zijn vrouw heet Stella. En dat is de Stella Aria. En die vind ik erg mooi.
1: Laten we even naar luisteren.

0: Kun jij nou als componist horen dat hij niet klassiek geschoold is, Hopkins?
1: Nee, dat kan ik niet één op één zeggen. Nee, ik ben zelf ook niet klassiek geschoold. Dus wellicht ligt dat aan mij. En zegt iemand die dat wel is, kan een heel mooi pinpointen waarom.
0: Maar je hoort wel de hartstocht voor Stella. Hè?
1: Dat, en je hoort de passie. En wat je ook vooral vind ik, en dat vind ik heel mooi. En misschien bedenk ik me dat erbij, maar ik hoor de liefde van een oudere man. Dit is geen Mozart die op zijn 20ste een liefdesbrief muzikaal schreef. Maar dit is een oudere man die...
0: Een soort rijpheid.
1: Ja, er zit een verlangen in. Er zit ook een eenzaamheid in.
0: Een enorme melancholie.
1: Ja, absoluut. En nou ja, die man heeft ook een leven gehad. Of nog steeds, gelukkig. Met kinderen die hij niet meer ziet. En ruzie en weet ik het allemaal. Dus er zit... Liefde gaat gepaard met pijn. En dat hoor je, vind ik, in die muziek heel erg terug. En dat vind ik heel mooi gedaan.
0: Kun je Hopkins op basis van dit album serieus nemen als componist? Doet hij er toe?
1: Ja, wanneer doet iemand het er toe? Ik vind als je een plaat opneemt met dit orkest, met deze dirigent en ook voor deze platenmaatschappij, voor Decca Records, dan doe je er toe. En dan kan ik er misschien van alles van vinden. Maar als ik de luistercijfers even heb gekeken op Spotify, dan... Ja, dan doet hij er toe, want heel veel mensen hebben het beluisterd.
0: Want dat loopt al in de miljoenen of zo?
1: Nou, nee, dat nog niet, maar dat gaat wel mogelijk.
0: Dus aardige muziek, maar de vraag is of het uitgebracht zou worden als hij niet zo'n beroemd acteur was geweest.
1: Ik denk als hij iets meer was gaan schuren in de muziek en iets meer de dissonantie had opgezocht, dat het misschien iets meer had geweest.
0: Matthijs Kieboom, componist voor film en televisie, dank je wel.
1: Graag gedaan.

0: Rianne. Funeral. In de maand augustus spreken we elke zondag in het oog met de genomineerde van de Hebban debuutprijs. Vanavond is dat Anna Sijbrands. Ze is genomineerd voor haar debuutroman Tijgerstrepen. Een verhaal over familie, vriendschap en de gevolgen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dag Anna, fijn dat je er bent. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, ik las dat je als dramateur in dienst van toneelgroep ITA zo'n 100 boeken per jaar las. En dan per boek noteerde wat interessante thema's voor bewerkingen waren. Is zo ook het idee voor dit boek ontstaan?
1: Nee. Ik ben al, voordat ik bij ITA begon te werken als dramaturg, was ik al een paar jaar bezig met dit boek in het geheim.
0: In het geheim? Waarom?
1: Nou, ik vind het heel lastig als ik niet weet of iets goed gaat worden om dan tegen mensen te zeggen dat ik ermee bezig
0: Niemand
1: ben.
0: Niemand wist het.
1: Nee, ik wel mijn ouders wisten het. Ik ben één avond begonnen met schrijven en toen liep ik de volgende ochtend naar beneden en zei ik ga een boek schrijven. En die dachten echt, nou, die is helemaal knetter. Maar ik heb
0: en
1: het
0: toen
1: wel
0: wist
1: gedaan.
0: Je ook, het moet over seksueel grensoverschrijdend gedrag gaan.
1: Nou, het is eigenlijk best wel snel, werd heel duidelijk waar het over ging. Dus ik heb binnen één nacht de berg waar het zich afspeelt, die was er. De huizen die er waren, de families, de personages en ook het onderwerp. En dat is gaandeweg eigenlijk binnen één zomer heeft dat zich best wel gedistilleerd tot dit boek.
0: Want je vertelt een geval van seksueel overschrijdend gedrag vanuit twee perspectieven. Van de dader en van het slachtoffer. Stond dat voor jou meteen vast dat je daarvoor zou kiezen om het zo aan te pakken?
1: Die eerste avond nog niet, maar diezelfde zomer wel. En ik weet nog dat ik aan het schrijven was en dat ik op een gegeven moment dacht, er mist iets. En toen opeens schillend zo was van, dit is het, ik moet ook vanuit hem schrijven. Want anders dan is het verhaal niet compleet en dan is het voor mij ook niet interessant genoeg om het erover te hebben. Dus dat was wel vrij snel duidelijk.
0: En is het verhaal daardoor voor jouzelf ook completer geworden?
1: Ja, ik denk wel, wat ik me afvroeg, want het ding met seksueel geweld en zeker met dit soort gevallen, het gebeurt heel veel. En de kans dat het gebeurt door mensen die we lief hebben of die we kennen of die we graag zien, is best wel aannemelijk. En ik vond het op een gegeven moment heel moeilijk om te bedenken dat, oh ja, misschien is het wel een vriend van me die zoiets kan doen. Ja. En ik wilde dat kunnen begrijpen. En daarvoor was dit wel nodig.
0: Want voor mensen die het boek niet hebben gelezen, het gaat over een meisje dat verliefd is op een jongen die ze al heel lang kent.
1: Ja.
0: En die bouwen een soort van liefdesrelatie op. Maar dan gaat het op een gegeven moment mis.
1: Ja, het is eigenlijk aanvankelijk een heel erg mooie liefde. En ook dat je als lezer hopelijk denkt van, oh ja, wat fijn wat hier gebeurt. En op een gegeven moment is er een vorm van miscommunicatie en gaat het over tot grensoverschrijdend seksueel geweld, een verkrachting.
0: Want zij zegt nee en hij doet het toch.
1: Ja, zij zegt 8 keer nee en hij heeft niet door dat die nee echt een nee betekent.
0: Je hebt ook een passage bedacht die je kan voorlezen. Wil je dat doen?
1: Ja.
0: Krijgen we een beetje een indruk. Het gaat over Eva en Antonio.
1: Is het mogelijk? De gedachten rennen door mijn hoofd. Maar het enige antwoord dat ik kan vinden is een nee. Dat is onmogelijk. Hij zou dat nooit doen. Mijn beste vriend zou altijd naar mijn nee luisteren. Hij is niet iemand die dat zou negeren. Hij is niet zo'n man. Niet Antonio, niet hij. Hij houdt van mij. Die kont van jou schreeuwt om genomen te worden. Ik bijt in haar bil en zoen en lik. Mijn hoofd rust op haar billen. Ze reageert met een schattig klein gilletje en geeft me een duw. Dit is het. Ze wil het. Ze wil spelen. Ik kus haar wang en laat mijn vinger langzaam naar beneden glijden. Opzettelijk op een tergend langzaam tempo. Ik wil dat ze het niet meer kan uithouden. Ik wil dat ze me smeekt om hem erin te duwen.
0: Ja, dat is een indringende scène, hè? Hoe leef je je in om dat te schrijven?
1: Ik heb een paar verschillende dingen gedaan. Ik heb gesprekken gehad met veel mensen van verschillende generaties en geslachten over het onderwerp en over wat zij zelf hebben meegemaakt. Dus dat waren vrij heftige en intieme gesprekken.
0: Zei je dan ook, ik ben een boek aan het maken en kun je me wat vertellen?
1: Ja, ik heb daar heel erg open kaart in gespeeld en gezegd, dit is ongeveer wat ik wil opschrijven. En waar ik naar op zoek was, ik wil een gevoel distilleren wat een beetje universeel is hierover. Wat gebeurt er met iemand wiens grenzen genegeerd worden? Wat betekent het als je nee niet meer serieus genomen wordt? En wat daaruit kwam was eigenlijk dat het je recht als mens geschonden wordt. En daar, ik heb ook allemaal boeken gelezen over het onderwerp, zowel fictie als non-fictie. En uiteindelijk had ik het gevoel dat ik dacht, oké, ik heb voldoende bagage. En toen heb ik het eigenlijk allemaal overboord gegooid.
0: Zitten er ook autobiografische elementen in? Heb je hier ooit zelf mee te maken gehad?
1: Ik heb niet mijn eigen verhaal opgeschreven. Dat leek me niet interessant. En ik denk juist ook dat de rol van de fictie het mogelijk maakte om erover te schrijven. Omdat dat ook een bepaalde afstand creëerde. En dat was echt wel noodzakelijk.
0: Ja, ik zei al aan het begin, je bent dramaturg. Daar moet je ook wat aan gehad hebben bij het schrijven. Want het is allemaal, nou, ook die scène die zo'n scène die je net voorlas, is heel beeldend allemaal. Je ziet het voor je.
1: Ja. Ik denk ook zeker dat ik er wat aan gehad heb. Het type dramaturgie dat ik doe is heel erg op tekst gebaseerd. Dus teksttoneel. Ik heb ook heel veel gelezen voor mijn werk. Repertoire, onderzoek gedaan. Bewerkingen begeleid. Vertalingen geschreven. En specifiek de vertalingen hebben me heel erg geholpen met ritme van taal en personages ontwikkelen. Dus dat helpt elkaar enorm.
0: En het viel me ook op dat het in zijn details ook heel sprekend is. Hè? Een deel van het boek speelt zich af in een restaurant waar Antonio werkt. Je beschrijft heel precies hoe zo'n professionele keuken werkt. Wat de taken van het keukenpersoneel zijn. Daar dacht ik toen ik dat las van, dan moet je bijna voor in de keuken hebben rondgelopen.
1: Ik heb in de keuken rondgelopen. Ja, ik dacht, als ik het doe, dan moet ik het goed doen. En ik was gaan schrijven en toen dacht ik, oh, dit is echt complete onzin. En toen had ik het geluk dat de toenmalige chef van de plantage in Amsterdam zo vriendelijk was om met me te praten. Die zei, nee, je moet gewoon in die keuken staan. En toen hebben de koks mij, ik mocht meedoen voor een avond. Ik stond in de pas. Ik vond het heel erg leuk. Heel heftig, heel zwaar. Maar het was inderdaad heel goed. Want ik merkte ook dat ik dacht, ja, op een gegeven moment stond ik ook te schelden in die keuken. Dat ik dacht, ja, wie heeft mijn spinazie kwijtgemaakt?
0: Oh, je moest meekoken.
1: Ik moest echt mee. Ja.
0: Dat was die avond dat het helemaal niet lekker
1: helemaal
0: was.
1: In de soep liep. Nee, het ging gelukkig goed. En ze waren wel dat ze zeiden, dat ze kwamen naar me toe. Ze zeiden ze, oh, er komt er zo'n schrijver. En we hadden een drukke avond. En ze vonden het echt niet leuk. En toen achteraf zeiden ze, nou, we hebben toch wel iets aan je gehad. Dus dat was wel heel fijn. Maar ik had nul ervaring erin. Dus dat was wel spannend.
0: Het boek gaat, zei ik al, over seksueel grensoverschrijdend gedrag, maar ook over wat de gevolgen daarvan zijn. Heeft de titel daar ook mee te maken, Tijgerstreep?
1: Ja, het personage beschrijft Tijgerstrepen ook als striëen, dat zij als jong meisje voor het eerst eigenlijk de consequenties van een vrouwenlichaam en hoe de maatschappij daarnaar kijkt over zich heen krijgt. Maar het staat voor mij ook heel erg voor de kostbaarheid van de littekens die we meedragen en dat wat ons tekent. Dat is er en dat is ook soms heel dierbaar en heel mooi. En daaruit is het voor mij ontstaan, het idee voor de titel.
0: Ja. Want er zit ook weer niet een snoeihard oordeel in over de dader.
1: Nee, ik probeer eigenlijk altijd met liefde al mijn personages te behandelen. Hij zegt zelfs als je heel veel heeft geschreven. Maar ik dacht met een wijzende vinger oordelen, dat leek me niet interessant. En mijn conclusie is heel duidelijk voor mijzelf. Dit is een verkrachting, dit is strafbaar. Maar de waarom, die wil ik wel kunnen begrijpen.
0: Ja, want die jongen waar het over gaat, die is, als hij daarmee geconfronteerd wordt een jaar nadat het gebeurt, is stom verbaasd.
1: Ja, ik vind hem ook af en toe best wel zielig. Dat ik denk, oh, je zou zoveel baat erbij hebben als iemand nu naar je toe komt en zegt, hey, hoe gaat het? Of wat is er aan de hand? Hij loopt zo vast in zijn eigen manier om te kunnen communiceren. En ik denk ook dat dat iets is wat wij misschien als maatschappij elkaar moeten leren van hoe praten we over dit soort onderwerpen. Want als slachtoffers het al zo onmogelijk vinden om erover te praten, de dader, daar zijn we nog niet eens over begonnen om daarover te praten.
0: Wat zou je mooi vinden als mensen voor gevoel meenemen als ze dit boek hebben gelezen?
1: Ik heb één reactie ontvangen en die is me heel erg bijgebleven. En dat was iemand die zei, ik ben iets heler na het lezen van dit boek.
0: Iets heler?
1: Ja, en dat vond ik wel echt, dat was echt prachtig om mee te krijgen. Maar ik hoop ook dat het mensen aan het praten krijgt. En dat we ook het taboe dat op geweld van een geliefde of iemand die je kent, dat ook verdwijnt. En dat we moeten hier gewoon iets aan doen, want het gebeurt te veel.
0: Maar het is, je bedoelt, mensen moeten dit gewoon op tafel gooien?
1: Ja, met kerst.
0: Ja?
1: Maar ja, nee, ik denk wel. En ik ben er misschien ook in doorgeslagen, omdat ik zoveel vanwege mijn boek erover gehad heb. Maar het zijn hele waardevolle gesprekken.
0: Ja. Dus nou, wij zijn heel benieuwd hoe dat gaat aflopen met die Herman Debuutprijs voor Tijgerstrepen. Anne Sijbrands, dank je wel. Dit was Het Oog na 12 uur op deze zender. Wat blijft met Lara Billy Rensen. Morgen zit hier Pieter van der Wielen. Voor nu een mooie en rustige nacht.
2: Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes.

0: NPO Radio 1.
1: Nooit meer slapen.
2: Ik ga in gesprek met cabaretier en presentator Dolf Jansen. We leren hem kennen als de helft van het duo Lebbes en Jansen. En sinds 2006 maakt hij solovoorstellingen, waaronder ook dit jaar weer een oudejaars.
3: Hou eens op met stoere statements. Schreeuw eens minder moord en brand. Wees niet trending op de socials, maar een deel van Nederland.
2: Ook schrijft hij columns, verhalen, interviews en liedjes. In de bundel Jij rijmt op mij zijn nu zijn mooiste gedichten verzameld.
1: In de nacht van woensdag op donderdag, van 12 tot 1. In VPRO's Nooit meer slapen.
0: NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
4: Ster. Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
5: Ik mag graag tuinieren.
6: Elke dinsdag ga ik naar de markt. Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
7: Ik niet.
4: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
10: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
11: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
12: Festival Oude Muziek Utrecht. Het grootste festival ter wereld voor muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Van 28 augustus tot en met 6 september brengen wij klanken van toen naar jouw wereld van nu. Kijk voor meer info op oudemuziek.nl.
11: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
13: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven, ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
14: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
13: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
1: NPO Radio 1.
15: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, die afbrandde tijdens Nieuwjaarsnacht, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica in hun woning zo ernstig dat zij in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de tragedie in het skioord, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van doodslag, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Rusland heeft vorige maand zijn ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken. Dat heeft de Russische ambassade in Londen bevestigd aan Britse media. Volgens de Britse krant The Guardian is de stap een reactie op een mogelijke zending van Britse drones naar Oekraïne. Rusland zei dat een dergelijke levering consequenties zou hebben voor de verhoudingen tussen de landen. Ambassadeur André Kelin heeft de ambassade een maand geleden al verlaten. Hij was 7 jaar in functie. Op de ambassade zit nu nog maar 1 hoge diplomaat. Formule 1-coureur Lando Norris heeft de Grand Prix van Nederland gewonnen. De Brit van McLaren kwam als eerste over de finish in Zandvoort, waar de race voor het laatst werd gehouden. De nummers 2 en 3 zijn Kimi Antonelli en George Russell. Voor Max Verstappen was het een dramatische race. Hij viel uit in de openingsronde. Hij verloor de controle op een nat stuk asfalt. Er was veel schade aan zijn auto, maar zelf raakte hij niet gewond. Het weer, het is vannacht vrij helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: De hele week, Amazing 80's. 89.3 FM.

0: Dit is het Limolab. En het Limolab produceert oneindig limonade. We hebben dino-snot, prinsessenzweet voor de echte stoere mannen.
1: Oh, wat goed.
0: En een spons voor kwijl.
2: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
3: Als ik op een bed kom te liggen en ik kan niet meer goed praten. En ik kan niet meer naar de wc. En het wordt één ellendetroep. Ten koste van een ander die jou moet verzorgen. Dat wil ik niet.
2: Je ziet het in Hoe gaat het? Donderdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: In 1960 ben ik op een haring doorgegaan, dat was ik 13. Tot 1963. En toen ben ik op de kotter gegaan. Dat heb ik viskotter. En dat heb ik 35 jaar gedaan.
1: De Zuid-Hollandse kust. Een heerlijke plek. En je komt altijd wel iemand tegen met een verhaal.
2: Is dit het bankje waar alles besproken wordt?
3: Wij lossen hier alles op.
4: En hoe hebben jullie elkaar ontmoet?
3: Op strand?
4: Nee, op strand.
5: Ja. Je moet een beetje wissen.
2: En? Wat is de vangst?
5: Niks. Vandaag niet. Ze waren niet thuis.
1: Je ziet het in Onze Kust. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
6: Alleen op TV West.

0: te horen op Radio West.
1: Voorzitter Michel Verbeek was dat, van de Stichting Luilaak Voetbal Boskoop.
2: Ja, in Delft dus ook.
1: In Delft ook.
2: Word je er dan nog wakker van? Is het echt veel lawaai?
1: Het is een beetje bij mij ergens in de buurt. En er zijn buren van mij die al hebben gezegd in de groepsapps, de buurtapp, van we pakken een hotelletje.
2: Ja. Die gaan er vandoor.
1: Nou, als je het niet weet, dan denk je, nu vergaat dus de wereld. Dit is waar we altijd bang voor waren. Als je het wel weet, dan, ja, weet je, slippende motoren en zo. En echt een, ik zeg nooit teringherrie, maar het is echt een teringherrie.
2: Ja, maar ja. Dat Lisette dan zo uit de bol gaat, jouw vrouw, in zo'n nacht. Als...
1: Nou, dat is wel fijn, want door die luilak hoor je dat dan niet. Je hoort haar dan één nacht niet.
2: Ja, Jordi Bloem. Oh, ik hoor dat trouwens Bob hier ook heel erg op moet lachen. Hoor je dat? Of locatie Bob.
3: Sorry. Ja, je ziet dat ik al open stond.
4: Ja. Okay. Tot gaat het, Bob?
3: Jezus, zijn we dicht, jongens.
2: Ik zet ze echt op ongeluk de verkeerde schuim open. Dat is echt geen grap.
1: Dit gaat van mijn tijd af, voor ik Jordi zeg.
2: Nou, Jordi, wordt het lekker weer.
5: Ja, het kunnen ook kort zijn, hoor. Prachtig weer voorlopig. Ja. Nou, tot ziens.
0: Radio West, altijd dichterbij.

0: En nou moet ik zeggen, ik kan heel goed mensen lezen. Dus voor mij is het niet zo heel moeilijk om, ja, om dat te doen.
1: In Allemaal Haags zet Fred Zuiderwijk twee mensen die elkaar niet kennen tegenover elkaar. Daarna zeggen ze wat ze van elkaar vinden. Hebben ze vooroordelen?
2: Ik ben meer iemand inderdaad van eerst iemand leren kennen voordat je op uiterlijk oordeelt.
3: Ja, ik kan bij sommige mensen wel eens denken dat denk dat ze een nek.
4: Zonder dat ze
3: ooit... Ja, zeg ik eerlijk, ja.
2: Je weet nooit wat de binnenkant van een boek is natuurlijk.
0: Nee.
1: Je ziet het in Allemaal Haags. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica in hun woning zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de tragedie tijdens nieuwjaarsnacht, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van dood door schuld, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te gebruiken. De 47-jarige partner van haar moeder had haar tegen haar zin in meegenomen in zijn auto en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Agenten zagen het meisje in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eroverheen vouwde. Daarop werd de man aangehouden. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak hadden gegooid. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. In Bergen op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen waar de drugs werden opgeslagen. Er zijn 2 mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein ernaast 2 jaar geleden ook al een drugslab werd gevonden. Het weer, het is vannacht helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele week, Amazing 80's. 89.3 FM.

0: In 1960 ben ik op een haring doorgegaan, dat was ik 13. Tot 1963. En toen ben ik op de kotter gegaan. Dat heb ik viskotter. En dat heb ik 35 jaar gedaan.
1: De Zuid-Hollandse kust. Een heerlijke plek. En je komt altijd wel iemand tegen met een verhaal.
2: Is dit het bankje waar alles besproken wordt?
3: Wij lossen hier alles op.
4: En hoe hebben jullie elkaar ontmoet?
3: Op strand?
4: Nee, op strand.
5: Ja. Ik ben een beetje wissen.
2: En? Wat is de vangst?
5: Niks. Vandaag niet. Ze waren niet thuis.
1: Je ziet het in Onze Kust. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
6: Alleen op TV West.

Een vriendje, mag ik even met je praten? Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt.

eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Love and you is easy 'cause you're beautiful. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.

Wil je een programma terugkijken of terugluisteren? Dat gaat heel makkelijk in de Omroep West-app. Nieuws, weer, verkeer en sport. De feiten in één app. Download hem nu. En natuurlijk helemaal gratis.

0: op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Crans-Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van dood door schuld, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Het gebeurde gistermiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV met 5-1 van Groningen. En Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te gebruiken. De 47-jarige partner van haar moeder had haar tegen haar zin in meegenomen in zijn auto en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Agenten zagen het meisje huilend in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eromheen vouwde. Daarop werd de man aangehouden. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij ondanks de uitvalbeurt van Verstappen heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag.